0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Won't Settle Down van Robert Weston is het album van deze week. En hij nam het album op in Nashville met producer Kenny Royster, die ook met Luke Combs werkte. En dat rauwe randje van Luke Combs, waar ook Chris Stapleton, T. Graham Brown en Travis Tritt zo succesvol zijn, hoor je niet terug op dit album. Het blijft gladde, gepolijste country. Robert Weston, Water into Wine.

Robert Weston, Water into Wine. Mike Cito, dat is een bluesgitarist uit Missouri. Hij opereert tegenwoordig vanuit de stad Nederland in Texas, waar hij een eigen platenlabel runt. En hij werkt al samen met Joe Bonamessa, Walter Trout, Robin Ford, Anders Osborne, Tommy Castro en Reese Winans. Hij heeft al 23 soloalbums gemaakt. Mike Cito, Rainbow Bridge.

Mike Cito, Rainbow Bridge. Er is maar één Tom Waits met een mix van jazz, blues, country en spoken word. De man werd geïnspireerd door Bob Dylan. Hij heeft intussen 27 al.

Tom Waits, Rain Dogs. Johnny Adams uit New Orleans werd ontdekt door Dr. John. Zijn probleem was dat hij allerlei genres beheerste. Soul, blues, jazz, funk, gospel, country. En daar bouw je als artiest geen trouwe aanhang mee op. En daardoor scoorde hij slechts 7 hits in Amerika. Johnny Adams. Come rain or come shine.

Johnny Adams, Come Rain or Come Shine. Aphrodite's Child, dat was een Griekse band die twee grote sterren voortbracht. Zanger Demis Roussos en toetsenist Vangelis. Dit was een nummer 1 hit in België, Frankrijk, Italië en Indonesië. En het nummer eindigde op 2 in Nederland, Noorwegen en Zwitserland. Aphrodite's Child, Rain and Tears.

Aphrodite's Child, Rain and Tears. Adele Atkins uit Londen werd in een recordtempo een wereldster, terwijl ze pas 4 albums afleverde. Maar haar laatste 3 albums werden nummer 1 hits in Engeland, Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zwitserland en Amerika. Adele, Right as Rain.

Derksen, louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Arthur Alexander uit Alabama had miljonair moeten zijn, want zijn nummers werden gecoverd door The Beatles, The Rolling Stones, Bob Dylan, Jerry and the Pacemakers, Otis Redding, Tina Turner, Pearl Jam, Jerry Lee Lewis, The Hollies, Mink DeVille, Dusty Springfield en Dr. Hook, en de man overleed berooid als chauffeur van een schoolbus. Arthur Alexander, Rainbow Road.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
2: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues bij The Way Up North. En we zitten in Chicago en hij het hebt over blues en Chicago, dan hij het ook zeker over die hele bekende straat of zo.
3: En dan praten wij luisteraars over Maxwell Street, waar eigenlijk niet veel meer van over is.
2: Laten we maar eens naartoe gaan, naar die straat, de Zietstraat, zo ting het centrum aan ongeveer van Halsted, die bekende straat Maxwell Street.
4: Dit is nog een heel klein beetje en was Maxwell Street. Een plek waar vroeger, en je hoort het, de trein, allerlei mensen aankwamen. De trein die loopt hier vlakbij langs, dag in dus. En iedereen uit het zuiden, de immigratie, die kwam hier aan en vond hier mensen waarmee ze... Ja, die wisten waar ze terecht konden en voor huisvesting zorgen en dergelijke en voor werk. Nu echter is hier de Universiteit van Chicago gevestigd. En wij kijken hier naar een heel groot trein, wat ook van de Universiteit van Chicago. Aan de andere kant liggen allerlei sportvelden. En wat men nu wil, is dat de universiteit dit hele oude gedeelte, wat er nog van over is, overneemt en wil annexeren tot sportvelden en parkeerplaatsen. Nou, dit was eigenlijk wat men noemde Jewtown, het Joodse district, maar het was ook een handelsdistrict. Hier was een grote markt en hier hebben allerlei mensen opgetreden, zoals John Rancher. En er is nu een beweging in het leven gewoon voor de preservation of Maxwell Street. Maar ik denk niet dat daar erg veel van terecht komt, want als je dit hier zo ziet, dan is het allemaal afbraak, allemaal gebouwen die leeg staan. Dus het zal wel in handen vallen van de universiteit, want die heeft natuurlijk weer veel meer geld dan de mensen die in deze zwarte buurt wonen. Hier op de hoek van Halsted en Maxwell Street. Er is nog een heel klein beetje van over, alles is dicht. Maxwell lives thanks Rich Daley. Dus ze wilden waarschijnlijk toch nog proberen om die wijk open te houden. Jimmy Lee Robertson, dat is de man die voorzitter is van die...
5: Hier heeft nog een bord staan.
4: Prison Fishing, ja. Save Maxwell. Save thanks me. Oh, dit is het. Het zal toch behouden blijven misschien. Dankzij de mayor, Mr. Daley. Bernard Abrams, die had hier ooit een klein platenzaakje met... en die... komt de eer toe als eerste Little Walter te hebben opgenomen. Verder was hij ook niet zo belangrijk, maar dat labeltje van hem, het Ora Nell label, dat is de vrouw van Little Walter, die zat hier ook. Die is onlangs in Serbnik, is die man overleden en daar is ook niks meer van over. Nou, wat we hier zien is ook nog een soort van junkyard. Alles is dichtgetimmerd, maar... Voor de Chicago Blues en voor de oude, ja, voor het oude deel van Chicago is het natuurlijk toch belangrijk dat het behouden blijft. Vroeger speelden hier allerlei mensen op straat, zoals John Rancher. En de eerste blues die over Maxwell Street is geschreven was in 1955. En dat heette Maxwell Street Blues en het was Charlie Jackson die dat opgenomen heeft. Nou, we lopen hier nou naar de freeway toe. Er is eigenlijk niet zoveel van over. Het is misschien nog 200-300 meter. Aan beide kanten 100 meter ongeveer. En dat is alles wat er van overblijft. Maar als de borden beloven wat erop staat, dan zal het toch gerestaureerd worden. Maar het belangrijkste is eigenlijk dat hier vroeger een station was, waar alle mensen uit het zuiden eigenlijk aankwamen. Hè?
6: Yes, yes, yes. John, the foundation for the advancement of the blues. You know what I'm talking about. I'm spreading the news. Take a trip to Jewtown. I walk down Maxwell Street, where legends danced, sang, played and swang. Uncle Johnny Williams, Jimmy Lee Robinson, Mad Dog Lester, Little Walter, Floyd Jones, Ed Newman, the bass player, Fats the banjo picker, Stovepipe, Poke Chops, Playboy Benson, Earl Hooker, Eddie Taylor, Johnny Young, Sonny Boy Williams, Maxwell Street, Jimmy Davis, number two. Yes, that's the place where they're swinging and singing the blues. You ride down Lakeshore Drive, you know I'm not talking no jive. You start out early, the day ends late. You were feeling bad, but now you're feeling great. Chicago is the place where they're singing the blues. 1965 Blues Festival in Europe. Jimmy Lee Robinson, John Lee Hooker, Buddy Guy, Big Mama Thornton, Dr. Ross, J.B. Lenore, Fred McDowell, Big Walter Horton, Roosevelt Sachs, Eddie Boy, Freddie Belo, 1975 blues legends in Europe, Billy Boy Arnold, Little Joe Blue, Homesick James, Tommy Tucker, Eddie Burns, Peter York. Also 1995, We Are the Blues, a video was made in Chicago. Willie Kent, Eddie C. Campbell, Jimmy Lee Robinson. This was taped for a European audience called Maxwell Street also. Now you truck on down Lakeshore Drive. You know I'm not talking no jive. You start out early, you end up late. You start out feeling bad, you end up feeling great. This is Chicago, the place where they're

0: Jimmy Lee Robinson met de Maxwell Street Blues. En hij is een van de grote vuurvechters voor het behoud van Maxwell Street. Die ja, unieke historische straat aan de zuidkade van downtown Chicago.
1: Ja, en als je er goed naar luisterd hebt, dan kon het bijna niet missen. Een hele riege, een hele rij volk, mensen die daar speelden hebben, die kwamen in het stuk voor van Robinson. En hij vertelde erbij dat het mensen waren. Er is een video van, overigens, vertelde hij ook nog, opnam in gesprekken met hem en andere mensen. En hij vertelde er ook nog even snel bij dat American Blues Festival speelde daar. En ik heb dat Blues Festival nog hoort zien in Den Haag. En dat klopt precies. Ja. Ja.
0: Iemand die wij in die straat, ja, straat moet je voorstellen, mensen, dat is aan de ene kant ongeveer nou ja, een 50 meter, de andere kant een 100 meter ongeveer. Bijna allemaal de pannen die dichtspiekerd zijn, die volledig verwaarloosd zijn. Ik denk dat er geen mens woont. We lopen door die straat in, Maxwell Street, in oostelijke richting. Kom je door een mannetje tegen, klein mannetje, zeer bereidwillig, zeer praatzaam, met de naam Merlin in oostelijke richting. Kom je door een mannetje tegen, klein mannetje, zeer bereidwillig, zeer praatzaam, met de naam Merlin.

0: Die Iceman van Albert Collins. Met zijn karakteristieke gitaargeluid, hè?
1: Ja, het snijdende geluid van die Iceman. Een ijzig geluid bijna. Het is net een ijspegel, die toon van Albert.
0: Ja, het is een Texaan trouwens. Het is geen Chicago.
1: Ik kom uit Houston. Ja. Van Scots komt hij oorspronkelijk. En hij zat in de Dukes of Rhythm samen met Johnny Copeland. En Joe Hughes, Joe Guitar Hughes, een goede bekende van Hughes.
0: We zitten in Chicago, we zitten op Maxwell Street. Via het gesprek met onze mandozo Merlin E. McFadden, dat sprak voor zichzelf. We steken de straat in weer over, helst hebben we gehad naar het een beetje de rustige kant, alhoewel de rustige kant van Maxwell Street.
2: Uh-huh. Okay. Thank you.
3: Thank you.
2: Nou, dat is een buurtje waar ik soms niet al te graag zo loop noem hier.
3: Nee, dit is. Maar alhoewel hier natuurlijk niet zoveel mensen meer bent. En hij vertelde dus ook dat er een dispuut gaande is tussen de universiteit en de burgemeester. Eerst zouden 24 wonings of 29 wonings. Weer gerestaureerd worden en dan is er weer sprake van minder en dan willen ze alleen maar weer de façade willen ze dus laten zien, een soort van fake, en dat aan de achterkant een parkeerplaats komt. Maar het is dus de plek geweest waar alle immigranten uit alle landen van Europa tot aan Zuid-Amerika, zeg maar zeggen, Mexico, naartoe gingen. En waar het een enorme mix was van mensen die heel gezellig met elkaar omgingen en ook allemaal hun eigen cultuur meebrachten. En ja, dat is nou, dat staat op het punt om weg te gaan. Nou, die mensen uit het zuiden die namen natuurlijk de blues mee en die zaten hier op straat te spelen. Maar daar is ook niks meer van over. Dus uiteindelijk, dat zegt hij ook, is de markt die is verplaatst naar de andere kant, naar Canal Street, en dan moet je over de freeway heen. En daar is een heel nieuw marktgedeelte ontstaan, waar dan op zaterdag die markt is en waar dan ook nog muziek wordt gemaakt en zo, blues, zei hij. En we lopen nu hier over Helstedt, richting auto, dwars door het publiek heen. En dan heb je daar op de hoek nog de Polish sausages, hamburgers, pork chop en hot dogs.
2: Ja, Pools dus, hè?
3: Pools ja. Dus, ja. Dus je kunt zien dat hier mensen vanuit alle landen van Europa en ook heel veel. Een andere benaming is hier ook wel Jewtown. Heel veel Joden zaten en vooral veel Oost-Europese Joden. Nou, hier komen we dan weer bij het gebied van de universiteit, die de boel wil inpikken als het ware. Hè. Daar gaat het over.
2: Een contrast, hè? Een groot hekwerk en doorachter alles keurig opgeruimd. Ja.
3: En hier gewoon op de hoek allemaal een arme negerbevolking die. Hotdog staat tevreden. Het is te hopen dat er een beetje van overblijft. Want het is toch een historische plek. Een soort een ancient. Het is een historische plaats gewoon.
2: Een landmark, zoals straks ook al bij de man zegt.
3: Ja.
4: I'm just like an old rooster. Now we are here on a hill.

0: up the dough.
1: Looking Up at Dawn van een van de godvaders van de Chicago Blues. Big Bill Brunsie, de man die in de vorige uitzending had er ook al een keer over had, die in Chicago Full Dawn heeft ook voor aankomende muzikanten. Ja, die van buiten of door naartoe kwamen.
2: Ja, dat was een goed mens. En die had ook niet zoveel moeite met dat daar concurrentie kreeg of zoiets. En een heleboel mensen die holt dat dan af. Want die bent bang, ja, moet lusten, er komt weer een, die kan mij werk afnemen. Daar had Big Bill Brunsie helemaal geen muiten met. Het was een ruimdenkend mens.
1: Hmm. In Chicago ben dan ga je uiteraard ook naar een bluesclub toe. Een blueswinkel, daar komen we later nog wel een keer terecht. Bij Delmark van Bob Koestler. Cheerstudio komen we nog wel. Ja, er zijn heel veel bluesclubs, hoor. Maar die kunnen ze niet allemaal op belangen schatten. Maar een van de meest bekende, dat is toch wel Buddy Guy's Legends. Waar hij, behalve uitstekende muziek, had, die van Eddie Shorten werd zo'n waar.
2: Ja, ja, ja.
1: Ook prima kunnen eten.
2: Ja, kunnen goed eten. Buddy komt oorspronkelijk uit Louisiana. En die keuken die heb je ook een beetje geïntroduceerd in zijn club daar. Het is een mooie club. Het zijn eigenlijk twee. Ja, het bestaat uit twee gedeeltes. Je hebt voor in een. Je komt binnen. Er staat een grote bouncer uit de deur. Maar je bent ontzettend aardig. Dan krijg je merchandising en zo. En dan krijg je een lange bar. Waar wij Buddy ook nog spraken. Dat is straks weer. Dan heen een toneel en daarachterin. Daar kun je eten en kun je zitten. Het is heel anders dan hier in Nederland. Je kunt in die gelegenheid ook vaak eten. Hè, allemaal. En aan de zuidkant daar speelt ze allemaal pool. Dus het is een vrij grote club. Maar het ziet er allemaal goed uit. En rustig maar.
1: Toen ben je waren, toen was hij er zelf. Mr. Buddy Guy was niet op tour. Hij was gewoon in zijn eigen club. En ja, hij had een gelukkige gelegenheid. Niet zo lang, want ja, ik ben muzikant. Heb het druk om even met hem te praten.
3: Yeah, we are talking to Mr. Buddy Guy here in Chicago, right in his own club, Buddy Guy Legends. And I want to ask Mr. Guy, how long is this? Are you doing this Legends thing?
4: I was 10 years on the night a couple of days ago.
3: Uh huh.
4: Yeah.
3: And I'm following you from the early 60s. You've been in Holland with the American Folk Blues Festival. And you've been a couple of times in Holland. You did Groningen, the Oosterpoort Blues Festival. How did you like Holland?
4: Oh, I love Holland.
3: Yeah?
4: Yeah, I just left Holland. I was in Holland a little over a week ago.
3: Uh-huh.
4: Yeah, we played Rotterdam.
3: Rotterdam.
4: Rotterdam, right. Uh-huh. Yeah, it's, correct me. Yeah, we played Rotterdam. And I always liked the North Sea Jazz Festival. You know, that was fun.
3: That's coming up.
4: Yeah, yeah. Yeah. Well, I meet a lot of great friends there.
3: That's a great festival.
4: Yes, it is. Yes, it is.
3: It's in The Hague.
4: Oh, yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: I know you from the early and the late 60s. You've been away a few times. You've not been in Europe a couple of years, but now you're really in the picture over there. How come that you are still going strong so?
4: Well, that's all I know to do. You know? At my age, you don't change now. I'm too far gone to turn around, so I'm enjoying myself. Yeah. Yeah.
3: You're one of the few legends left from the early scene, together with John Lee, I think.
4: I think me, John Lee, BB, and Otis Rush are the last four.
3: That's it.
4: Yeah.
3: There are a lot of people. Is there a good backup for you? Are there young artists that you like?
4: Oh, it's quite a few, but it's just hopefully just a matter of time before they can be exposed more than it, because blues is not exposed as much as none of the rest of the music you hear, and that hurts. But as long as we're around, we're gonna try to keep playing.
3: The press should do a little bit more on it.
4: Oh yeah.
3: Yeah.
4: Yeah.
3: That's it. You ain't got no. It's a pity for the music.
4: Right.
3: Yeah.
4: Right.
3: Okay. Thank you very much, Mr. Guy.
4: Thank you.
5: Thank you very much.
3: Op de valreep nog even een interview met Buddy Guy. We staan voor zijn club, de Buddy Guy Legends. En het was een hele leuk gesprekje. Ik ben een heel aardige man die toch even zijn tijd af wil staan. En het is een leuke tent om even rond te lopen. Leuke band was ook Eddie Shaw en de Wolves speelden daar. En ik moet zeggen, prima atmosfeer.

0: is daar een spel van de 63-jarige Buddy Guy. Man die geboren is in Louisiana en opgegroeid is in Chicago. In zijn club Buddy Guy's Legends, net 10 jaar bestaan. Me and My Guitar was dat. Muddy Waters, The Mojo Man. Het boek met het voorwoord van Eric Clapton. Dikke pil trouwens, dit boek. Maar voor de liefhebber valt er heel veel in te lezen. Niet alleen aan bibliografische gegevens, maar ook de hele discografie die erin. Hè?
1: Ja, en dat ook per hoofdstuk wordt er bronvermelding gedaan.
0: Ja. En een hele serie trouwens, prachtige foto's.
1: Ja, dan. Ook. Ja.
0: Wel mooi zwart-wit gelukkig.
1: Ja, heel mooi.
0: Ik vind dat blues moet eigenlijk niet in kleur op die instantie.
1: Nee.
0: Waarom weet ik niet, maar...
1: Ik ook niet.
0: Nee, blues is zwart-wit.
1: Nee, er is nog een prachtig voorboek overigens, mensen. Nee, daar wordt nog gezegd, ik call Nothing But The Blues. Nothing But The Blues eigenlijk. Hmm. Nothing But The Blues. Ook door een of andere... De meneer die dezelfde cassette van Robert Johnson samensteld heeft. Meneer Cohn, die heeft ook dat boek samensteld. Oh, ja. Een prachtig mooi voorboek. Wat eigenlijk ook zwart-wit is, maar ook wel eens een beetje blauw afdrukt.
0: Hmm.
1: Hele mooie foto van Memphis Minnie onder andere erin.
0: Ja.
1: Is ook een aanrader eigenlijk.
0: Nou, dan doe je dat maar in combinatie met dit boek The Mojo Man van Muddy Waters. Chicago, Maxwell Street, Buddy Guy. Die hele omgeving, Southside Chicago zitten we. Ik heb een oude LP opgehaald die ook weer merkwaardig geweest. Die is volgens mij op Chess uitgebracht, 1969. En die is in Europa is die door Folk...
1: Ja, een Frans label.
0: Ja. Dat zag je best vaker dat...
1: Ja, het is merkwaardig genoeg. Bindt die blues... De bluesmensen vooral in de beginnen in Europa heel populair worden in Frankrijk.
0: Oh.
1: Memphis Slim is daar ook blijven hangen. Luther Ellison heeft een tijd woont. Ray Charles is bijvoorbeeld als eerste naar Frankrijk gegaan. En had daar ontzettend veel succes.
0: Hmm.
1: Dus ik kan me zo voorstellen dat... dat Chess dat misschien daar op een of andere contact met Volk.
0: Waarschijnlijk.
1: Toen in de titel een heel bekend label.
0: Ja. Nummer wat we door van afhaal, dat is Too Young to Know van Muddy Waters. Op nummer op 23 januari 1951. Zeg ik goed. Met Little Walter op de harmonica en met Jimmy Rogers op gitaar en Big Crawford ook op gitaar, maar op de bas. Dus.
1: Ja, bas, ja.

0: Too Young to Know van More Real Folk Blues, Muddy Waters. Cheers, 1969. Opname in Chicago op dinsdag 23 januari 1959. En dan, ja, dan is het mooi dat je zo'n boek erbij hebt. Die legt dat die Noorse plaat. Dan, op de plaats die dat Jimmy Rogers met speelt, maar in het boek dus
1: daar
0: stie
1: er niet
0: stie er helemaal niet bij. Nee.
1: Ik hoor hem ook niet eigenlijk.
0: Nee, nee, ja, dus,
1: is er niet bij.
0: Zal het er niet bij wezen, denk ik. Muddy Waters, vocal en gitaar. Little Walter op harmonica en gitaar. En ook nog speech. Hij praat dus af en toe wat tussendeur, denk ik.
1: Ja.
0: En dan Ernest Big Crawford op
1: de bass. Ja, die zat in het begin altijd bij.
0: Staande bas, denk ik, of niet?
1: Ja, staande bas.
0: Geen elektrische basgitaar. Chicago in die tijd, dat was een zeer muzikale stad. Je had ontzettend veel clubs geworden als ze speelden weer. Voor niet al te veel geld trouwens, want ik las in het boek van dat ze op een gegeven moment nou zo ongeveer voor $5 de man en Frederik dat ze door in de club speelden.
1: Ja, dat is inderdaad, je werd gewoon toch wel uitgebuit, hè?
0: Ja. En dat ze dan ook vaak...
1: En ze pikken vaak mensen van de straat op, die gewoon op de straat stonden te spelen en die daar geld verdienen. Naast dat bij die klonk, dan kwam ineens zo'n man van zo'n tent en die zei, jongens, kom maar bij mij en dan krijgen wij geld voor en zo.
0: Ja, maar Muddy heeft ook wel eens problemen gehad, laatst ik in het boek met Muddy Ward, of met Little Walter, die op een gegeven moment bij Muddy speelde, maar die ook nog op de straat speelde. En op een gegeven moment wil Muddy dat niet meer hebben, want ja, dan kunnen ze er niet meer van de baan. Maar Little Walter die zei van, ja, maar ik verdien op de straat aan tips.
1: Ja.
0: Meer dan meer als ik bij jou verdien. Ja.
1: Ja.
0: Dat kun je nog hoor.
1: Ja, zo was dat.
0: Het was een aparte muzikale wereld zo die 50 jaren in Chicago. Jerry Portnoy, dat is de man die geboren is in Maxwell Street. Die heeft dat eigenlijk helemaal midden gemaakt. Door van een nummer waar als Duke Robillard op gitaar mitspeelt. Van een cd van vorig jaar, 1998. Poison Kisses.

0: Jerry Portnoy, titelstuk van de cd die vorig jaar uitgekomen is. Op het Modern Blues label Poison Kisses met Duke Robillard op gitaar. Die man die is nog steeds actief, dus Jerry Portnoy.
1: Ja, die bent en Duke Robillard uiteraard ook.
0: Ja, ja.
1: Ja, Portnoy, ik heb het al keer gezegd, bij Clapton nog.
0: Blanke jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: Portnoy, hè? Dat was ook in de laatste jaren van Murray.
1: Dat, ja, heel veel blanke jongens.
0: Dat hij
1: ja.
0: met veel meer met blanke mensen begon te
1: Paul spelen. Butterfield onder andere, maar die heeft niet zo lang meegedaan. Die is toen later zijn eigen band begonnen, de Paul Butterfield Band. Een paar prachtige LP's maakte en met hele goede muzikanten. Ook zeer maar onderschatten.
0: Ja, dat is natuurlijk ook de ontwikkeling in Chicago. Dat lees je in het boek ook, dat op een gegeven moment dat ze niet meer alleen maar voor zwart publiek speelden.
1: Nee. Niet alleen maar het shitland circuit, zoals ze dat noemen. Weet je wel, het was in het zuiden altijd en dan moest je dan zo'n heel circuit af. Ik wou, ja. alleen maar donkere mensen kwamen. Maar nee, hij werd zo beroemd. En op de campus hadden ze hem ook natuurlijk deur. Dus op de universiteiten. En speelde hij ook vaak voor. Het blanke publiek heeft hem toch uiteindelijk ook red.
0: Ja,
1: denk ik.
0: Ja, ja, ja. En in het boek las ik ook, ik weet niet of het nou B.B. King was of John Lee Hooker, die hem ook vroeg van hoe doe je het nou als je blank publiek speelt? En toen gaf hij eigenlijk het antwoord wat eigenlijk heel voor de hand liggend is.
1: Ja.
0: Gewoon blijf spelen zoals altijd speelt.
1: Zoals het altijd ging, ja.
0: Want daar komen de mensen voor.
1: Ja.
0: Ja. En je ziet dat de clubs die in Southside Chicago die daar bindt. Poeh, ik denk, als me in het te binnen schudt, een bekende club.
1: Ja.
0: Nou, er staat er heel veel in, maar ja, dat lukt me niet zo goed te koppen.
1: Nee, het bent ook ik weer.
0: De clubs worden ze weer geweest, maar die waren er toen nog niet. Buddy Guys bijvoorbeeld. Dat was Checkerboard.
1: Ja, Checkerboard. Ja.
0: Checkerboard, maar dat was
1: Buddy
0: een van
1: Guys
0: de bekendste.
1: Legends was er nog niet.
0: Nee.
1: Maar Chicago Blues wel, dat is ook wel helster. Dat is er ook al heel lang hoor. Dat is een zo'n kleine club. En dus in Chicago bent, ga er maar zijn, er bent nog een stuk of 10 leuke clubs.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: In Chicago er is een hele bijzondere straat. Waar is namelijk bom het wegdek een trein loopt.
1: Ja, ja. En welke straat is dat? Het is een heel aparte naam. Het heet Wabash.
0: Wabash Avenue.
1: Wabash Avenue.
0: En aan Wabash Avenue, er is een winkel.
1: Ja. En is de winkel van Mr. Bob Koester. Of zoals wij al zeiden, bijna Onkel Bob werd het. Want de man was heel familiair. Maar hij heeft een prachtige zaak en hij is de baas van Delmark Records.
0: Dat is een heel legendarisch platenlabel op het gebied van blues en jazzmuziek. En volgende week een zeer uitvoerig, maar ook vooral een buitengewoon boeiend gesprek met de eigenaar, de man die al vanaf de 50 jaar doorin zit, Bob Koestler, in de nieuwe aflevering van Harry's Blues The Way Up North. Aflevering van vandaag, die weer maakt door technicus Rego Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En deze productie die kunt tot stand komen dankzij de steun van het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en in samenwerking met VPRO Radio. Harry's Blues is de volgende week weer. Tada!

0: Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Productie en techniek, Freek Meidendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Pianist Helmich van der Vecht uit Zwolle kwam vanuit Blues Dimension naar QA and the Blizzards en hij introduceerde de jazzy nummers voor de band. Dit is een compositie van Helmich van der Vecht en Harry Musquet. QA and the Blizzards, Thursday Night.

Chewy and the Blizzards, Thursday Night. Het komt van het album King of California van Dave Elvin. Hij was jaren frontman van de Blasters. Hij groeide thuis op met de muziek van zijn ouders, blues en rockabilly. En hij maakte ook nog albums met The Knitters, The Pleasure Barons, Gene Taylor Blues Band, The Third Mind en met zijn broer Phil Elvin. Dave Elvin, 4th of July.

Dave Elvin, 4th of July. Blueszanger Philip Walker uit Texas coverde een oude hit van Robert Cray met de Memphis Horns, die ook van de partij waren op de originele hit van Robert Cray. Het komt van het album Blues. Philip Walker, Don't Be Afraid of the Dark.

Philip Walker, Don't Be Afraid of the Dark. Het komt van het album I'm a Texan van Gary Stewart. En hij werkte met Greg Allman, Dickie Betts, Bonnie Bramlett en Tom Petty. Maar in 2003 overleed zijn vrouw Mary Lou en even later schoot de zanger zichzelf dood. Dit is een cover van James Carr, Gary Stewart, Dark End of the Street.

Gary Stewart, Dark End of the Street. Bluesgitarist Joe Louis Walker uit San Francisco overleed eerder dit jaar op 75-jarige leeftijd na een lange carrière in de gospel en in de blues. Dit komt van zijn album Blues Soul, Joe Louis Walker. I'll get to heaven on my own.

0: I'm gonna, oh Lordy, yeah, oh Lordy, I know I will, I know I will, I know I will.
1: Joe Louis Walker, I'll Get to Heaven on My Own. Cornelius Green uit Baton Rouge, Louisiana, noemde zichzelf Lonesome Sundown. Hij maakte deel uit van de generatie Slim Harpo, Lightning Slim en Lazy Lester. Deze single komt van zijn album Been Gone So Long, Lonesome Sundown, I Betcha.

0: race of men.
1: Reverend Billy C. Weirds, Teeny Weeny Meeny. Singer-songwriter Kevin Moore uit Los Angeles kennen we als Cap Mo. En hij doet al jaren hetzelfde, maar dat doet hij zo goed dat er geen enkele aanleiding bestaat om het anders aan te pakken. Cap Mo, Victims of Comfort.

Cap Mole, Victims of Comfort. Linda Hopkins, dat is de dochter van een dominee uit Louisiana. En ze is blues- en gospelzangeres. Ze werd geïnspireerd door Mahalia Jackson en Bessie Smith. En ze nam dit nummer op met jazz-saxofonist Brantford Marsalis en bluesgitarist Joe Louis Walker. Linda Hopkins, The Road You Choose.

Linda Hopkins, The Road You Choose. Roomful of Blues, dat is een band uit Rhode Island. Opgericht door gitarist Duke Romular. Maar hij stapte over naar de Fabulous Thunderbirds en toen werd Ronnie Earl zijn opvolger. Maar intussen heeft gitarist Ronnie Earl een eigen band, Ronnie Earl and the Broadcasters. En tegenwoordig is gitarist Chris Faken de bandleider. En hij schreef dit nummer ook. De zanger is Mac Odom. Roomful of Blues. Blue Blue World.

Roomful of Blues, Blue Blue World. Bob Ware uit San Francisco is een oude rot in het vak. Hij was de zanger-gitarist van The Grateful Dead, The Dead, Kingfish, de Bob Ware Band, Bobby and the Midnights, Dead and Company, Red Dog en The Wolf Brothers. En deze klassieker van Al Green nam hij op met mondharmonica-speler Charlie Musselwhite. Bob Ware, Take Me to the River.

Bob Ware, Take Me to the River. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van de Drentse blueslegende Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Etta James kwam live beter tot haar recht dan op de plaat, en ze had echt publiek nodig om in de juiste bluessfeer te komen. Het nummer is geschreven door Don Henley, Glenn Frey en Randy Meisner, en het was een hit voor de Eagles, en Etta James maakte er live blues van. Etta James, Take It to the Limit.

0: van Route 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Mooi dat je weer luistert. Een uur lang goede muziek. Muziek van onder andere Shaw Davis en de Black Ties. Het nummer Rock Me Baby. Dat ken je vast en zeker ook wel van B.B. King. En nog een uitvoering van Otis Redding ook nog. Verder muziek van David Lindley van de Band of Heathens. Van de Immediate Family. A.G. Plug en Connor Selby. We hebben het over de Aardse Bluesdagen. Maar we beginnen met John Mayall van zijn laatste CD. One Special Lady.

het laatste kunstje van John Mayall. Althans, de laatste cd die hij uitbrengt. The Sun is Shining Down, want na 88 jaar, 60 jaar op de bühne, denk ik misschien, nou wel meer, stopt hij ermee. One Special Lady, dat was het nummer. Het einde van deze maand dan is er, bent er weer de Assen Blues Dagen. Dat is een groot festijn in Assen van vrijdag, zaterdag en zondag. Overal blues in winkels, in cafés, in de musea, noemt het allemaal maar op. En een van de gasten daarbij is Connor Selby. Connor Selby is een Engelse bluesman. Al wat langer bezig. Uitstekende gitarist. Luister maar eens naar het nummer Show Me.

Selby van zijn titeloze debuut-cd, Connor Selby, het nummer Show Me Your Sign. Man die is te gast bij de Asser Bluesdagen, 24, 26 en 27 maart. Jonge vent trouwens nog, ik geloof dat hij 22, 23 jaar is. Een veelbelovend talent kunnen we zeggen. Nou, iemand die ook optreedt tijdens de Asser Bluesdagen, dat is A.G. Plug uit Grollo, Alexandra Jolanda Plug. Ernstig ziek geweest, slokdarmkanker gehad, maar toch gelukkig weer helemaal ervan hersteld. En ook weer helemaal terug met een nieuwe cd, de cd Killer King. Heeft ze ook al gelijk de Dutch Blues Award voor gekregen. Cd die geproduceerd is door haar gitarist Kai Smeets en haar partner Klaas Kuit. En van die cd het nummer The Shape I'm In.

Ja, ik denk heel persoonlijk. Edgy Plug, the shape I'm in, de situatie waarin ik verkeer. En gelukkig voor u is die situatie een stuk beter dan het een dikke jaren geleden was. Van de nieuwe cd was dat, de cd Killer King. Zeer de muiden weer. We gaan naar Johnny Beaufort. Dat is weer wat anders zou kunnen zeggen. Een Amerikaan uit Compu Texas van Cine cd Just a Little Pick Me Up. En door van de nummer Central Standard Time.

Johnny Beaufort, Central Standard Time van de CD Just a Little Pick Me Up. Er zit een mooie orgeltje in trouwens, in dit nummer van Johnny Beaufort. Een van de bekendste highways in Amerika, dat is Highway 61, die van Chicago naar New Orleans loopt, van noorden naar het zuiden, zeg maar. En die ook door Mississippi komt, dus heel bekend uit de blueswereld. Highway 61 Revisited, bekend van Bob Dylan. Maar de uitvoering van Watermelon Slim, dat is 61 Highway Blues. Watermelon Slim, dat is een nickname, een artiestennaam van William P. Homans III. Ja, dat zegt al iets. Hij de derde bent in een geslacht. Hij komt uit Boston. Zijn vader was door een bekende burgerrechtenadvocaat. Maar hij is de muziek ingegaan. Ondanks het feit dat hij wel gestudeerd heeft, is hij de muziek ingegaan. En dat is niet verkeerd, want hij heeft mooie dingen gemaakt. Dit is uw 2019 van de CD Church of the Blues. De 61 Highway Blues.

Watermelon Slim, ja, daar ben je hem stille van. 61 Highway Blues was dat van zijn cd Church of the Blues uit 2019. Je hoort het op Harry's Blues, elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Het signaal voor 3 uitvoeringen van 1 en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van B.B. King uit 1951, denk ik. Ja, toen was het trouwens van Little Son Jackson. Toen heette het nog Rockin' and Rollin'. Maar het is omgezet in 1964 door B.B. King. En toen heette het Rock Me Baby. Toch gaan we 3 uitvoeringen van draaien. En de eerste, en dat was de aanleiding, dat is van de band Shaw Davis and the Black Ties van de cd Red Sun Rebellion. Rock Me Baby.

Ja, de oorsprong die ligt in de blues, maar de uitvoering die is meer hard rock of heavy metal. Net waar je de nimble Shaw Davis en de Black Ties met hun versie van Rock Me Baby. Het origineel, dat was uit 1951 van Lil Sun Jackson. In 1956 maakte Muddy Waters er een versie op. Die noemde het gewoon Rock Me. Maar de standaard die is eigenlijk gezet door B.B. King. En dat was wat later, dat was in 1964. Ja, B.B. King, de man, de king. Zien uitvoering van Rock Me Baby.

B.B. King, Rugby Baby uit 1964. Het origineel van de drie nummers die wij draaien. De derde versie is weer een totaal andere versie. De eerste was een hard rock versie, het origineel. En de uitvoering van Otis Redding, dat kan bijna niet anders. Dat is onvervalste soul. De man die niet ouder worden is, geloof ik dat hij maar 26 jaar worden is. Heel bekend worden met Sitting on the Dock of the Bay. Maar dit is zijn versie van Rock Me Baby uit 1964. Thank you.

Otis Redding en de Bar Keys, dat was in de begeleidingsband, de Bar Keys. En helaas op 8 december 1967, toen verongelukte het vliegtuig boorde in Otis Redding en de Bar Keys zaten. En ze kwamen daarbij allemaal om het leven. 2 dagen nadat ze het grote succes Sitting on the Dock of the Bay op een nummer hadden. 3 versies waren dat van Rock Me Baby, het origineel uit 1964 van B.B. King. Otis Redding uit 1965. En de aanleiding was een nummer van de Nee-CD van Shaw Davis en de Black Ties, de CD Red Sun Rebellion. We gaan naar Texas. We gaan naar Rich O'Toole. Dat is een singer-songwriter uit Texas die in Nashville vaker opneemt. En door een heel leuk liedje overgemaakt heeft. Het eerste couplet dat schiet als volgt. You got a Gibson and a stylish hat. You're covering Childers, Alex Childers, een countryzanger. But you're singing flat. All your buddies, they lie to you. And they tell you, you sound like something new. Ze dikt allemaal op elkaar met andere woorden. Rich O'Toole met Low Hanging Fruit.

Zeggen nog in B, I'm not hating on Nashville, I love Nashville. Nou, dit liedje, dat giet toch een beetje anders eigenlijk. Het is een beetje aanklachting van dat al die mensen in Nashville, dat die allemaal hetzelfde zo ongeveer doet. Low hanging fruit, dus wat makkelijk voor de hand ligt, dat doet ze. En door succes met hem. Rich O'Toole was dat. Carl Park komt ook uit Texas. De tweede Texas, ook Amerikana. Het is geen nee CD die u gebracht heeft, want dat is alweer een tikje terug. 2004 is hij gedebuteerd met de CD Big Time. En hij heeft nu een single u gebracht. Meestal is dat een voorloper van een nee CD, maar die is er nog niet. Carl Park met What's Your Drinking Song?

best leuke muziek van deze Kyle Park. What's your drinking song? We gaan naar de Immediate Family. Dat klinkt niet zo heel erg bekend, maar de mensen die door aan meedoet, bent wel heel erg bekend. Of heel erg bekend. Voor de liefhebbers in ieder geval wel, want Danny Kortsma is erbij. Gitarist, onder andere van Bonnie Raitt. Buddy Wachtel die speelt erbij. Leland Sklar die speelt erbij op bas. Russ Kungel op drums. Dus dan heb je al een heel aantal bekendheid bij elkaar. En die onder de neenaam, de Immediate Family, speelt ze samen. En het nummer wat ze doet, dat is Divorced.

Ja, muziek maken, dat kunt deze man wel. The Immediate Family met het nummer Divorced. En iemand die door eigenlijk ook geweldig goed bezig past, dat is David Lindley. Een geweldige gitarist, slidegitarist met name. In 1944 is hij geboren. Man die vrolijk werkte met bijvoorbeeld Jackson Brown, Bonnie Raitt, Warren Chiffon, Curtis Mayfield, dat soort mensen. En het was ook Jackson Brown die zijn LP produceerde, El Rayo X, productie van Jackson Brown. En door op het oude nummer, heel bekend nummer, The Mercury Blues. We'll be right back.

Een hommage aan de auto-industrie in Amerika van David Lindley, de Mercury Blues van de LP El Rayo X uit 1983. Het nummer is geschreven in 1948 van de Casey Douglas en heeft heel veel uitvoeringen kent, onder andere van Kenneth Heath, van Meatloaf en ook nog van Dwight Yoakam. We binden aan het eind van deze aflevering van Hardy's Blues. Samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer wat bekender worden is door de Rolling Stones, maar vandaag in de uitvoering van The Band of Heathens, The Tumbling Dice.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Het regent onafgebroken deze week. Ook vandaag gaan alle nummers weer over rain. T. Graham Brown uit Georgia werd beroemd met het inzingen van tv-commercials van grote biermerken en fastfoodketens. Hij was eigenlijk een rock'n'roll zanger, maar hij ging naar Nashville en ging daar country zingen. Maar hij raakte door alcoholproblemen aan lage wal en keerde terug als newborn Christian. T. Graham Brown, Midnight Rainbow.

T. Graham Brown, Midnight Rainbow. Elkie Brooks, dat is een Engelse blueszangeres. Ze was jaren de zangeres van de band Vinegar Joe. En ze had een solo-hit met Pearl's a Singer. Maar ze dreigde in de jaren 90 failliet te gaan omdat haar manager geen belasting had betaald. En ze woonde zelfs enige tijd in een caravan. Elkie Brooks, Sunshine After the Rain.

Elkie Brooks, Sunshine After the Rain. Garth Brooks begon als alternatieve, langharige hippie als singer-songwriter. En dat werd geen succes. En toen probeerde hij het vervolgens als keurig verzorgde redneck met een grote cowboyhoed op. En dat werd wel een succes. En hij is intussen een van de best verkopende artiesten in Amerika. De man verkocht 170 miljoen albums. Garth Brooks, Every Time That It Rains.

every time. Garth Brooks, Every Time That It Rains. Tracy Chapman uit Cleveland begon tijdens haar studietijd op te treden in de koffiehuizen van de studentenstad Cambridge. En ze had grote hits met Fast Car en Talking About the Revolution. Ze heeft 9 albums gemaakt die allemaal de Nederlandse hitparade haalden. Tracy Chapman, Let It Rain.

Tracy Chapman, Let It Rain. Mark Cohn uit Ohio debuteerde met de single Walking in Memphis en het werd meteen een hit in Australië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Ierland, Nederland, Nieuw-Zeeland, Zweden, Engeland en Amerika. Tja, en dat is niet te overtreffen. Mark Cohn, The Rainy Season.

Mark Cohn, The Rainy Season. PJ Proby, dat was een ruige rock'n'roll zanger uit Texas. En hij kwam naar Engeland als gast voor de BBC kerstshow met The Beatles. En af en toe voerde hij een parodie op een klassieke crooner. Dit nummer zou gezongen kunnen zijn door Frank Sinatra of Elvis Presley. Maar het is PJ Proby, Rain on Snow.

PJ Proby, Rain on Snow. Poco uit Los Angeles werd opgericht door twee ex-leden van Buffalo Springfield, Richie Furey en Jim Messina, en de band leverde een hele serie topmuzikanten af. Rusty Young, Randy Meisner, Timothy B. Smith, Paul Cotton en Gary Malibur. Poco, A Little Rain.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Won't Settle Down van Robert Weston is het album van deze week. En Robert Weston is geen rookie in de muziekwereld. Hij is een ervaren muzikant, eerst bij de band Asman en later bij de Rambling Boots. En vooral met de Rambling Boots was hij succesvol, niet zozeer in Nederland, maar de band toerde door heel Europa. Robert Weston, When You Know, You Know.

Robert Weston, When You Know, You Know. Het is een cover van een single van Eddie Rabbit en tijdens de opname wilde Elvis Presley er plotseling een pianist bij hebben, maar er was geen pianist in de studio, maar in een naburige studio was Ronnie Millsap aan het opnemen en hij werd dan ook de pianist op dit nummer. Reggie Young is de gitarist en het werd een hit in Australië, Canada, Ierland, Engeland en Amerika. Elvis Presley, Kentucky Rain.

Elvis Presley, Kentucky Rain. Het is een nummer van John Hiatt uit 1988 en het werd gecoverd door Buddy Guy, Carl Weathersby, Maria Muldaur, Ilse de Lange, de Nimmo Brothers, Raphael Neal samen met Ted Benoit, King King en dit is de versie van Aaron Neville, It Feels Like Rain.

Karen Nethel, It Feels Like Rain. Het is een single van de Schotse band Marmalade uit 1970. Het was de opvolger van de hit Reflections of My Life. En het werd een hit in België, Canada, Duitsland, Ierland, Nederland, Singapore, Engeland en Amerika. Marmalade, Rainbow.

Marmalade Rainbow. The End of the Rainbow, dat is een heel beroemd nummer. Dat komt uit de film End of the Rainbow uit 1930 met Judy Garland in de hoofdrol. Maar het is een beetje verwarrend, want McKinley Mitchell componeerde in 1977 een nummer met dezelfde titel. En dat nummer werd gecoverd door bluesgitarist Milton Campbell uit Mississippi. Little Milton, The End of the Rainbow.

Little Milton, The End of the Rainbow. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Gary Moore uit Belfast was de gitarist van Skid Row, Thin Lizzy, Colosseum en BBM en BBM. Gary Moore uit Belfast was de gitarist van Skid Row, Thin Lizzy, Colosseum en BBM en BBM.

0: in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraar, welkom bij Harry's Blues. Een uur lang allerlei nieuwe muziek, vooral uit Amerika. Misschien wel bijna alleen uit Amerika. Nee, Colin Linden uit Canada is er ook bij. Een nieuwe cd heet die, Beat Low. Werk van Tinsley Ellis van een nieuwe cd. Een heel mooi traditioneel bluesnummer van Blues Delight. David Gogo, een nieuwe cd van Matt Anderson. Sugar Ray Rayford. We begonnen met Carolyn Wonderland, de gitariste uit Texas. The Broken Hearted Blues.

Goeie zangeres en vooral ook een uitstekende gitariste, deze Caroline Wonderland. Tot voor kort spelen ze in de band van John Mayall. Ja, die is er met de stop met het optreden, dus dat betekent dat zij solo verder giet. Caroline Wonderland, de cd Tempted Fate. David Gogo, dat is een man uit Canada, al vaker in het verleden wat van de draai. Maakt altijd hele goede cd's, het volgende nummer ook weer van de cd Silver Cup. David Gogo met Works For Me.

David Gogo Works for Me Canada. En dat bleef weinig in Canada, want de volgende band, Blues Delight, die komt ook uit Canada, uit Montreal, uit het Franstalige deel van Canada. Het is een cd uit 2006, Rock Island Line, zo heet die. Een bekende naam uit de Amerikaanse folkhistorie. En het nummer dat is Slightly Hungover.

mooie traditionele slow blues van de Canadese groep Blues Delight, Slightly Hungover, van het album The Rock Island Line. We gaan nu in Noord-Amerika. Twee keer uit Canada, David Gogo en Blues Delight. Tiet voor Amerika, Georgia, Atlanta, Georgia. Daar is hij geboren in 1957, Tinsley Ellis. Een man die al heel wat cd's op zijn naam heeft staan. Worden ze allemaal bekend durven worden. Ik denk dat hij gedebuteerd is in 1988 al. Alweer jaren terug met Georgia Blue op het bekende Alligator label. Dit is van een nieuwe cd die volgens mij deze maand uitkomt. Devil May Care, Tinsley Ellis met One Last Reason.

Het bittere gitaarwerk van Tinsley Ellis. De man die vooral bekend geworden is, denk ik, met het nummer Quitter Never Wins. Tinsley Ellis van de cd Devil May Care. Nou, 3 keer de scheepsrecht, dus nog 1 uit Canada. David Gogo hadden wij en Blues Delight. En de derde, dat is Colin Linden. Colin Linden is een man die ook vooral bekend geworden is met de band Blackie and the Rodeo Kings. Dat deed hij samen met Stephen Fearing en met Tom Wilson. Goeie muziek uit Canada. En deze Colin Linden was toch een beetje de spil in. Man die ook het materiaal over het algemeen zelf altijd schreef. Dit is van de cd Be Low. Schreef hij trouwens wel heel leuk eigenlijk. Je schreef gewoon blow, maar met een kleine b en een grote en een hoofdletter L. En dan is het Be Low. Until the Heat Leaves Town.

0: Until the Heat Leaves Town, Colin Linden uit Canada van de 9e Below. Dit hoor je allemaal in Harry's Blues. Elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Ook altijd de drie uitvoeringen van één en hetzelfde nummer. In dit geval een nummer van Hound Dog Taylor uit 1971, het nummer It's Alright. En de aanleiding is een nieuwe cd van een band die heet de GA20. En GA20, dat is een bluesgroep uit Boston, uit Amerika. En GA20, dat is een type Gibson-gitaar uit, nou, volgens mij 1949, 1950 ongeveer. De GA20. En zij speelt de eerste versie van het nummer dus van Hound Dog Taylor. It's Alright.
1: Doggone it!

Een lekkere, rudimentaire versie van It's Alright van Hound Dog Taylor. U te voeren door de GI 20 uit Boston van de CD. Dus Hound Dog Taylor Live. 2021, nee, CD van deze man. Het origineel van Hound Dog Taylor is uit 1971. Hound Dog Taylor, die geboren is in Natchez in Mississippi in 1915. En zoals de vele mensen is hij ook naar het noorden toe gegaan. Hij is naar Chicago gegaan en dan kon je in de buurt van Maxwell Street uit. En dan ontmoet hij door een aantal mensen, Little Walter, Coco Taylor, neem ze allemaal maar op. En dan ga je met samenspullen en daar heeft hij zijn eigen stijl ontwikkeld. En of dat nou samenhang met de bijzonderheid die hij had, dat weet ik niet. Maar hij had aan elke hand, Hound Dog Taylor had aan elke hand 6 vingers. Nou kan dat voor een gitarist een mooi verschijnsel wezen. Maar of dat ook inderdaad zo iets werkte, dat weet ik niet. Later heeft hij een keer in Drongbui, heeft hij trouwens een stukje afgehakt. Maar of dat zijn gitaarspel beïnvloed heeft, dat weet ik niet. Het origineel van Hound Dog Taylor dus. It's alright.

Het origineel uit 1971 van Hound Dog Taylor, het nummer It's Alright. Hound Dog Taylor die dus vanuit het zuiden van Amerika, uit Mississippi, Noord-Chicago, toegang. Little Ed, dat is de man die in Chicago geboren is. Little Ed Williams, zoals hij officieel heet, maar zijn artiestnaam is gewoon Little Ed. Samen met zijn begeleidingsband, die Imperials, speelde die in Chicago in de tijd dat Hound Dog Taylor in zijn laatste levensjaren was, zeg maar. Maar de stijl, die heb ze wel duidelijk overgenomen. Want het is toch een beetje fundamentele bluesrock die als Hound Dog Taylor maakt. De versie van G.I. 20 was ook zo. Maar Little Ed en Imperials, die doet er nog een schepje bovenop bij hun versie van It's Alright.

Jawel, full slide gitaarwerk in de uitvoering van It's Alright. Oorspronkelijk van Hound Dog Taylor uit 1971. De meest recente versie was van de band GI20 uit 2021. En de laatste die hij hoorde was van Little Ed and the Imperials. Was trouwens van een tribuut-cd die in 2006 uitgekomen is met allemaal nummers van Hound Dog Taylor erop. We gaan naar een duo, Lindsay Beavers en Brad Stivers. Lindsay Beavers, dat is een zangeres die oorspronkelijk uit Canada komt, uit Halifax. Die in Austin woont. En Brad Stivers die woont ook in Austin. Zij is een drummer en hij is een gitarist. En ja, ze hebben allebei wel leuke dingen gedaan. Ze hebben een single gemaakt met Jimmy Vaughan bijvoorbeeld. Dus in de blueswereld goed bekend. En dit is hun debuut-cd, gewoon simpelweg getiteld Lindsay Beavers en Brad Stivers. En door van het nummer One Condition.

best aardig muziekje van Lindsey Beavers en Brad Stivers. En niet in het minste omdat Kirk Fletcher door de gitaar speelde solo's op dat. One Condition, dat was de titel van het stuk. Het volgende, dat is ook een stuk, want wanneer die de kamer binnenkomt of het podium bestijgt, dan stiet er wat. Ik heb het over Matt Anderson. Een imposante verschijning. Ik weet niet hoe zwaar hij is, maar het zal wel in de buurt van de 250, 300 pond ongeveer wezen. Het is een massieve verschijning, maar een geweldige, aardige, imabele man en een zeer muzikale man. Vaker opgetreden bij in de Amer bijvoorbeeld, in Amen. En ik kom nog met een nieuw album. Het album House to House is nog niet uit, maar dit is een single die al voorafgaande van de verschijning van de nieuwe CD uitgebracht is. Van Matt Anderson, Canadees trouwens. Net als Lindsey Beavers, net als Colin Linden, net als Blues Delight en net als David Gogo. Dus veel Canadezen. Matt Anderson met Other Side of Goodbye.

Nou, mooi vooruitzicht dat er ook een cd achteraan komt. De cd House to House, die nog uitkomt. En dit is alvast een single daarvan van Matt Anderson. Other Side of Goodbye. Sugar Ray Rafer, dat is een man die zijn carrière eigenlijk begint is in de kerk. Zoals dat voor veel soul blueszangers geldt. Hij begon in Smith County in Texas. Al op zijn jonge leeftijd, 6-7 jaar was hij dat hij in de kerk zong. Later is hij verhuisd naar Californië. dit is een nummer van zijn zesde album wat hij uitgebracht heeft. Het album Too Deep. En ja, een beetje de sfeer zit er toch wel in. Hè? Want Please Take My Hand.

klinkt een beetje als een ouderwetse field holler. Sorry, dat in Amerika, in Mississippi, een liedje wat zongen wordt wanneer als de mensen in het veld werken. En dan klappen ze in de hand en dan zongen ze erbij. Eigenlijk heel weinig begeleiding erbij. En het hangt ook heel erg tegen de gospelmuziek aan. Sugar Ray Rayford was het met Please Take My Hand van het album Too Deep. Het bleef nog een beetje in dezelfde sfeer eigenlijk, want de volgende zanger, Dexter Allen, een zwarte man uit Mississippi, komt ook uit die wereld van de gospelmuziek. Zijn vader was de lokale dominee, zeg maar. Hij had gewoon een boerderij, maar op zondag was hij dominee erbij. En door heeft hij zijn muzikale ontwikkeling eigenlijk opgedaan. Later speelde hij gitaar in de begeleidingsband van Bobby Rush. En hij speelt trouwens ook gitaar in de film Get On Up, de biopic van James Brown. Dit is een soloalbum van Dexter Allen, Good Moving On, Sleeping in My Bed.

Dexter Allen op de gitaar, op de Fender Telecaster speelde hij op in het nummer Sleeping in My Bed van de cd Keep Moving On. Man die trouwens op volle dingen speelt, bij volle gelegenheden speelt. Hij heeft ook een album opgenomen dat heet Live from Ground Zero Blues Club in Clarksdale in Mississippi, het centrum van de blues. We zijn aan het eind van deze aflevering van Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Laurens Braams. En we besluiten met een nummer, ik kan eigenlijk niet anders besluiten. Een groet Nuut Grollo. Een paar weken terug hadden wij John Hofstinger hier te gast. Zijn kenmerkende nummer was Blues is My Business. Nou, dit is Groet Nuut Grollo, 1967, het album van QB and the Blizzards. En het nummer wat ze heel veel live gespeeld hebben, ik denk het meeste ze ongeveer live gespeeld hebben, Another Day, Another Road.

0: Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: John Colvin uit South Dakota had een eigen band, de Dixie Diesels. Ze ging naar New York en daar werd ze de zangeres van de Buddy Miller Band. En later was ze de achtergrondzangeres van Suzanne Vega. En ze schreef een boek over haar problemen met alcohol, drugs en depressies. John Colvin, Outbound Plane.

Sean Colvin, Outbound Plane. Aaron Lee Tashin uit Ohio ging in 2006 naar Brooklyn, New York, en hij werd daar het voorprogramma van Kevin Kinney. Later begon hij een eigen band, de Madison Square Gardeners, en in 2013 verhuisde hij naar Nashville en daar maakte hij inmiddels 10 albums. Aaron Lee Tashin, Late Night Grand Hotel.

Aaron Lee Dashen, Late Night Grand Hotel. Mary Gauthier uit Louisiana werd al gecoverd door Tim McGraw, Blake Shelton, Boy George, Betty LaFette, Candy Staten en Amy Helm. En ze zong 12 albums vol met eigen composities. Maar nu zingt ze eens een keer een cover van Nancy Griffith, Mary Gauthier, More Than a Whisper.

Mary Gauthier, More Than a Whisper. De War and Treaty, dat is een band uit Michigan, rond het echtpaar Tanya en Michael Trotter. En de meneer en mevrouw Trotter zingen een mix van blues, gospel, soul en country. The War and Treaty, From a Distance.

War and Treaty from a Distance. Patti Loveless, dat was een rock'n'roll zangeres uit Kentucky en ze ging op advies van haar broer naar Nashville, maar ze werd daar nooit een echte country zangeres. Desondanks was ze wel heel succesvol. Patti Loveless, Silver Springs.

Betty Loveless, Silver Springs. Het is een nummer van Eric Clapton uit 1977 en het werd al gecoverd door Melanie, Don Williams, Tom Jones, Rod Stewart, Vince Gill en dit is de Texaanse rock'n'roll zanger Delbert McClinton, Lay Down Sally.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Java Webster van Java Webster is het album van deze week. En Ronnie Earl, Smoking Joe Kubek, Anson Funderburk en Roy Buchanan, dat zijn allemaal Amerikaanse bluesgitaristen die niet konden zingen. En ex-QB en de Blizzards-gitarist Ervin Java kent dat probleem. En hij loste het op door Sean Webster erbij te betrekken. Java Webster, take your time.

Java Webster, Take Your Time. Het is een nummer geschreven door Ed Bruce uit 1975 en het werd al gecoverd door Waylon Jennings samen met Willie Nelson, de Dixie Flyers, Leon Russell, Dina Carter met Sarah Evans, Travis Tritt, Trace Atkins en dit is singer-songwriter Lucinda Williams uit Louisiana. Mamas, don't let your babies grow up to be cowboys.

Lucinda Williams, Mamas Don't Let Your Babies Grow Up To Be Cowboys. Arthur Alexander werd gecoverd door de allergrootste. Er zijn weinig zangers die kunnen zeggen dat ze gecoverd zijn door de Beatles, de Rolling Stones en Bob Dylan. Dit is een nummer uit 1961 van Arthur Alexander en het werd gecoverd door de Rolling Stones, de Hollies, Dave Berry, Dean Martin, George Jones, Mink DeVille, Piet Veerman en de Moody Blues. En dit is de drummer van de band, Levon Helm, You Better Move On.

Guy van Helm, You Better Move On. Raul Malo heeft Cubaanse roots. Hij groeide op in Miami. Hij veroverde de wereld als zanger van The Mavericks. Hij ging solo verder. Hij was opnieuw succesvol, maar keerde toch terug naar The Mavericks. Dit is een solo-opname van Raul Malo. Life has its little ups and downs.

Raoul Malo. Life has its little ups and downs. Richard Wayne Pennyman uit Tennessee was een pionier in de rock and roll en na zijn wereldhits To the Fruity en Long Tall Sally volgden Elvis Presley, Buddy Holly, Bill Haley, Jerry Lee Lewis, The Everly Brothers en Gene Vincent. Little Richard, Ain't Never.

Little Richard Ain't Never. Becca Bramlett, dat is de dochter van Delaney en Bonnie Bramlett. En ze was de achtergrondzangeres bij Faith Hill, Robert Plant, Trace Atkins, Buddy Guy, Vince Gill en Joe Cocker. En ze was enige jaren de zangeres van Fleetwood Mac. Becca Bramlett, What Happened?

Bramlett, What Happened. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Vince Gill uit Oklahoma was de zanger van Pure Prairie League, de Cherry Bombs en de Time Jumpers. Als soloartiest had hij 52 hits en sinds 2017 maakt hij deel uit van de Eagles als opvolger van de overleden Glenn Frey. Vince Gill, Satisfied Mind. Help.

0: Mississippi Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Harry's Blues. Tales from the Heart. Presentatie Harry Muskee.
2: Ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
3: ontworteld
2: ben ik, nou ontheemd.
4: Ja. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Ook op deze avond, voorkast, giet Harry Muskee op pad met zijn gast om met te praten over zaken die eerst van binnen raakt. En daarvoor gingen we deze maal naar Noord-Holland, naar Akersloot, een klein plekje ten zuiden van Alkmaar. En op een hele winderige dag stapte hij door in de auto bij Tineke Schoenmaker, de zangeres van de bluesgroep Barrel House, op weg naar haar geboortedorp Akersloot.
3: Ja, moet altijd het knal over, ja, precies.
2: Ja, ja. Nou, dat pontje ervoor, vroeger altijd een pontje.
3: Ja.
2: En nog steeds, dacht ik. Maar... alleen zomers of zo.
3: Ben je, jij bent hier geboren, Tineke?
2: Ik ben hier geboren en getogen. Kan ook zo gaan, gewoon toeristisch.
3: Maar er is wel veel veranderd al natuurlijk.
2: Ah, houd toch op. Wezenlijk. Ja, dit hele gebeuren hier.
3: Oh. Hoeveel mensen wonen hier?
2: Gaat maar met hart. Ik denk nu wel 10.000 of zoiets.
3: Dit is nog een soort van...
2: Toen ik klein was, misschien 2 of zo, ik weet het niet.
3: Suburb van Alkmaar hoor.
2: Ja... Nou, er wonen ontzettend veel mensen, want het ligt natuurlijk vlak aan die snelweg. Er zijn heel veel, hoe heet dat, forensers natuurlijk gekomen. Te beginnen met de hoogovens. Maar er zijn nog een paar leuke plekjes. Ik had jullie eigenlijk ook mee willen nemen naar mijn geboortestek.
3: Maar dat is...
2: Maar ik weet niet of we daar tijd voor hebben allemaal.
3: Oh nee, ik dacht dat het misschien ook al weg was.
2: Dat is ook weg.
3: Ten prooi gevallen.
2: Mijn geboortehuis is dus
3: aan de vader op de vaart van de
2: een van de mooiste,
3: vader Volkeren.
2: Ja, de mooiste plekjes van Akersloot was dat ook. Vlakbij het meer namelijk. Op 50 meter van het meer woonde ik. Dus dat was natuurlijk schitterend. Ik zag 's morgens de zon opgaan boven het meer, 's winters. Om 8 uur 's morgens dan zo'n knalrooie bal, weet je, meester. Maar nou, dat is een beetje aan de andere kant van het dorp. We rijden nu naar een andere oude kern. Waar het hervormde kerkje staat. Ook zoveel fijne herinneringen aan.
3: Hoe komt iemand die hier... hoe komt een jong meisje...
2: ja, dat vraag ik me nou ook altijd af.
3: Uit Akersloot, hoe komt die...
2: Oh god, ik mag er niet in.
3: Uit bij...
2: Dierenvlaantje.
3: Bij de blues eigenlijk.
2: Ja, nou ja, dit is toch een en al blues hier.
3: Ja, dat is eigenlijk wel zo, ja.
2: Nou ja, de blues heb je, of je hebt het niet waar je op woont. Dat maakt niks uit.
3: Maar laat me zeggen, hoe komt iemand...
2: Zal ik mijn auto hier ergens zetten? Ja. Want hier is het om de hoek namelijk.
3: Ja, en hoe komt iemand... hoe gaat iemand muziek spelen?
2: Ja, dat is ook een goede vraag. Nou ja, muziek.
3: Waar dan later dan?
2: Zouden die mensen dat niet erg vinden? Nee.
3: Nee. Oh, nee.
2: Nou, ik zal het je laten zien hoor.
3: Ja.
2: Ik moet even langs dit fraaie.
3: Ja, dat is nog een mooi huisje.
2: Heb mijn moeder nog gewoond.
3: Ja?
2: Ja. En daar ben ik altijd zo jaloers op geweest. Hier zou ik nou nog wel willen wonen.
3: Met hoeveel waren jullie thuis eigenlijk?
2: Met nog een zus en nog een broertje. Wij waren ook geen katholiek gezin. De katholieke gezinnen zijn, zoals iedereen wel weet, waren die enorm.
3: Waren veel, ja.
2: Hier woonde de dominee.
3: En... Maar waren jullie wel hervormd of zo? Of
2: nou, was het erg gelovig? In een hele lichte mate hierin. Mijn moeder was oorspronkelijk wel hervormd, maar mijn vader was absoluut een agnost of een...
5: Niet gelovig.
2: Nee, hij wou absoluut, dat vond hij helemaal niks. Hij was geloof ik stiekem een beetje communist. En dat was echt geheim, weet je wel.
5: Ja,
2: en dat... Je mocht ook nooit vragen wat hij ging stemmen of zo. Want dat moest natuurlijk stiekem, want hij werkte bij zo'n klein bedrijf hier in Akersloot. En die baas was natuurlijk VVD, dus ja, kon je niet mee aankomen met die CPN. Nou, hier ik denk deze bungalow of die bungalow, daar achter in die achtertuin, daar stond dus dat houten keetje. Een bouwkeet die daar op de een of andere manier was blijven staan. En die wij dus ingepikt hebben en geschilderd en een barretje ingemaakt en een koffiezetapparaat ingezet. En daar zaten wij vervolgens zondagsmiddags tot groot verdriet van onze ouders. Hè, wat je zelf nu ook altijd roept tegen je kinderen. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk. Ga toch naar buiten! Het is zo mooi weer. Zaten wij in dat donkere hok. Onder andere Cubie te draaien natuurlijk.
5: En

0: Wat voor jaartal was dat ongeveer?
1: Dat was toen ik hier vanaf mijn 13e, denk ik, dus 67.
0: 67, oh, ja. Toen maakten we net hier.
1: Nou, en hier, ja. Dat is dan toevallig, was dat allebei heel dicht bij elkaar. Ik hoop niet dat ze het erg vinden. Daar woonde de familie Krom. Of nee, die mevrouw heette Krom. De moeder. Hey, god, hoe heette zij nou ook weer? Maar in ieder geval, daar heb ik vanaf mijn 7e gitaarles genoten.
0: Van deze mevrouw?
1: Nee, er was een meneer in Uitgeest. Die had een muziekwinkel en ja. Die gaf accordeon, klarinet. En uiteindelijk ook maar gitaar, want dat raakte natuurlijk vreselijk in op een gegeven moment. Iedereen wilde gitaar spelen, en dus ook ik. Iedereen, dus ik was nog maar 7, maar ongelooflijk ambitieus in die tijd. En dan kwam die man hierheen, dat waren kennissen van hem, die ook allemaal heel muzikaal waren, met muzikale kinderen. Die virtuose accordeonist. En dan aan de tafel, met zo'n pluche tafelkleed, kreeg je gitaarles. Het was zo vreselijk leuk. Was het toch op de een of andere manier een hele geïnspireerde sfeer. Want die man die was namelijk, die heette Siem Hopen. En dat was zo'n ontzettende goede
0: leraar.
1: Goede leraar. Ja. Die straalde zoveel liefde uit voor de muziek. Dat daar werd je al helemaal door begeesterd, zeg maar. En ik zeker. Was bloedfanatiek. Nou ja, tot mijn 11e heb ik dat gedaan. En toen, hij leerde ons ook liedjes daarbij zingen. Ja. En te begeleiden. Dus met de beroemde slag. Neer, op, neer, neer, op, neer, op, neer, op, neer. Middellandse Zee, souvenir.
0: Oh, ja.
1: Enkel al het woord. Nou, ik was verkocht, begrijp je? Ja. Spiegelbeeld, dat verhaal heb ik ook al heel vaak verteld. Ja. Ik kon vreselijk leuk gitaar spelen, geloof ik. En, maar op een gegeven moment wilde je dan toch ook zingen. En er waren

0: aan uitvoeringen één keer in het jaar. En dan was er één uitverkoren en die mocht dan een liedje solo zingen. En ik wilde dat natuurlijk ook zijn.
1: Ja.
0: En toen moest ik spiegelbeeld mocht ik proberen hier aan die tafel. Zo'n dramatische herinnering. Toen dacht ik echt van, nou, het wordt nooit wat. En toen moest ik een spiegelbeeld zingen met die gitaar. En was wel jong, maar toch Ben. Nou, en die Ben, die kwam er niet uit. Nou, ze vonden het vreselijk jammer voor me, maar het ging niet door. Het
1: ging niet door. Die vrouw die staat er te kijken, volgens mij. Achter het mooie glas en lood.
0: Als ik kijk,
1: raampje.
0: Zou ik even zwaaien.
1: Hè? En twee kippen en een theepotje.
0: Ja, de grote en een theepotje. Staat verdomme op het huis.
1: Een heel oud huis, ja. Ja. Een heel klein arbeiderswoning.
0: Het lijkt nog weer veel kleiner dan het in mijn herinnering was, maar... Nou ja.
1: Ja, maar je bent ook groot. Dat had ik ook, hoor. Toen ik ben naar onze buurt, dan denk je van... Maar dat lijkt die huisjes veel kleiner, maar je was zelf...
0: Ja, ik was
1: zeven. Zo.
0: Maar ja, goed, dus toen dacht ik dat mijn zangcarrière wel nooit van de grond zou komen.
1: Maar je hebt ook over gitaar speelde. Er zijn maar weinig mensen die weten dat jij ook heel goed gitaar kan spelen. Of tenminste, daar een opleiding in gehad hebt.
0: Ja, dat uiteindelijk, toen ben ik 9 jaar of zo, heb ik geen klassiek gitaar meer gespeeld. Zeg maar tot mijn 20ste. En toen gelijk dat ik in Berrelhuis kwam, werd er in Alkmaar ineens een conservatorium opgericht. En tot mijn stomme verbazing deed ik daar een toelating voor en werd ik aangenomen. Ze hadden natuurlijk ook studenten nodig. Maar goed, het is goed afgelopen. En vanaf mijn 11e heb ik me meer op de zang. Toch, ondanks spiegelbeeld, heb ik me toch... Hey, maar meer met de blues.
1: Ja, maar jij speelt geen gitaar. Je speelt thuis nog wel eens of zo?
0: Nou, ja, nog wel eens. Maar niet echt heel veel, wegens tijdgebrek.
1: Ja.
0: Maar, ik doe het nog wel, ja.
1: De lady... anders was jij misschien de lady Memphis Minnie geworden, hè? The lady with a guitar.
0: Ja, maar
1: Lizzie Douglas.
0: Dat weet ik, dat heb ik al vanaf kind af aan. Dat begeleiden of gitaarspelen, dat interesseerde me verder niet zo.
1: Nee?
0: Ik was eigenlijk meer gegrepen door dat klassieke gitaarspel. En zingen, dat stond daar verder gewoon los van die gitaar. Als ik maar een beetje... Ja, die blues komt natuurlijk ook. Dus
1: maar het is wel makkelijk als je een liedje in wil studeren.
0: Ja,
1: voor
0: tuurlijk.
1: Je timing en zo, lijkt mij.
0: Ja, ik kan me ermee redden.
1: Ja.
0: Het is handig gewoon dat je een beetje muzikale kennis hebt.
1: Ja.
2: Zullen we even verder lopen?
1: Ja. Ja, aan de andere kant loopt die snelweg, hè? De A9 volgens mij daar richting Alkmaar.
0: Ja, die heb ik ook nog zien aanleggen.
1: Ja, verder staan hier ook allemaal... Mooie nieuwe huizen.
0: Ja, dit is allemaal vrij recent, hoor.
1: Ja.
0: Ja. Überhaupt was dit een heel erg leuk plekje.
1: Hoe lang heb jij hier gewoond, Tineke?
0: Tot mijn 18e ben ik, geloof ik, in Alkmaar gaan wonen een paar jaar. En toen ben ik weer half een beetje thuis gaan wonen. Toen had ik verkering met iemand uit Berrelhuis en die woonde in Amsterdam. En... Nou, daar bivakkeerde ik dan ook redelijk vaak. En ik zat in Alkmaar op dat conservatorium, dus dan sliep ik nog wel eens thuis. Nou, en toen ben ik uiteindelijk zelf in Amsterdam gaan wonen. Een jaar of 6 heb ik dat uitgehouden.
1: Ja.
0: Zo gaat, dat is nog wel iets
1: leuk. Ja, daar moet je tegen kunnen natuurlijk. Ja, tegen Amsterdam.
0: Ja, ik zal nooit een Amsterdammer worden, nee. Alkmaar misschien ook wel niet helemaal. En Akersloten ben ik niet meer, dus ja, geheel en al
1: ontworteld
0: ben ik,
1: nou
0: ontheemd.
1: Ja, laat maar zeg maar toch wel een Noord-Hollandse.
0: Nog wel een Noord-Hollandse,
1: ja.
0: Ik probeerde hier natuurlijk altijd wel te ontkennen eerst. Maar nee, ik ben toch bang dat ik hier wel echt uit de klei ben getrokken.

0: Maar hoe kwam jij terecht bij bluesmuziek eigenlijk?
1: Nou, dat is ja, een beetje op de klassieke manier. Ik kwam op de middelbare school, raakte ik bevriend met een jongen. En die woonde in vlakbij de Oever. Dat kennen jullie misschien ook, het café van Max.
0: Ja.
1: En die was een jaar ouder dan ik. En ook al wat meer in de muziek ontwikkeld. En die was een enorm jazz- en bluesliefhebber. En die wist dus dat ik ook wel van blues hield. Maar ik had dan alleen maar QB en John Mayall.
0: Ja.
1: En hij zei, maar dan zal ik jou eens wat laten horen.
0: Ja.
1: En ik vond bijvoorbeeld Eelco vond ik helemaal het einde qua gitaar. Hè? Ja. Kijk, wat een beetje leuk om die kant op. En hij zei, dan zal ik jou eens wat laten horen. Dat is het dan. En toen liet hij me dus Johnny Hooker horen.
0: Ja.
1: En dat weet ik nog als de dag van gisteren, dat ik er eigenlijk helemaal niks van begreep.
0: Nee.
1: Dat ik dacht, speelt hij nou zo goed gitaar?
0: Nee, dat is...
1: Ik vind Eelco veel beter.
0: Ja.
1: Het is ongelooflijk, hè. Daar moet je echt van leren houden.
0: Ja, dat Johnny Hooker is natuurlijk gebeurd, een beetje... Is heel,
1: dit is nu een van mijn favorieten.
0: Ja, mij ook. Maar ja, het is natuurlijk ook de orale traditie.
1: Ja.
0: Hoe die man speelt ook en zo. Dus één akkoordje.
1: Maar met zo'n ongelooflijk goede sound en zo'n obsessieve manier van spelen. Ja, vind ik helemaal te gek. Maar ik was wat meer zo van iets was mooier. Weet je wel, mooi. Dat was helemaal niet mooi.
0: Nee, dat was toen ik het door... Ik werd er doorgegrepen, maar... Ik kon het niet precies thuisbrengen, weet je wel. Normaal gesproken hoor je dan, om de vier maanden hoor je dan iemand overgaan naar een ander akkoord, weet je wel.
1: Precies.
0: Het AAB-schema, zou ik maar zeggen. Hè?
1: Ja, dan speelde hij inderdaad met een band en die gingen allemaal op een andere plek over. Dat ik dacht, wat is dit?
0: Ja, want ze wisten, hij suggereert het wel een beetje dat hij overgaat, maar hij doet het niet.
1: Ja,
0: hij changed bijvoorbeeld op 5 of op 7 of zo, maakt hem niks uit, weet je wel.
1: Oh god, ik had net rechts gewild.
0: Nou ja, dan gaan
1: we het
0: doen.
1: Weet ik het helemaal. Jullie zijn alweer bijna terug met de auto. Ja, maar dat is zo'n leuk straatje langs
2: dan loopt
1: kerkje.
2: Dat even terug.
1: Dat is nou nog het is een beetje toeristische route wat we doen.
0: En toen ben je toen...
1: Ja, nou toen wist hij ook dat ik gitaar speelde. Dus hij zei, nou kan je niet proberen ook een beetje dat te spelen. Nou, ik dacht, dat moet kunnen, weet je wel. Dus dat had ik een beetje geprobeerd. En zo'n schema, dat leer je natuurlijk snel genoeg. En zingen, dat wilde ik natuurlijk toch al.
0: Ja.
1: En die jongen die stimuleerde ook wel dat ik inderdaad probeerde om blues zelf te gaan zingen. En op de een of andere manier ging dat toch al vrij snel. Kennelijk hoorde hij ook wel iets daarin. Dus dat ging ik wel doorzetten. En ik vond het vreselijk interessant ook. Het was natuurlijk toch toen nog wel een beetje...
0: En ging jou toen... toen was het echt een soort van cultmuziek.
1: Ja, een beetje cult. En dat vond ik vreselijk. Ik zette me natuurlijk als een gek af hier tegen alles. Zo'n beetje.
0: Oh ja, dat klopt ook wel. De jongens die dat blues speelden, dat zijn toch allemaal mensen die geen zin hadden om op plantage te werken. En die eruit wilden. En die dan ook door die plattelandsgemeenschap in Mississippi als een soort van outcast werden ervaren en zo van.
1: Ja, maar het was toch ook wel in een soort amusementachtige sfeer. Wat ik nooit zo beseft hoor, wat je nu meer weet. Het was natuurlijk ook gewoon muziek om te vermaken en om op te dansen.
0: Het was een muziek die aan de ene kant mensen...
1: Je ellende te vergeten, zeg maar.
0: Ja, precies. En ze waren ook niet vies van een ander schemaatje hoor.
1: Nee, ze deden van alles, ja. Dat vind ik ook altijd zo heerlijk. Ja. Gewoon alles door elkaar heen gooien.
0: Maar hoe ben jij in bandverband beginnen te spelen dan?
1: Nou, dat heeft eigenlijk heel erg lang geduurd, ja.
0: Ik bedoel, want toen was jij...
1: Dat is dan meteen eigenlijk heel snel gegaan. Toen raakte ik... Ik zat eigenlijk in een Alkmaars bandje. Ja. Een blauwe maandag. En ik heb laatst nog iets in de Vest gedaan, met de opening van de Vest in Alkmaar. Was er een soort, degene uit Alkmaar die dan landelijke bekendheid hadden behaald, die mochten dan allemaal iets presenteren. En daar werd ik natuurlijk ook voor gevraagd. En de drummer die daar toen meedeed, dat was Ton Dijkman, dat is de drummer Marco Borsato.
0: En
1: dat was mijn eerste drummer.
0: Ja.
1: En die zei dan, jij zat ook in mijn eerste bandje toen we ons eerste optreden hadden. Belde je af, want toen zat je in Berlaus. Heb ik ze in de steek gelaten. Hadden ze eindelijk een optreden weten te bemachtigen.
0: Oh,
1: en toen was ik inmiddels... zo snel ging dat eigenlijk. Ik denk dat ik een half jaar met die jongens gerepeteerd heb. En misschien op school een keer gespeeld. En toen kwam ik eigenlijk al in Berghuis terecht. Dus mijn carrière was begon gelijk goed.
0: Wie zat er toen in Berghuis eigenlijk? Dezelfde?
1: Precies dezelfde als die er nu in zit. Alleen Guus niet.
0: Oh, dat is dat. Dat is, dan
1: kijk eens wat een prachtige lucht eraan komt, jongens.
0: Ja, maar dat is dan toch ook wel. Dan,
1: Ja, ik ben echt weer helemaal terug bij af, zou je kunnen zeggen.
0: Ja, want dan speelden jullie toch ook al een heel lang eigenlijk.
1: Ja, al vanaf 74. Hè? Dus dat is nu 26 jaar alweer. Nou ja, goed, we hebben 10 jaar niet samengespeeld. Dus
0: dat was toen?
1: Die trekken we er even vanaf. Oh god.
0: Ben jij opgehouden toen? Of,
1: Ja, ik ben gestopt. Nou, de band was al enigszins aan het onttakelen. Jan Willem was eruit al, bassist. Er was toch ook wel een motor in de band, zeg maar. Ja, toen zijn we nog wel een jaar doorgegaan met een paar andere bassisten. Maar toen kreeg ik kennis aan Rob van Tonselaar uit Haarlem.
0: En Rob, die heeft de studio of zo?
1: Ja, die heeft nu een studio.
0: Maar heeft Skik opgenomen, hè? Ja, dacht ik wel. Ja,
1: ja, die kent Skik goed, ja. En die zei van, god, mag ik eens wat liedjes voor je schrijven? Het lijkt me heel erg leuk. Toen dacht ik van, nou, dit wil ik. Hier gaan we mee verder. En toen, ik dacht 10 jaar Berghuis. Ja, waarschijnlijk wordt het toch niet meer beter dan wat we hadden. We zitten een beetje vast. Dus toen leek me dat buitengewoon aantrekkelijk. En dat was het ook even wel.

0: Maar ja, hè? Bloed kruipt uit die gaten.
1: Ja, ik begrijp het. Want ik ben toen ook, heb ook wat zijpaden bewandeld.
0: Ja.
1: En ik vond eigenlijk, ik voelde me er nooit zo in thuis op een of andere manier. Het was mijn muziek niet meer of zo.
0: Nee.
1: Of tenminste, net iets te ver van me af. Maar het heeft me wel geholpen bij...
0: Nou, ik moet zeggen, ik ben wel blij dat ik het gedaan heb.
1: Ja, bepaalde dingen te ontdekken die met ja, andere mensen te spelen, dan leer je toch wel weer.
0: Tuurlijk. En des te beter weet je ook weer waar je staat. Weet je kan toch alleen maar dingen ontdekken door ze ook weer fouten doen en zo. Niet waar. Nou ja, dit was ongeveer nog het leukste stukje van Akersloot.
1: Het is natuurlijk niet.
0: Dit was heel mooi vroeger. Ja. Oh, zo prachtig. Nou ja, het is niet helemaal meer wat het geweest is. Dit huis ook. Geweldig. De bakker.
1: Hoe ze... Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ze ken je nog.
0: Jawel.
1: Ja.
0: We zwaaien links en rechts.
1: Ja. Dat is toch leuk, hè? Dat is het dorp natuurlijk prachtig.
0: Hier heb ik van die herinneringen aan dit stukje van die in die sepia kleuren, weet je wel?
1: Ja.
0: In mijn zijn ze zo opgeslagen. Er zit een soort goud waas overheen. Wat niet meer helemaal...
1: Nee, die niet meer klopt met het beeld wat je
0: nu hebt. Maar dat kerkje was ook wel... Vond ik ook geweldig. Met kerst. Zingen in de kerk.
1: Ja, heb je dat ook gedaan?
0: Ja, fantastisch. Ja? Dat is een van mijn mooiste jeugdherinneringen.
1: Ja? In die kerk?
0: In die kerk een enorme kerstboom. En dan deed je met de zonderschool een kerstspel. Met wat liedjes en zo. Nou,
1: je oefende mij altijd wel een aantrekkingskracht uit. Niet in die zin dat ik...
0: Ik ben er laatst nog in geweest toevallig.
1: Ja, niet zozeer dat ik iets met het geloof heb, maar wel met wat er om toe zit. De muziek wel.
0: En de muziek.
1: En de kunst.
0: Toch een hoop mooie dingen zijn eruit voortgekomen. Een hoop ellende.
1: Mooie dingen. En met die mooie dingen heb ik het eigenlijk wel.
0: Ja, ik weet ook niet wat het is. Ik vind die gebouwen vaak gewoon zo prettig.
1: Dit is een oud torentje.
0: Het is heel oud.
1: Ja.
0: Het is een ontzettend oud kerkje. Ik geloof 16e eeuw. Het is natuurlijk vele malen gerestaureerd, maar is oorspronkelijk het is wel een behoorlijk oud dorp, Akersloot.
1: Het ligt ook een beetje hoger, hè? Een beetje zoals in Friesland, een soort van terpje of zoiets.
0: Ja, het is een heel mooi kerk met een prachtige akoestiek. Daar heb ik nog wel gitaar zitten studeren. Als een soort studeerkamer mocht ik het toen
1: gebruiken.
0: Ja,
1: dat mocht ook.
0: Ja, was hartstikke leuk. En nu houden ze er wel concerten natuurlijk. Meestal zo. Nou, mooi,
1: de gereformeerde federatie zelfs.
0: Schitterende kronkelwillig.
1: Eén dienst, hè? Zie je dat? Aanvangstijd, zondagdienst, 10 uur. Dus verder wordt niet echt frequent gebruikt.
0: Nee, maar dat was vroeger ook.
1: De gezamenlijke dienst in Uitgeest. Dus dat is de ecumenische dag anders, denk ik dan. Of niet?
0: Ik geloof dat ze het om de beurt doen hier. Er is zo weinig belangstelling kennelijk.
1: Nee, in Rolde hebben ze ook af en toe een gezamenlijke dienst. Dat is ecumenisch dus. Maar de hervormde gereformeerde federatie die heeft hier... Oh, dit is Uitgeest Akersloot. Dat is aan de andere kant van de weg zeker.
0: Dat is gewoon ietsje verder.
1: Ja.
0: Iets verder die kant.
1: Ja.
0: Ja. Ach, jongens.
1: Kijk, mooie kroonluchter. Dat zien we dan net ook wel.
0: Het is een schattig... Ik vind het een heel mooi kerkje. We gaan even lekker knisperen.
1: Ja, dit is een mooi punt zo in zo'n dorp nog.
0: Ja, dit hele stukje waar we net liepen, daar zit ook een soort meertje. Zo'n heel klein meertje. Een plasje, kan je het meer beter noemen. En daar werd geschaatst. Het was geweldig. Nog kon je nog, waar de snelweg was, daar kon je dan gewoon doorschaatsen naar Limmen en een tocht maken. Dat is helaas niet meer mogelijk.
1: Ja, maar we hebben ook veel kerkhoven bezocht, hè. Muddy en Sonny Boy. Hè?
0: Ja.
1: En Memphis Minnie natuurlijk. Heb je daar wat mee met vrouwelijke blueszangeressen?
0: Nee, helemaal niet eigenlijk. Nee.
1: Dat is vreemd eigenlijk.
0: Nou, ik moet zeggen dat toch ook, vind ik, de minder interessante dingen doen hoor.
1: Ja, het was natuurlijk ook wel moeilijk, want het was toch wel een uiterste mannenwereld, hè?
0: Het was een mannen aangelegenheid. Ja. En Bessie Smith, ja dat... Ik hou gewoon niet zo van die stijl. Dat spreekt me gewoon niet zo aan. En, Memphis Minnie. Ja, het is goed, maar ik ben er niet kapot van, weet je wel. Zoals je van Howling Wolf of Johnny Hooker helemaal stuk was, weet je.
1: Dat heb ik wel, ja.
0: Die hebben toch iets, iets aangrijpender performance. Jammer.
1: Maar waar luister jij nu naar dan, behalve dan dat je...
0: Oh jeetje.
1: Ook divers.
0: Die heel divers, ja. Enorm. Ik zeg altijd, maar er zijn er niet zoveel dingen waar ik een hekel aan heb. Behalve aan nou, bijvoorbeeld hard rock of zo. Of funk, jazz, funk of zoiets.
1: Daar hou je niet van?
0: Nee, daar hou ik helemaal niet van. Of zo van die mixstijlen, daar hou ik ook niet van. Ik geloof dat ik wel iemand ben die houdt van een beetje onversneden.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja.
1: En helemaal niet van techno ding. Dat is eigenlijk wat ik niet van hou. Zo.
0: Nee, dat nee, daar hou ik ook niet van.
1: Dat is de eentonigheid en dus zonder enige liefde even. Gemaakt en zo. Dat is een shame for the music.
0: Ja. Ja, je zoekt toch steeds dingen op waar gewoon
1: word ik
0: een soort,
1: treurig van.
0: Zo'n soort van... ja. Wat je zelf ook probeert, een soort oprecht gedreven manier van muziek maken. Of het nou Spaans of Russisch, dat is ook allemaal mooi. Ja. Oezbeeks,
1: ja,
0: kan
1: ja,
0: ook.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, soms kan je zo ineens zo getroffen worden door iets wat je totaal niet verstaat of wat je niet kent. Maar waar je gewoon dan meteen hetzelfde in hoort. Hè. Dat hoop ik niet. Fantastische muzikanten uit het oosten. Die van Fanfare Dio Carlia en zo.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Ik heb trouwens wel een beetje een ontluisterend verhaal over gehoord. Dat ze eigenlijk meer muziek maken omdat ze nu hier in het westen zo populair aan het worden zijn.
1: Ja, dat heb je
0: dat
1: vaak
0: ze eigenlijk
1: zo, hè?
0: Anders al lang niet meer hadden gespeeld met elkaar of zo. Iets dergelijks.
1: Dat heb je vaak met die
0: wij maar
1: muziek.
0: Denken dat we daar een authentieke...
1: Ja, ja, nee, dan word je toch...
0: Ja, worden we toch een beetje belazerd. Maar het is toch heel goed. Ik kan me niet schelen. Ik vind het toch hartstikke mooi.
1: Maar ja, je hebt ook mensen zoals het meisje van Branco. Hè?
0: Christina Branco.
1: Die Fado, dat is toch prachtig?
0: Ja. Alhoewel, zij is niet mijn favoriete zangeres qua Fado, hoor. Dus als je Amalia één keer gehoord hebt...
1: Maar ja, die is er niet meer. Dus.
0: Nee, al lang al niet meer.

0: In Nederland er zijn natuurlijk niet zoveel dames die blues zingen. Tineke, tenminste niet dat ik weet.
1: Nee, hoe heet ze? Heb je nog wel?
0: Anne de Bruin had je
1: Anneke
0: vroeger.
1: De Bruin, ja. Die
0: is nou onlangs weer begonnen, maar verder zijn er niet zoveel, hè?
1: Nee, maar er woont nu een Joegoslavisch meisje, maar ja, die is dus niet Nederlands. Die woont dan wel hier en die heeft ook net een cd opgenomen.
0: En Niels de Lange, die heeft iets nieuws gemaakt. Dat vond ik eigenlijk, daar zat nog wel wat bij, een beetje in die richting. Die vind ik ook goed zingen trouwens.
1: Ja.
0: Die vind ik leuk. Vind ik een van de leukste nieuwkomers eigenlijk.
1: Ja, en die heeft ook wel een behoorlijke potentie.
0: Ja.
1: Jongen. En Anouk natuurlijk ook.
0: Ja, dat persoonlijk vind ik dan Niels weer wat, ligt wat meer in mijn...
1: Ja, mijn ook hoor. Maar ik vond van Anouk wel leuk dat ze mij in de oren over mij begon.
0: Nou ja, dat is en terecht.
1: Daar heb ik weer bij heel wat jongere nichtjes en zo een enorme indruk mee.
0: Ja?
1: Wat ik doe, dat zegt helemaal niks. Dat kennen ze helemaal niet. En ze weten wel vaak dat ik zing, maar... Ja. En toen hadden ze gelezen van het Anouk. Ja, Tineke Schoenmaker. Ja, die laatste cd van Perlhuis. Ja, die heb ik net gekocht. Ja, dat was wel een enorme vooruitgang. Bedankt, Anouk.
0: Maar zijn wij ook... Zijn wij niet ambitieus genoeg als blues singers, zou ik maar zeggen? Gemakshalve maak maar even.
1: Nou, ik weet niet.
0: Jij was wel ambitieus toen je
1: als
0: gitaar
1: kind,
0: ging spelen. Ja.
1: Als kind was ik verschrikkelijk ambitieus.
0: Is je dat ontvloden?
1: Dat is mij enigszins ontvloden, ja. Dat vind ik zelf ook heel vreemd.
0: Ja. Je zegt dan voor jezelf van nou, ik wil gewoon lekker spelen, that's it.
1: Ja, even denken hoor. Ja, misschien is het ook wel een beetje vrouwen-eigen. Een beetje verschuilen achter mijn vrouw zijn. Ik heb laatst gelezen van iemand die zei van... ja, mannen die zetten dat, al hebben ze maar een vlintertje talent... dat zetten ze om door hun enorme ambitie in de grootste daden. En vrouwen die doen een beetje hap, snap, dit. En net genoeg dat je het leuk hebt, zeg maar. Dat je ermee wegkomt. Zoals ik. Ja, god.
0: Maar je hebt wel heel veel boeken, vooral Amerikaanse vrouwen. Die zijn heel erg ambitieus, hè?
1: Ja. Nee, het zit er bij mij niet meer zo in.
0: Zoals bijvoorbeeld als ik wel eens wat lees over die Leanne Rimes en zo. Dat soort kinderen die al... En zoals Barbara Streisand, dat is helemaal verschrikkelijk. Ja, die wou er echt komen, weet je.
1: Ja, er zijn er natuurlijk zat. Vrouwen ook. Die bulken van de ambitie. Maar
0: dan praten we over ook een ander soort muziek, denk ik.
1: Ja, nou, het had ook wel met blues gekund, hoor. Ja. Dat maakt niet uit, denk ik. Maar en ik denk ook dat je snel genoeg merkte van... Nou ja, dat je nooit echt aan een soort super commerciële top natuurlijk komt met deze muziek.
0: Nee. De situatie is natuurlijk wel veranderd. Ik bedoel, je had in de 60e jaren was er zo'n bluesboom en een beetje begin 70e jaren.
1: Ja, daar hebben wij nog een staartje van meegepikt.
0: En toen later kwam er nog eens, toen Robert Cray, toen werd het weer een beetje beter.
1: Ja, dat was
0: nu,
1: wel een
0: nu
1: beetje...
0: Is het, nu, de muziek is eigenlijk helemaal niet zo onpopulair. Want qua live wordt er heel veel gespeeld. Ja. Alleen het wordt niet vertaald naar grote verkoop van cd's.
1: Nee,
0: en dat heeft natuurlijk weer te maken met de publiciteit en met radio's en zo.
1: Ja.
0: En misschien dat je dichterbij moet zitten. Misschien ga je in Amsterdam moeten blijven en allemaal slijm met dat soort figuren.
1: Ja. Ik denk ook... Je ontdekt ook op
0: heb
1: een
0: ik ook wel eens gedacht, weet je wel. Alleen ik wou het niet inruilen voor mijn eigen identiteit.
1: Nee, dat wou ik net gaan zeggen. Je ontdekt op een gegeven moment hoe groot de lol is als je gewoon... Dat je muziek kan maken, weet je wel, die je zelf te gek vindt. En dat wil je eigenlijk niet inwisselen voor... Het is toch niet in geld uit te drukken, weet je wel.
0: Nee.
1: Dat is
0: kijk
1: toch
0: eens
1: het hoogste
0: hier
1: goed,
0: hebben wij een
1: het hoogste
0: parallel. Er zit wel meer parallel.
1: Zullen we mijn auto maar even zitten? Lekker is die auto. Ik wil namelijk even zo hier aan het eind van het straatje, daar is het meer.
0: Ja.
1: Heb ik vele uren vertoefd.
0: Ja, nou, dan laten we daar nog even heen.
1: Zullen we daar nog maar even.
0: Dan wil ik toch even kijken. Maar het is toch zo.
1: Nou, hier ligt echt mijn. Dit bedrijf ook. Hier werkte mijn vader dus. Ja. Alleen zag het er ook veel anders uit. Die houten schuur was er natuurlijk wel. Houten schuur, ja, het is een visverwerkingsbedrijf. Ze visten vroeger ook wel op het Alkmaarmeer.
0: Ja.
1: Nu niet meer, geloof ik. Ja, het is hier totaal, behalve dit huis dan. En dit huisje, dat stond er ook. Voor de rest is er hier niets meer hetzelfde. Tot mijn grote onuitsprekelijk ongenoegen. Kijk, en hier waar dus dat straatje loopt, dat voetpad, daar stond mijn huis. Een heel leuk klein, zeg maar zo'n puntdakhuisje. Hier precies op de hoek, aan de sloot. Hier zat ik vaak te spelen.
0: Is dit een aangesloot?
1: Nee, denk het niet. Nou ja, dan...
0: dat is toch wel een mooi.
1: Dit was mijn uitzicht.
0: Een hele loop.
1: Ja, dit was prachtig. Hier stond een schitterend oud huisje tot vorig jaar nog, geloof ik. Daar is nu dit voor in de plaats gekomen. Helaas. En nou, er is werkelijk geen één huis meer, geloof ik. Oh, dit huis was er vroeger wel, ja. Waar die mevrouw nu staat te zwaaien.
0: Is dit hier ook toeristisch, hè, zomers?
1: Nou, door de watersport natuurlijk wel, hè.
0: Nou, dat wel, maar... Je hebt geen grote paviljoens en
1: nee,
0: zo?
1: Nee. Je hebt een paar jachthavens. Vroeger was er één kleine jachthaven hier. Maar nu zijn er een paar hele grote.
0: Kijk, er staan al enkele lieden om te kijken. Wie komt daar aan?
1: Nou, hier zwom ik altijd.
0: Kon je daar wel in?
1: Ja. Tenminste. Dat is gebleken. Ik leef nog. Nou, ik geloof dat...
0: Maar je kunt ook niet verder daar.
1: In de 60-jaren, eind 60-jaren, geloof was het een tijdje heel vies. Maar
0: je kunt daar ook niet verder.
1: Nee. En toen, maar nu is het weer schoon. Nu mogen we weer. Dus jongens, neem een duik.
0: Tineke Schoenmaker. Eigenlijk mijn favoriete blueszangeres uit Nederland. Luisteraars mag gehoord worden. Tineke, hartstikke bedankt voor het interview namens de VBRO en Radio Drenthe.
2: De muziek die jij hoorde in het gesprek met Tineke Schoenmaker, de zangeres van Battle House, de muziek op die hele winderige dag, die was van Paco de Lucia, Andalusia, Smokestack Lightning van Howlin' Wolf, The Country Gentleman met One Morning in May en een stuk, een wals van Brahms, nummer 12, opus 39, en die weer uitvoerde door de pianist Idel Biray. Van Akersloot gaan we door Achilles. Voetballen in Assen, aan de zuidkant van Assen. Harry Musquet is al jarenlang lid van Achilles. En volgens mij blijft hij die club ook altijd trouw. We gaan naar het veld.

Ja, luisteraars, waar lopen we nou? We lopen nu hier vlak achter de smelt. En wij lopen hier op Stadsbroek. En dat heet het sportpark De Broeklaan. Het ligt helemaal aan de uiterste rand van het Assenbos. En wij staan hier eigenlijk voor het originele voetbalveld van de AC en CV Achilles 1894. Toen is die vereniging opgericht. We staan nog voor het hek. Het is eigenlijk nog precies zoals het toen was, het sportveld. En we zullen eens even kijken of je daar langs kunt. Want nu speelt daar FC Assen. En kijk eens, een dikke hek. En we kunnen er wel langs. Kijk hier aan de linkerkant. Kijk die conifeer, die hele grote, die staat er nog allemaal. Hier heb je het voormalige hoofdveld van Achilles. En ja, zeg ik zo, hoe kon je dan bij Achilles? Je woonde in een arbeidersbuurt en waar iedereen lid van AC Boys was. Ja, ik was toen naar de Noorder-Singelschool gegaan en al die mensen die daarop zaten, die gingen naar Achilles toe. Vandaar dat ik ook Henk Schokker, die toen ook later in het eerste zat, leerde kennen en al die andere mensen. Maar dit is, kijk, de oude tribune heet daar ook nog. En die is ook nog precies zoals het is. Eronder is, hebben ze nou het clubcafé of het van Azen. En hier vlak achter, daar was het zwembad van Azen. En daaronder, daar kon je dan ook omkleden. Voor de zwembad, helemaal van die kleedhokjes daar. En daar weer achter, daar had je dan zo'n gebouwtje waar wij dan als kinderen moesten wij daar eens. Toen was ik nog C1 of B en zo. Moesten wij daar omkleden. Moest ik helemaal dwars door het bos heen komen op de fiets met een lampje. Dan was dat bos nog veel dichter. Dan was het ook nog. Ja, dan was het. S'avonds moest je dan. En dan moet je je voorstellen dat zulk weer is. Nou, dan was het nat weer. En dan moest je als andere jongen moest je daar naartoe. Nou, dan moest je je omkleden in de kolen. Want verwarming en zo waren niet. En douchen, dat was ook niet aanwezig. Dat was gewoon kraan. En soms, dan dook wij altijd, ik ging onder de draaddeur, dat mocht wel niet, maar dan sprongen wij in het zwembad. Kijk, en die oude tribune, die is hier nog precies zo. Kijk, daar is het bordes, daar zat dan het bestuur van de vereniging. Maar dit is nog wel de grootste tribune en de mooiste van, natuurlijk, van Hulazen en zo. Het is nog echt de oude, zoals die in de meer en zo, Sparta, weet je wel. Nou, en dan moet je je voorstellen, hier kwamen ze dan uur. En hier heb ik Utsin kwam onder andere nog Abel Lenstra. Die toen nog bij Heert Veen speelde met Abma en zo. En Hofman, hele goede voetbal. Die voetbalde hier ook tegen Achilles. En ik heb hier ook nog Ajax zien met onder andere Rinus Michels in de spits. Dus toen was ik was 6 of 5 jaar. Dan ging je hier naartoe en was Achilles voetballen. Nou, dat was waar. Er stond hier gewoon wel. Ja, de grote ploegen uit Nederland kwamen hier, weet je wel. Nou, dan stond hier helemaal vol. Daarachter liep het een beetje omhoog en daar helemaal. En je kon daar dan ook wel stiekem tussen het prikkeldraaddeur dan. En je handige jongen was, dan kon je voor niks. Maar dan. Ja, en mijn oom Frits Biemold, die heeft hier ook nog voetbal. In het eerste van Achilles. Die heeft nog dat Nederlands B-elftal schop. De vader van de zwemster, Kleni Biemold, waar overigens een volle nicht van mij is. En. Ja, maar Achilles was vroeger een elitevereniging. Dat is de AC en CV, dat betekent de AC voetbal- en cricketvereniging. En op zaterdagmiddag werd hier gecricket. Er stonden hier allemaal mensen met witte pakken en dan vroegen wij ons af wat die mensen aan het doen waren. En daar begrepen we helemaal geen hout van, weet je wel. En wickert en weet ik veel wat. En die lui en dan gingen ze weer van het veld af, gingen ze thee drinken. Wij begrepen helemaal niets van die sport. Maar ik bedoel, het waren er ook niet zoveel die dat deden. Maar dan kun je toch even voorstellen wat voor vereniging dat was. Want vroeger moest je bij Achilles gebaloteerd worden. En het verhaal van mijn oom Frits is dat mijn oom Lammert die was bij het spoor. Je was bij het spoor. Maar die was gewoon normaal perronbeambte en deed wel eens achter het loket. Maar heel af en toe dan mocht hij ook wel de trein laten vertrekken en had een rode pet op. En dat was dan, weet je wel, dat was een hoge functie. Dus op de dag komen twee lui om te kijken of mijn onfrist er wel bij kon. En dat was net een lange stap toen die pannenkoek omhoog. Dus onfrist die kon wat, ja, goede baan, dus die kon wel bij Achilles. Zo is hij bij Achilles gekomen. Ja, dat is toch waar.

0: Ze binden hier nou weg. Kijk, want daarachter, daar het zeeveld, maar daar hadden we al die training van Jaapie Popken en zo. Maar daarachter, hij het veld van Azen Boys. En er was altijd een hele grote concurrentie tussen. Ja, ze mochten me. Het was, weet je wel, elite dan, zogenaamd, tegen arbeiders. Wat ik eigenlijk nooit begrepen heb, want ik kon goed met mensen van Azen Boys horen. Maar toen ben we naar de andere kant gaan, naar de Lonenstraat, naar het Ameldenbos. En daar is Achilles nou inmiddels ook al weg. Maar daar heb ik dan een hele leuke tijd gehad. Want ik ben later een tijdje uit geweest. En toen ben ik weer begonnen. En ik ben inmiddels ook alweer zo'n 40 jaar lid van Achilles. Hoewel ik helemaal niet meer speel. Maar wij hebben toen met een, ze noemden dan een artiestenelftal. Maar volgens mij was ik de enige artiest. Maar die anderen, dat waren meer mensen uit de horeca en schoolmeesters. En wij toen een elftal had wat... waar jongens in zaten en die heel goed hadden kunnen voetballen. Of toen ook nog wel misschien met heel veel pijn en moeite in het eerste hadden kunnen spelen. Want op ditzelfde veld hebben wij Sportclub Assen, die speelde toen in de vierde klasse. KNVB, daar speelden wij met vijfde van de Gils. Wij versloegen ze met 5-2, weet je wel. Dus dat waren allemaal jongens zoals Geert Longman, Noordelijk Amateur Elftal. Henk Schokker, het Noordelijk Amateur Elftal. Geert heb in het Drents Jeugd Elftal speelt Bertus de Vroom. Rennie Zandbeur, die de eerste van Halle Week speelde. De eerste van Sportclub en van M. Martin Verhaak, de eerste van ACV. Dat soort. Jaapie Bloemenk. Op een gegeven moment vonden ze dat niet meer leuk. Dus toen hebben ze een stop afgekondigd. Niemand mocht meer bij lage voetbal, weet je wel. Bij ons in ieder geval, dat mocht niet meer. Die mensen die erin zaten, die mochten er blijven. Maar heel veel plezier mee gehad. Met de fameuze leiders zoals daar zijn. Sjoerd Brouwer. En later Luc Rengers. En Tieme van Veen die nou een beetje dat doet. Van de witte bal. En dat prachtige tijd. Ik heb er ook nog geen minuut aan dacht om te bedanken. Zo. Ik heb ook nooit de behoefte gehad om naar een andere club te gaan. Weet je wel. Ik bedoel, één keer leert altijd leren. En dat blijf ik ook wel. Maar dit was het fameuze complex van Achilles 94 en hier hebben zich nog wedstrijden naspeeld tussen grote ploegen en zo. Lenstra, wie heeft nou Lenstra nog zien voetballen? Men weet helemaal niet meer, sommigen weten niet meer wie Lenstra is natuurlijk. Een prachtige omgeving. Ik heb nooit begrepen waarom ze hier weg moesten. En zondags kwamen al die mensen lopen op de fiets door die stad weg. De Broeklaanhaaf en zo. En dan daar werd er gevoetbald. Kijk, jij nog van die taluuts. Alleen je stond wel een beetje ver van het veld af al die. En dat kan ik me nog herinneren. Het veld was wel nat. Het lag leeg. Misschien het werd vaak afgekeurd. Misschien ben ze daarom ook wel weggaan. Nou ja, dat is een groot complex. Achter komen hier het zwembad. Het was ook een hartstikke mooi zwembad. Ik heb daar zoveel in zwom. Hij had een pierenbadje aan die kant. En dan had je 1,70 meter. Hij dat was ook aan deze kant. Middenin naar 1,25 meter en dan het diepe. En dan bij Lautaal naar mijn zwemles. Ja, wie kan er zwemmen? Dat zo ging dat. Ja, ik had nooit de zwemles uit, maar ik kon wel zwemmen. Dus ik kan zwemmen, baf in het diepe. En dan wie de mooiste op zo'n duikplank, een salto maken en zo, dat soort dingen. Ik moet er nou niet meer aan denken, maar goed. En dat om de meisjes te imponeren. Achilles. Toch een van de oudste verenigingen, ook van Nederland. En het is niet zoals het nu is. Wordt het gesponsord geloof ik door de schoen, hoe is het nog weer? Scapino, ja. En de mensen die toen aan het... zoals Ouwe de Geter, die voorzitter, was een hartstikke aardige man. En netjes scheurde, daar kon je nog een keer mee lachen. En met Ouwe Vondeling en Kas Bielsma. En dan ging je nog voetbald op de fiets naar Fit Boys in Beeld en zo. Dat is nog helemaal weg, hè. En ook die mensen die zijn er niet meer. Maar dat was wel een goede sfeer. We waren de echte amateurs. En ja, het wordt nou... Kijk, het is nou hoofdklasse amateurs. Ik ben net kampioen van Nederland West. En dat betekent wel... Dat die spelers die daar spelen toch ook gemiddeld zo'n 30.000 gulden in het jaar verdienen. En dat er ook van clubliefde barre weinig overblijft, denk ik. He? Zo, wij sluiten. Dit moet in mijn oog. En dan doen we dat zo. En dan is het stille spul weer klaar.
1: En de muziek die jij hoorde tussen het gesprek in van Harry op het veld van Achilles, die muziek die was van QB and the Blizzards, Feeling Down Low. Dat was hem voor vandaag, mensen. Harry's Blues. Maak deur Harry Musquet, Albert Haar en Rego Meijer.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: Eric Clapton is een van de beste gitaristen ter wereld, maar hij schaamt zich niet om af en toe ook een cover op te nemen. Alle nummers van vandaag kent u in ieder geval van Eric Clapton. Larry McRae uit Arkansas verhuisde naar Michigan en dan begon hij een band met zijn broers. Steve op drums en Carl op basgitaar. Maar hij werkte nog jaren aan de lopende band van General Motors voordat hij van de muziek kon leven. Larry McRae, Miss You.

Larry McRae, Miss You. Coco Taylor was 18 jaar toen ze de bus nam vanuit Memphis naar Chicago. En daar werkte ze jaren als schoonmaakster. En ze zong 's avonds in de lokale bluesclubs. En daar werd ze ontdekt door Willie Dixon. En hij schreef Wang Dang Doodle voor haar. En uiteindelijk werd ze de Queen of the Blues. Coco Taylor, Blues

Otis Clay, Wonderful Tonight. Bo Diddley uit Mississippi tekende een contract bij Chess Records in Chicago. En hij had meteen een nummer 1 hit in Amerika met I'm a Man. En zijn nummers werden veelvuldig gecoverd door bluesartiesten. Dit is een single uit 1958 en Eric Clapton nam het op voor zijn album Journeyman. Bo Diddley, Before You Accuse Me.

Bingo Diddley, Before You Accuse Me. Joe Louis Walker uit San Francisco groeide thuis op met de muziek van Joe Turner, B.B. King, T-Bone Walker en John Lee Hooker. Maar James Cotton was zijn jeugdidool en deze James Cotton speelt op dit nummer mondharmonica. Joe Louis Walker, Roll It Over.

Joe Louis Walker, Roll It Over. Otis Rush uit Mississippi zag in de Sansibar in Chicago Muddy Waters optreden met mondharmonica-speler Little Walter. En elektrisch versterkte blues had hij nog nooit gehoord. En ter plaatse besloot hij in Chicago te blijven. En daar nam hij een mooie cover op van Eric Clapton. Otis Rush, Old Love.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Hackney Diamonds van de Rolling Stones is het album van deze week. En de band werd in 1962 opgericht in Londen als een coverband van bluesnummers. En op het nieuwe album blikken de Stones terug met een heus eigen bluesnummer. De Rolling Stones. Rolling Stone Blues.

The Rolling Stones, Rolling Stone Blues. En Peoples, dat was de sterzangeres van High Records uit Memphis. En ze was getrouwd met zanger Don Bryant. En ze raakte onder de indruk van het nummer dat Eric Clapton schreef na het overlijden van zijn zoontje. En Peoples, Tears in Heaven.

and People's Tears in Heaven. Kirk Fletcher, dat is een bluesgitarist uit Californië. Hij speelde bij de Fabulous Thunderbirds en bij de Manish Boys en was jaren de tweede gitarist in de band van Joe Bonamassa. Het was een hit voor Eric Clapton, maar het nummer werd geschreven door J.J. Cale. Kirk Fletcher, Cocaine.

Kirk Fletcher, Cocaine. Sammy Kershaw, dat is een countryzanger uit Louisiana, heeft 25 hits in Amerika en hij toert tegenwoordig met een eigen show door Amerika met als gasten Aaron Tippin, Joe Diffie, Pam Tillis en Colin Ray. En ook dit is een compositie van Eric Clapton, Sammy Kershaw, Lay Down Sally.

Sammy Kershaw, Lay Down Sally. Jack Russell, dat is een rock'n'roll zanger uit Californië. Hij is al jaren de frontman van de band Great White. Robert Plant van Led Zeppelin en Steven Tyler van Aerosmith waren zijn helden. En hij heeft intussen 43 albums gemaakt. De gitarist die u hoort is Sonny Landreth uit Louisiana. Jack Russell, Let It Rain.

Jack Russell, Let It Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Molly Hatchet, dat is een southern rockband uit Tampa Bay, Florida. En de band is genoemd naar een legendarische lokale prostituee. Zanger Phil McCormack overleed in 2019. Dit is een cover van een beroemde Eric Clapton hit. Molly Hatchet, Layla.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. De levenden en de doden in deze uitzending, want 29 mei, toen overleed Ronnie Hawkins op 87-jarige leeftijd. En er komt een nieuwe cd uit van Arthur Brown op 80-jarige leeftijd. Arthur Brown, je kent hem nog van het nummer Fire, The Crazy World of Arthur Brown. Daar straks een stuk van. Maar we beginnen met een stuk uit Chicago op het Delmark-label van Bob Koestler, van Dave Weld en de Imperial Flames. Don't tell mama.

Dave Weld en de Imperial Flames, Don't Tell Mama van de cd Nightwalk. En de zangeres, dat is Monica Mirv. Uitgebracht op het Delmark label in Chicago. Anthony Garazzi, dat is een beroemde pianist in Amerika die op heel veel albums heeft meegespeeld. 40, 50 albums, denk ik wel. Zowel bij Muddy Waters als bij Otis Rush, bij Big Mama Thornton, B.B. King, Steve Miller, Chuck Berry, noem ze allemaal maar op. Maar hij maakt ook solo-cd's. En dit is de laatste, Blues Called My Name. En het verhaal gaat over een grafkist, That Old Pine Box.

Anthony Carracci, dat is de man achter de piano en degene die het, de cd uitgebracht heeft, zeg maar. Blues Called My Name, de titel van de cd. En dit was het nummer, That Old Pine Box. Waar het allerlei mensen aan met aan zo'n cd. Dat kan je natuurlijk, als hij zelf ook overal aan metwerkt, dan hij makkelijk collega's die ook met wil doen. Walter Trout onder andere op gitaar, Monster Mike Wells op gitaar, Sugar Ray Nocia, geweldige zanger op verschillende nummers. En ook nog Ann Harris, die viool speelt op een aantal nummers. De Sheepdogs, dat is een band uit Canada, uit Saskatchewan. Komt goede muziek uit Canada, vaker van het draait in Addis Blues. Dit is dus de Outer Side, die net uit te komen is. Een beetje southern rock-achtige muziek van de Sheepdogs met Find the Truth.

Find the Truth, de Sheepdogs uit Canada van de CD Outer Side. In 1968 kwam het nummer Fire kwam uit van Arthur Brown. I'm the God of Hellfire. The Crazy World of Arthur Brown was een enorme hit in Engeland en eigenlijk in de hele wereld wel. Later werd het wel een beetje stil rond deze bijzondere man, die vooral bijzonder was dus in het podium optreden. Als hij er niet de West was, zei Alice Cooper, was ik er ook niet de West. Nou, dat geeft een beetje aan welk voorbeeld hij West is. Later bleek hij in Amerika te wonen, bleek hij in het zakenleven te zitten, bleek hij een business te hebben. Samen met de oude drummer van de Mothers of Invention hadden ze een interieurzaak. Maar hij is toch weer teruggekomen in de muziek, want een nieuwe cd is in aantocht. De cd Long Long Road van Arthur Brown en daarvan Going Down.

het is een wall of sound, of zoals hij het zelf ook wel noemt, zijn muzieksoort. Dat is een shock rock. Het overweldigt toe helemaal eigenlijk. Arthur Brown. 24 juni, dan wordt hij 80 jaar en dan komt hij toch nog weer met een nieuwe cd. De cd Long, Long Road en die heurden Going Down. En wat binnenkort ook uitkomt is een nieuwe film over Elvis Presley. Gewoon de film Elvis. En J.D. Simo, dat is een gitarist in Amerika, die speelt door in de rol van de gitarist, dus van Elvis Presley. En hij speelt door een nummer in van John Lee Hooker. Een nummer wat op single uitgebracht is. Never Get Out of These Blues Alive.

cigarettes. I've drank a black coffee, Smoke a cigarette.

0: all night, jumping over my bed, jumping over my bed, cause I can't sleep. I'll never get out of these blues alive.
1: Yeah. J.D. Seymour, Never Get Out of These Blues Alive. Nummer van John Lee Hooker. En ik zei dat hij dat speelde in de film over Elvis Presley, maar dat weet ik niet helemaal zeker. Hij speelt er wel een rol in die film. Hij speelt er ook gitaar in, maar of hij dit nummer speelt, nou, ga de film maar een keer kijken. Een film over Elvis, dat is altijd de muiten weer. Harry's Blues, de Lustrinoor, op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Op, wanneer was dat? 29 mei, nog niet zo lang geleden. Overleed Ronnie Hawkins. Ronnie Hawkins en de Hawks. Dat was een legendarische zanger eigenlijk. Van oorsprong, het was een Canadees die een band in Amerika samenstelde, in Arkansas. En toen weer teruggegaan naar Canada. Maar toen gingen de meeste bandleden die gingen weg. Want die wilden niet naar Canada verhuizen. De ene die bleef wel, dat was Levon Helm. Die kwamen nog een paar anderen bij. En later heette die groep, die heette The Band. Die begeleidde Bob Dylan. En nog later maakten ze zelf werk. In 1976, toen stopte de band ermee. En die bracht toen nog één cd uit, een laatste concert eigenlijk, waar allerlei bekende mensen naar meewerken. En uiteraard ook Ronnie Hawkins. En door zongen ze, speelden ze het meest bekende nummer van Ronnie Hawkins, Who Do You Love?

legendarische combinatie. Ronnie Hawkins en de band. Ronnie Hawkins die op 29 mei overleden is op... op 87-jarige leeftijd maar liefst. En verder nou denkt dat Who Do You Love... dat dat een nummer is van Ronnie Hawkins. Hij heeft het wel geweldig bekend gemaakt, maar dat is niet het geval. Want het origineel dat is van Bo Diddley. Bo Diddley, de man met de rechthoekige gitaar en de jungle sound... met altijd de rumba erbij. Het origineel is namelijk uit 1956. Bo Diddley met zijn versie van Who Do You Love.

Dat was dus het origineel uit 1956 van Bo Diddley, Who Do You Love? Nou, iemand die hem ook heel bekend gemaakt heeft, dat is George Thorogood. George Thorogood en de Delaware Destroyers, zoals de vroeger heten, later gewoon George Thorogood en de Destroyers. Die op 20 juli trouwens speelt in Tivoli in Utrecht. Het nummer dat komt van de cd Move It On Over uit 1978. George Thorogood.

In 1978, de versie van George Thorogood van Who Do You Love, van het origineel van Bo Diddley. 20 juli, dan speelt hij in Tivoli in Utrecht. Nou, we hebben er een gehad uit 1976, uit 1956, het origineel, 1978. Maar er is er nog één die ik nog wel doorheur. Bewezen van uitzondering, het mag een keer. Geen drie keer, maar vier keer is scheepsrechter in dit geval. Namelijk uit 1969 van een groep uit Californië, de Quicksilver Messenger Service. Quicksilver Messenger Service. Het was uit de titel van de Flower Power in San Francisco. De titel van Jefferson Airplane, van de Grateful Dead, van dat soort dingen. En doorheurde ook Quicksilver Messenger Service uit daarbij met Dino Valente en John Cipollina. En ook zij brachten een versie uit van Who Do You Love, namelijk op de LP Happy Trails. Luister maar eens naar Quicksilver Messenger Service met Who Do You Love.

toch een wat meer psychedelische uitvoering van Who Do You Love van de Quicksilver Messenger Service. Het was de vierde uitvoering. De band met Ronnie Hawkins, daar begonnen we mee. Dat was ook de aanleiding, het overlijden van Ronnie Hawkins afgelopen 29 mei was dat. Het origineel van Bo Diddley uit 1956 en de versie van George Thorogood uit 1978, maar die helemaal een nee te horen zal wezen op 20 juli in Tivoli in Utrecht. We gaan naar de Phantom Blues Band. Dat is eigenlijk de begeleidingsband van Taj Mahal. Als die op tour gaat, dan heeft die band bij zich. Maar die brengt toch zelf eigen cd's uit. Onder andere de cd Still Cooking. En door op het nummer Stop Running.

de Phantom Blues Band van de CD Still Cooking met Stop Running. Tijd voor wat rustiger werk. De singer-songwriters, wat ook aan bod komt. Seth Walker, dat is zo'n voorbeeld van uit Amerika. Mooie verhalen vertellen. Iemand die ondertussen alweer aan zijn 11e CD toe is. I Hope I Know. Dat is de titel van de nieuwe CD. I Hope I Know. En door op een heel mooi nummer van Bobby Charles uit 1972 alweer, de zanger uit Louisiana, Bobby Charles. De compositie Tennessee Blues door Seth Walker.

De Tennessee Blues in de uitvoering van Seth Walker. A Place I Feel Loose. Wel mooi uitgedrukt. Harris Blues, samengesteld en gepresenteerd door Albert Haar. Techniek in handen van Meralda Smit. En we besluiten met een nummer van Muske uit 1994 van de CD Sky Songs on the Spot. En misschien ging dat ook wel een beetje over A Place I Feel Loose. At the End of the Bar.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Steve Earle zingt over zijn flamboyante leven. Al zijn huwelijken zijn niet meer bij te houden. Hij had structurele drugsproblemen en zijn zoon overleed aan een overdosis. Het komt van het album I'll Never Get Out of This World Alive. Steve Earle, Every Part of Me.

Steve Earle, Every Part of Me. The Young Rascals, dat was een band uit New York met zanger Eddie Brigati en toetsenist Felix Cavalier. En die twee schreven het nummer als antwoord op de hit Summer in the City van The Lovin' Spoonful. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en een top 10 hit in Engeland. The Young Rascals, Groovin'.

The Young Rascals, Groovin. Ponderosa, dat is een roadhouse band uit Atlanta met zanger Kalen Nash en gitarist Chris Sampson. Het komt van het album Moonlight Revival, Ponderosa, Old Gin Road.

Ponderosa, Old Gin Road. Het was de tweede solo-single van Gene Clark na zijn vertrek uit The Byrds. En met deze eigen compositie keerde hij terug naar zijn periode bij de New Christy Minstrels. Gene Clark, So You Say You Lost Your Baby.

Gene Clark, So You Say You Lost Your Baby. Het nummer van John Hiatt uit Indianapolis werd gecoverd door Joe Cocker, Delbert McClinton, Bon Jovi, Carl Perkins, Jewel, Ilse de Lange, Dolly Parton en Chaka Khan. En dit is de originele opname uit 2011. John Hiatt, The Open Road.

John Hiatt, The Open Road. De Searchers uit Liverpool scoorden louter hits met covers. En dit was een cover van de Amerikaanse band The Five Americans. Radio Caroline draaide de single Grijs en toch werd het geen hit voor de Searchers. Western Union.

The Searchers, Western Union. Old 97's uit Dallas, Texas. Dat is de barband van zanger Red Miller. Intussen hebben ze 21 albums gemaakt en ze hebben 7 hits. En zanger en componist Red Miller is solo ook nog actief als singer-songwriter. Old 97's. Please hold on while the train is moving.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Getting Old van Luke Combs is het album van deze week. En op het album staat een verrassende cover. Luke Combs bewerkte een oude hit van Tracy Chapman. Maar ook daar maakte hij een echt Luke Combs nummer van. Luke Combs, Fast Car.

Luke Combs, Fast Car. Aretha Franklin is als soulzangeres nooit overtroffen. Haar covers waren altijd beter dan de originele uitvoeringen. Dit is een nummer van Otis Redding. Het werd een nummer 1 hit in Amerika en een top 10 hit in Engeland. Aretha Franklin, Respect.

Aretha Franklin, Respect. John Paul White uit Alabama komt voort uit de Civil Wars. En met de Civil Wars maakte hij 5 albums, maar intussen heeft hij ook al 3 soloalbums gemaakt. John Paul White, Simple Song.

John Paul White, Simple Song. Terry Reed, dat was de 17-jarige zanger van de band Peter J's Jaywalkers. Hij kreeg een aanbieding om de zanger van Led Zeppelin te worden, maar daar had hij helemaal geen zin in en hij adviseerde Jimmy Page om Robert Plant maar te nemen. Terry Reed, The Hand Don't Fit the Glove.

Terry Reed, The Hand Don't Fit the Glove. Jason Isbell uit Alabama was 6 jaar de frontman bij de Drive-By Truckers. Tegenwoordig heeft hij een eigen band, de 400 Unit, met topmuzikanten uit Alabama. Hij gaat gebukt onder alcohol- en drugsproblemen, maar desondanks heeft hij ook al 13 soloalbums gemaakt. Jason Isbell, God is a Working Man.

Jason Isbell, God is a Working Man. Het moest de nieuwste sensatie van Engeland worden. De psychedelische rockband The Piccadilly Line uit Londen met zanger Pat Simmons. De Engelse radiostations die wilden het wel, want ze draaiden de singles opvallend vaak, maar het leverde geen enkele hit op. The Piccadilly Line, At the First Stroke.

0: It will be 11:50 precisely.
1: The Piccadilly Line at the third stroke. Brent Cobb, dat is een singer-songwriter uit Georgia. Hij schreef al nummers voor Luke Bryan, Kenny Chesney, Miranda Lambert, Little Big Town en The Eli Young Band. En hij is een neef van de beroemde producer Dave Cobb. Brent Cobb, Down Home.

Brent Cobb, Down Home. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het is een compositie van Gordon Haskell. En dat was de zanggitarist van de Engelse band Fleur de Lis. Het nummer wordt gezongen door William E. En deze William E. nam ook singles op als William E. Kimber en als Bill Kimber. Maar hij had nooit een hit. William E. Lazy Life.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse hei. Blues Radio Drenthe.
1: Mooi luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Bij een bijzondere aflevering van Harry's Blues, want het is eigenlijk precies 10 jaar geleden dat Harry Musquet overleden is. En in 2011, op 5 juli 2011, maakten wij de laatste opname van Harry's Blues. Die zullen u te zullen worden in september, maar toen was Harry al dermate ziek dat dat niet gebeurd is, want dat zal een beetje een rare indruk wekken. Dus vandoor een opname uit 2011 van 5 juli. En die wordt allemaal keurig netjes tot jullie gebracht, die uitzending uit 2011 door Miralda Smit, de technicus die er nou zit. En volgende week dan ben wij er gewoon weer.
0: Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Musquet en Albert Haar.
2: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
1: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liep wel. En daar was er de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug. Hè? Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Club in de Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
1: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
1: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
1: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
1: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het
4: ja.
1: is Harry Struijer. En die heeft daar een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen nog maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als Hi-Fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
1: Een handwerksman.
3: Ja. En ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
1: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
1: Welke muziek beginnen we met de?
3: Waar ik met beginnen wil, ja. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
1: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
1: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat
1: het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
1: Oké. Solitary Man.

0: Een solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleenig zware tafels maken.
0: Nee, maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huist. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven. Want jij bent ook met klokken bezig. En met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal... En je hebt zelf een soort van was. Hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment... Gooi net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achter gekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draait al van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden. En die hebben a cappella ook. Met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal. Maar je weet, Harry, hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel wat het is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauss en Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden uitgekomen. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, hoe kon je er weer af? Ik wist eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets als ik alles ervan af weet. En ik ben in de Wien gekomen door... Vroeger, toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik al een hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel. En ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen. Want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden. Maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En hoe wil jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog?
1: Ik probeer het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kent, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron houden.
2: Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticide. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Hmm. Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt daar natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilden ons daar wel eens in. En dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wienen allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en dan kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Ik daar ook niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaarden.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaarden. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi al theater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Je gaat wieder met de muziek.
2: Ja, maar die Lustra's naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nu over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Even kijken welke kwalificatie. Hij biedt onderdak aan de groep Cuban the Blizzards om een cd op te nemen door zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink, ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders daar?
2: Nou, daar komt die oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelfs zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want ik wil zeggen, als ik door Bourgogne rie, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het maken?
2: Nee, die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar en wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die pas die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar opdrinken.
0: Ja, ja. En wat wordt nou de prijs van de wijn door bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan een andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren niet helemaal niet meer binnen mogen komen.

0: Nee.
1: Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
1: Ja, dat zal Peola, Peola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
1: Dat
2: ja.
1: zal ook in
3: voetballen hoor ik nou weer ja. allemaal.
1: In die sector ook wel het geval geweest. Ja. Goed, Van der Wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van Paper Airplane van...
1: Want Goede Wijn behoeft geen krans, maar...
3: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys wonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone...

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij en het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus, dat zover.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze zijn allebei de, beroemd. Geluid, ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste, ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als je broer met zijn motoren in de tijd. Ja,
2: ja. Dan, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen... hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat speelde even een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja, ja. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Dat is groot gelijk aan, ja. Ja. En de omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het
2: zit. Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Spectrale analyse.
2: Wat is steriel? Ik bedoel... Ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het... Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar... Ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek luistert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja.
2: Maar dat moet je niet net aan doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb... En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als healer, hè?
0: Ja, als...
1: Daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had... bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
1: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die... door allebei er wat van weten, maar elk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is...
1: Dat zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, dat, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
2: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
2: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieken hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
2: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
2: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
2: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
3: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Het is net... Dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
3: Ja, nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
3: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch

0: daar, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk, ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort, dat ben allemaal massa zonder instrument, maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
1: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld. Mm. Dat moet je analoog horen.
2: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel, die wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een. In de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden?
0: Ja.
2: Ja, ja toch?
0: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand. Ben toch een beetje ook. Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. Ja. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover. In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus. We gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station. Hij stiet boeten te kieken, maar hij mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nieuwe cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nieuwe cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja,
1: toch?
0: Dat is alweer zo lang.
1: Is die juist drie jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja. Yeah.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know? Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice, die waren cats. Toen een titje verloren. En nu hebben ze ze weer van. Maar Dogs Found, een dog, is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand. Hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found... En ja, ik heb een paar titels, 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland en als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg daar iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er gaat ook een stuk dat heet The Donkey Man, dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus, die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet toets wat ik doe, dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een poosje. Een
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer duurt, hè?
0: Ja, als alles goed gaat, ja.
1: Ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is het ook met doen. Dus we zijn vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dan wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat
2: een
1: misvatting?
2: Een hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja... Die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige... Imago, daar moet er ook af van. Ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn nou ja, net zo goed als nieuw.
1: Ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, dat man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: loslaten. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje... Het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij iets. Dat maakt het gewoon steeds interessanter. Hmm.
1: Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders? Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken... En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek, muziek blijft ook altijd een geheim hol.
2: Ja.
0: Ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat bleef ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt, er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk veel... dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakte muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt... dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet... dat ik van koppigheid naar dit soort bluegrass ga luisteren... of hullen alle blues... En verder draai ik alleen nog maar klassiek, want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het wijnlokaal, het Antiekhuis en het audiocentrum, zou ik het bijna wel noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Met dank aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag lusten. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Mississippi Delta door de Drentse veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Het was een superband met Dickie Betts en Butch Trucks van de Allman Brothers Band, Chuck Leavell van de Rolling Stones en Jimmy Hall van de Jeff Beck Band. En het werd opgenomen in de Koffiepot in Virginia. Betts, Hall, Leavell en Trucks. Ramblin' Man.

0: Bets Hall, Level en Trucks, Ramblin' Man. Tom Jones had een wereldhit met het country nummer Green Green Grass of Home en er volgde meteen een live album met louter country songs. The Tom Jones Sings Country, opgenomen in Canada, en dit is een oude hit van George Jones. Tom Jones, He Stopped Loving Her Today.
1: He said I love you till I die. She told him

0: Tom Jones, He Stopped Loving Her Today. Dave Hole, dat is een Australische bluesgitarist die ook serieus genomen wordt in Amerika. Zijn album The Live One nam hij op in Chicago en daar nam hij meteen een studioalbum op, Ticket to Chicago. Dave Hole, Short Fuse Blues.
1: All right, let's get on with it.

She cost me all of my money. Almost cost me my mind.

0: Dave Hall, Short Fuse Blues. Dan Penn en Spooner Oldham, dat zijn twee Amerikaanse songwriters die een serie wereldhits schreven. I'm Your Puppet, Cry Like a Baby, It Tears Me Up, Do Right Woman, Do Right Man, A Woman Left Lonely. En ze namen in Dublin de hit op die ze componeerden voor James Carr. Dan Penn en Spooner Oldham, The Dark End of the Street.
1: Everybody keeps asking me, what's my favorite version of Dark End of the Street? As if there was any other than James Carr's. Not even mine, you know, but I'll sing it anyway. I wish I had James here.

Dan Penn en Spooner Oldham, The Dark End of the Street. Freddie King had de bijnaam The Texas Cannonball en hij was de held van Eric Clapton, Peter Green, Stan Webb, Mick Taylor en Stevie Ray Vaughan. Dit komt van zijn live album The Blues Is Rising, opgenomen in Hamburg. Freddie King, Have You Ever Loved a Woman?

Jesse Dayton, Daddy Was a Badass. Robert Cray nam zijn album Live from Across the Pond op in het Royal Albert Hall in Londen met twee beroemde Amerikaanse session muzici, organist Jimmy Poog en drummer Kevin Hayes. Robert Cray, 12-year-old boy.

Robert Cray, 12-year-old boy. D. Graham Brown, dat is een rockzanger uit Georgia. Hij kwam via het zingen van tv-commercials in Nashville terecht en daar raakte hij aan de drank. Hij belandde in de goot en maakte zijn comeback als een newborn Christian. Dat hoor je vaak in Amerika. Dit is opgenomen bij Billy Bob's, de grootste honky-tonk ter wereld. D. Graham Brown, Wine into Water.

Graham Brown, Wine into Water. Cap Moe, dat is een blueszanger uit Los Angeles, en dit nummer komt van That Hot Pink Blues album, waarop 16 eigen composities staan die werden opgenomen tijdens zijn tour dwars door Amerika in 2015. Cap Moe, Somebody Hurt You.

0: Seigneur.
1: Cap Mole, Somebody Hurt You. The Shadows, dat was de begeleidingsband van Cliff Richard, en de heren hadden louter hits met instrumentale nummers. Maar op het album Live at Abbey Road werd er plotseling ook gezongen. The Shadows, Crying in the Rain. MUZIEK

The Shadows, Crying in the Rain. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Torbjørn Riesaker en The Black Tornado, dat is een Deense bluesband uit Kopenhagen. En de band maakt in alle hoeken van Europa een verpletterende indruk. Dit komt van het album Songs from the Road en dat album bevat 15 eigen composities. Torbjørn Riesaker en The Black Tornado, Through the

0: Big Bill Broonzy met de Mississippi River Blues. Het was een van de manieren natuurlijk, hè, om weg te komen.
1: Ja.
0: Met de boot.
1: Ja, ja, ja. De boten, de grote radenboten, ging de Mississippi op en af. En werden overal voor gebruikt, voor vertier, maar ook voor vervoer natuurlijk. En ja. voor mensen en voor goederen. Ook die goederen, die werden allemaal uitgeladen door de roustabouts. En dat waren grotendeels ook, ja, het waren ook... Dus dat was ook de zware
0: mensen. Ja. Ja.
1: Big Bill Broonzy die zong hier over dat het zo ver van huis was. Maar dat op een gegeven moment de landing stond. En aan de veerman vroeg of wanneer de boot kwam. Maar er waren geen boten te zien. En hij was wiet van huis.
0: Willie Foster die ging van de Mississippi Delta. Het gebied tussen Memphis en Vicksburg in de staat Mississippi. Zeg maar tussen de Mississippi River en de Yahoo River. Ging hij naar, op een gegeven moment naar Chicago toe. Hij vertelde ze straks wel, vond ik wel grappig. De verlokking van Chicago was eigenlijk dat je veel meer kon verdienen natuurlijk. Hè?
1: Ja, je verdiende meer, maar je gaf ook meer uur.
0: Hmm.
1: En het platteland, dat was goedkoper. Daar kwam het eigenlijk op neer. Zij verdienen $100, zei hij, wat heel veel geld was. En hij verdiende misschien $1 of zo.
0: Yeah.
1: Maar hij zegt, je had wel altijd eten op het platteland. En toen gaf een verhandeling over...
0: over grutten en over god en ja, watergruwel. En...
1: Ja, wat wij vroeger watergruwel noemen.
0: Yeah.
1: Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Een soort van...
0: Maar hoe was dat leven nou in Chicago eigenlijk, Willie Foster?
2: Living in Chicago, eating a soda cracker a day, you're done fine. Yeah, I don't mean a soda cracker a day, but I live in Chicago. You go up there, first thing, you go to your relationship's house, you go to your friends or your cousins, some of your relationship kinfolk. The first thing they offer you... We'll go down there to the store and get some beer. I said, I don't want no beer. I want me something to eat. Yeah, take this and go up the store. You ain't got no money. You done come down here with a batch of money. And if it be them bills is going up there. And if the cost of living was higher, you make a dollar up there, you make 25 cents here. And you could live out at 25 cents better here than you could that dollar up there. Because it costs a lot to live up there.
3: Detroit, you did it too?
2: Detroit. Yeah, I went to Detroit. Yeah. I went to Detroit.
3: And
2: I was 17.
3: Did you meet John Lee over there, Hooker?
2: No, I met John Lee Hooker here in Mississippi.
3: Ah.
2: Over there in Leland.
3: He was from Clarksville or what?
2: I don't know where he's from. I met John Lee Hooker. I played. And my band backed up John Lee Hooker in St. Louis several times, you know. He played man, whoop, whoop, whoop, whoop, boogie chillin'. I used to love his music. He played that record about boogie chillin'. Mama told Papa, let that boy boogie woo, you know. There wasn't no time to no music back in them days. I met John Lee Hooker. I like it to dance off because it was just a bump, bump, bump, bump, bump, you know, and Charleston off it, the black bottom off it, the two-step off it. You do the boogie-woogie off it, you know, and it's the same kind of music, you know. There's a lot of blues. There's a lot of blues, but now it's mostly rock blues.
3: Yeah, yeah.
2: You ain't rapping, you ain't nowhere.
3: Yeah, yeah, yeah.
2: You know, that's including here, and this is where the blues was originated, right here in Mississippi.
3: Yeah.
2: It was originated right up and down this delta, Mississippi Delta. On these farms, these plantations, these cotton, corn, beans, that come from the blues. Mules, no mules now, so the blues gone. The blues ain't, I'll never die as long as there's a black person in the world.

0: De echte, originele John Lee Hooker met Boogie Chillen. Willie Foster die had er al over dat hij hem ontmoet heeft in Detroit, waar hij ook geweest is. En daarvoor was hij woonachtig in Chicago. Als die mensen naar Chicago toe gingen, we zijn toen later ook nog geweest, dan treffen ze elkaar vaker op Maxwell Street. Hè?
1: Ja, een straat vlakbij wat nou de universiteitstrein is. En waar de trein aankwam en waar iedereen eigenlijk aankwam die met de trein naar het noorden toe ging. Nou staan er nog een paar gevels. Je moet er echt naar zoeken. En de mensen die wilden graag, en dat komt in de latere uitzending ook wel aan bord, die wilden graag dat een aantal van die dingen staan blijft, omdat het toch een betekenisvolle straatwest is. Ze bitten nu met in onderhandeling met burgemeester Daley, een zoon van de Daley die nog in de jaren 60 daar bij de riots aan de macht was. Waarvan ook nog zeggen we dat hij verbinding met de mob had, dus de maffia. Maar daar ben ze nog met in onderhandeling om die Maxwell Street te laten. Weer te laten herleven een beetje. Maar de universiteit wil ook graag een stuk daarvan hebben, want die wil dat laat graag hebben.
0: Maar goed, het is een historical landmark, zoals in Amerika zegt.
1: Ja.
0: De plek waar op dezelfde dag dan ook markt was, een soort vlooienmarkt was.
1: Ja, waar ook mensen speeld werd.
0: En ook gespeeld werd, ja. Muziek op straat of zo.
1: Ja, en schoenenpoetsers en al dat werk. Dat, je moet daar zo, ja, een soort van waterlooppleinachtig gebeuren, denk ik dat het West is.
0: Ja, ja. Willie Foster, die woont in Greenville, een klein huisje daar zo. Ik had een beetje het idee dat hij nog een ander huis had, waar zijn vrouw woonde. Maar dat is mij niet helemaal duidelijk geworden hoe dat allemaal precies in elkaar zat.
1: Die kwam ook op een gegeven moment aan de lijn, gelukkig.
0: Ja. En de kinderen die zaten in een andere kamer. En we hoorden al een keer eerder dat een van de kinderen dat die zomaar wat uit de koelkasten haalde en dat hij er hartstikke kwaad over werd.
1: Ja.
0: Je hebt zo heel duidelijk zijn eigen opvatting over, over respect. Hoe mensen tegen een oudere generatie aankijken. Ook trouwens, hoe ze in Europa de Amerikaanse bluesmuziek weer een beetje herontdekt en eigenlijk ook gerespecteerd hebt. Hè?
1: Ja, dat is heel belangrijk.
2: They give it a lot of respect because they feel sorry. People love, people from Europe love people more than people here
3: in the States.
2: That's a black and white.
3: Yeah.
2: White people care more for black men. If I go down the streets in London and stomp my feet, they run in. Be a bunch of people run in and try to help me. I can walk right down Washington Avenue there and stumble and fall and roll out in the street.
3: Nobody does nothing.
2: What's mad you?
3: Yeah.
2: You know. See, people love, if you love a person, if you love everybody, you don't want to see nobody hurt. You see somebody shoot somebody or cut somebody, ooh, see him cut him. If there's any way I can stop him without getting cut myself, I'd stop him. Don't do that. You would do that in your country.
3: Well, don't you think it's a pity that, jazz and blues are cornerstones of American culture, I think. They don't pay enough respect to the black people in all of there.
2: No, they don't give them enough respect. It's the respect that you desire.
3: Yeah.
2: If you give it, you can expect it.
3: Yeah.
2: I give you highly respect, you highly respect me.
3: Yeah.
2: See?
3: Yeah.
2: But if I don't give you no respect, I just say, some guys that come in. I ain't giving you no respect. I'm not welcoming you to my home. You don't know whether to sit down or stand up. You know, if I don't tell you, I said, make yourself welcome. Everybody's welcome to come to my house. This is my home. I live here. And I welcome you here. Why? Because I love you.
3: Yeah.
2: I love you from my heart. And I wish that you would give me 3/4 of that. If I love you 100%, give me 75% of your love. That's enough.
4: Tell me something about women and the blues.
2: Women and the blues? That's a loss. You love women in the blues. Women don't give a man the blues. And a woman, you can have a little blues because you'll get worried. If you're hardly deeply in love with your wife or your girlfriend, and you're deeply in love with her, it's a stupid love, and then it's a stupid jealousy. It's a stupid love. And then it's a true love. All women is made, you know, all women is just like all men. All men is made alike. All men has got nine, you know, things like that, you know, nine holes. Women got ten. And I ain't never seen one cut cross, so there's different in them. And all men was boned by a woman.
3: Yeah.
2: All women was boned by a woman.
3: Yeah.
2: That's right. God made Eve and Adam. That's the first two people. Man and woman. And can you mash that button, somebody please?
3: Present?
2: Yeah, mash that little button on there. Excuse me just a minute.
3: Yeah?
2: Yellow.
5: Yeah,
2: what's that?
5: Hey?
2: Yeah, Mr. Boston? Yes, it is. Who is this?
5: This is
2: Fixed Beneficial. Oh, yeah. Yeah, I'm here. You said somebody was coming by and pick up a payment for me because I got both my legs amputated.
5: Okay.
2: But what you want me to do about it? I got your money.
5: Yes, sir.
2: All right. Larry, answer him now. Talk to him. Larry will talk to you. He said just a moment, I think. But talk to him. Tell him what I'm doing and tell him I got his money. And ask him, can that lady come back?

0: dame met een dijk van een stem. Coco Taylor met een nummer wat standaard op het repertoire van Muddy Waters stond. I got my mojo working.
1: Yeah.
0: Dat kun je dus zowel als man als vrouw kun je dit nummer zingen. Want Muddy kan het altijd uiterst sensueel zingen.
1: Yeah, yeah.
0: Get my mojo working. Nou, Willie Foster die had er ook over. Hoe was het... Dus met de vrouwen is die.
1: Ja, en eerst had ik nog even over respect. Dat de mensen in Europa... en dat gevoel heb ik toch ook wel een beetje. Naarmate ik dan een paar keer west ben. En ook hier wel wat festivals met mag hebben. Dat de mensen in de blues hier... Of dat de mensen hier ook meer kennis van zaken hebben over de blues. Dat is raar, maar het is zo. Hmm. In Amerika wordt het nogal eens wegduwd. Of annexeerd en dan geld vermaakt. Maar in dit geval... had hij het over het respect van de Europese mensen en vooral op festivals natuurlijk voor deze zwarte volksmuziek, want dat is het uiteindelijk toch.
0: Ja. Wat hij trouwens ook wel had en daar gaf hij ook wel een beetje blik van er zit ook, aan die Willie Foster zit ook duidelijk een religieus aspect, hè?
1: Ja, dat
0: zie je in Amerika veel natuurlijk.
1: God, dat is er ook met de paplabel ingehoord natuurlijk, ja. Daar vroeger. Ik bedoel, iedereen ging daar naar de kerk. En ja, wat de bluesmensen die waren dan een beetje afvallig. Maar die kerk viel natuurlijk nooit uit de vlak. Ik bedoel, je natuurlijk... hoeveel kerk zie je daar niet in dat zuiden?
0: Ja.
1: Er was net zoveel kerk als mensen, zou ik wel zeggen. Maar de kerk die heeft inderdaad een hele grote invloed.
0: En vaak dan een soort... Ja, vinden wij dan vaak een beetje naïef geloof daarbij.
1: Ja.
0: Maar goed, een hele ordige man dus. In dat opzicht zullen we niks kwarts over hem zingen, over Willie Foster. We praten uiteraard ook over zijn eigen muziek. En ja, door wie hij in de loop van de tijd beïnvloedt. We praten uiteraard ook over zijn eigen muziek. En ja, door wie hij in de loop van de tijd beïnvloedt.

something that I need to do. I've been married 5 times,

0: that come from the bottom of my heart.
1: Yeah.
0: I felt like Bobby was strictly close to me, and he got me well and 35 miles from home.
2: Yeah.
0: That's a feeling blue.
2: Going to get my baby. Willie Foster van de muziekcassette I Found Joy. Het vorige verhaal had hij, of in dit vorige gesprek, zo straks, had hij een heel verhaal over een school gewoon. Hè?
3: Ja, hij had het eerst even vroeg hem van. Maar hij zei: muziek, dat is mijn inspiratie. En als hij op zijn mondharmonica speelde, dan dacht hij alweer aan de lyrics, aan de woorden en dat hij hoe hij die immers vulde en met soul en zo. En toen een verhaal over school. Ja, nou tegenwoordig moet je naar school. Toen hoefde je niet naar school. Maar hij was toen aangekleed. En dan vroeg de ladyboss. Die vroeg waar hij heen ging. En hij zei naar school. Nee, dat kan niet. Jij moet aan het werk. Dus er werd gewoon. Ze wilde wel naar school. Maar er werd zo van de straat plukt. En ze moest weer aan het werk. Dat hoorde ik daar. Willie je vertellen.
2: Dat was niet zo makkelijk vroeger, denk ik, op die plantages wat dat betreft.
3: Nee, zeker niet.
2: Ja, dat was een hele, ja, misschien een hele hiërarchische samenleving waarin de bossman en de bosslady alles verzekken hadden natuurlijk.
3: Ja, zo zat dat.
2: En ze moesten zich door verder maar helemaal naar schikken. Hij heeft een dikke 70 jaar blues meegemaakt. Vooral in het gebied van de Mississippi Delta, maar later ook in Chicago en in Detroit.
3: St. Louis, Memphis, hij is overal weer.
2: Hij is overal eigenlijk. Ja, eigenlijk de hele reis maakt die wij ook gemaakt hebben.
3: Ja.
2: Waar we de komende tijd dan nog naartoe gehad. Maar we vragen hem uiteraard ook hoe de stand van zaken vandaag aan de dag is. Want ja, wordt er nou nog wel blues gespeeld in de Mississippi Delta?
0: The blues in my days in Mississippi is educational. It's educational for somebody wants to learn about yesterday. A lot of older people don't know what the blues is all about. More white people wants to learn what the blues were yesterday. I don't mean yesterday, you know, way back. 40 years ago. They want to know, is that real? People 30 and 40 years old, they don't know what the blues is. They don't know about the blues. No white people had the blues. The blues, the deep blues. Didn't have to work sick. They match their finger, they go to the doctor. I broke my finger, daddy took a stick and put it up in here. I had the blues. I couldn't go to no doctor. Didn't have no money to go to no doctor. I don't think all of the white people, I don't think all of nobody for that, you know. That was through our ignorance and the gain. The gain. They were.
4: Do you think that the young people, the young black people, ought to know something about the old culture? I mean, the blues is.
0: I think they ought to know.
4: Yeah, they ought to know, huh? Yeah.
0: But they.
4: They won't.
0: They don't want to know.
4: Uh-huh.
0: That's right.
4: Why don't they want to know that?
0: They hear.
4: Is that because it was bad times or something like that?
0: That's right. That was bad times. Yeah. That's some of it.
4: Yeah.
0: Some of it you think you're too much.
4: Yeah.
0: You get a rotten apple, you get a solid apple, and a rotten orange, which is the best? This is a good apple. And I got some rotten oranges somewhere. So which is the best? What, okay, you got two apples here. One apple here, right?
4: Yeah.
0: Okay, you got a rotten apple here. You know what a rotten apple is?
4: Yeah, I know what
0: it is. It ain't no good, right?
4: It ain't no good.
0: Okay. Which one of these is the best?
4: That one.
0: That's right, because the good, huh?
4: Good one.
0: That's exactly right. Mm. You think you're more than that apple there. You're no more, this apple here is no more than this apple. Mm. This apple is just rotten. It's done got old. And it's done run down.
4: Mm-hmm.
0: You can't help it up. So the way you do, you get the seed out of it and go somewhere and plant it. You know, try to help it. But this is no more than a rotten apple. This apple is an apple. It's got a different name for it. Fresh apple, rotten apple. I'm no more than you, and you are no more than me.

0: Dit is de hedendaagse blues uit de Mississippi Delta van de groep Rx Blues. CD die heet Mississippi Moses en dit is het nummer The Working Man Blues. Zo heel veel authentieke blues wordt er niet meer gemaakt in de Delta.
1: Nee, ik denk dat Willie Nelson is ook wel mooi natuurlijk. Hè. Maar Willie Foster, dat een van de laatste exponenten is van die generatie. Er loopt nog een paar mensen rond.
0: Robert Lee Burnside.
1: Robert Lee onder andere. Ja. En T-Model Ford, dat is ook al een aller.
0: Daar komen we later ook nog een keer
1: op terug.
0: Uitgebreid over te praten over het Fat Possum label.
1: Maar inderdaad, Willie Foster is de laatste. Zo'n beetje van die oude Delta Blues mensen. Hmm. Nou, hij vertelde nog even hoe dat 40 jaar geleden was. En dat jij geen geld had, was er geen dokter. En blues, dat was ja toch een. Dus hij had het ook nog dat blanke mensen dit ellende nooit kent hebben. En daar geloof ik hem ook wel in. Want wat daar gebeurd is niet mis. En de jonge mensen, ja, die holden daar niet meer van. Die lusten liever naar rap. En ja, die wil niet herinnerd worden aan die slechte tijd. Hoewel die tijd voor die zwarte mensen in die ghetto's natuurlijk ook niet best is.
0: Nee, he? Nee.
1: En toen vergeleek hij nog even een paar appels met elkaar.
0: Ja, ja.
1: Zei van dat een soort van mooie metafoor, dat je die ene zwarte appel, of de rotte appel ook moest helpen. En dat je daar met zouden moest, dan kwam er weer wat moois uit.
0: Ja. Met alle twee appels, zei hij, hè?
1: Ja, ja.
0: Alleen, ja, de ene is een verrotte appel en die wil niemand hebben. En de andere is een gave appel en die wil iedereen graag hebben.
1: Ja, en dat was een mooie metafoor van de man uit Greenville, ongeveer 74 jaar, bij de benen eraf, Willie Foster. Een hulle, ja, een vriendelijke man en die ons met de open arm inzien. Nederige stulp ontving.
0: Uit het boek van Muddy Waters leest The Mojo Man, dan merk je ook dat in de muziek en de drank dat toch heel veel met elkaar samengiet, of niet?
1: Ja, Muddy die.
0: Muddy in ieder geval wel.
1: Ja, Muddy lustte. Ondanks dat het een heer was, lustte hij toch wel graag een borrel. En voor zover ik weet, was hij geregeld aan de bourbon. En,
0: ja, de cognac en zo.
1: Seagram en zo, dat zat hij vaak aan. Dat was een beetje zijn huiswerk, zijn huismerk. Maar ja. Het leuke van Muddy is ook dat hij op een gegeven moment klachten kreeg. En dat hij naar de dokter ging. En die verbeurde hem eigenlijk om sterke drank te drinken. Maar Muddy die dacht, daar weet ik wel raad met. En die liet dan achter het toneel liet hij dan champagne aanrukken. Want dat was eigenlijk niet zo zwaar schijnbaar.
0: Zo kun je het oplossen, ja.
1: Ja, ja, ja. Zo lost de Muddy daarop dan.
0: Of doordat het misschien ook een nummer over gemaakt heeft.
1: Ja, en dat nummer dat heet Champagne en Reaver. Maar een Reaver, luisteraars, dat is een stick. En er kan dan marihuana of hashish in zitten.
0: Een joint.
1: Een joint, ja. Champagne en Reaver, Muddy Waters.

0: Champagne and Reaver. 1989 is dit van de LP King Bee. Het was trouwens al op het Blue Sky label. Toen was Chess al
1: ja,
0: weg.
1: Ja, toen was het einde. Ja. Zo'n beetje.
0: Toen ze bij Johnny Winter terecht kwam.
1: Ja, en die producer wat beter ook. Dat kun je hier is die band klinkt veel beter eigenlijk. Mooi die zin ook van Champagne and Reaver. Dat je zegt, it's good for your head and it relaxes your body.
0: Ja, uit het boek verder ook lees, dan zie je ook dat de wereld van de drugs bijvoorbeeld, ja, komt wel aan de orde natuurlijk, maar dat speelde een volle minder belangrijke rol.
1: Ja, dat was eigenlijk, dat komt er eigenlijk bijna niet in voor.
0: Bij die generatie waarschijnlijk dan niet, hè?
1: Nee, dat was allemaal nog drank.
0: Ja, zijn dochter is wel aan de dop.
1: Ja, die is, en daar heeft hij nog van alles aan proberen te doen, maar dat mocht dus niet lukken en zo. En die meneer Chess die schreef ook op een gegeven moment in een boek waarover Chess uitkomen is, een zoon van Lennart. Dat de blues toch eigenlijk ook wel seks, booze en ja.
0: En muziek was.
1: Ja, en muziek en blues was eigenlijk.
0: En tweeën die elkaar niet zo geweldig lagen. Willy Foster die had zo straks ook al even erover. Dat is Howlin' Wolf en Muddy, hè?
1: Nee, dat waren eigenlijk concurrenten. Hè? En die waren allebei de grootste wezen in de scene in Chicago. En die deden van alles om elkaar een beetje dwars te zitten. En elkaar de vlooien af te vangen, zoals werd die gezegd.
0: Dat vind ik toch wel merkwaardig dat Muddy nog wel een nummer opnemen heeft, getiteld Howlin' Wolf.
1: Ja, ze hebben ook nog eens een keer samen gespeeld en zo. Maar toen,
0: dat wel.
1: Ja, hadden ze het bijlegd, maar later scheen er toch weer iets misgegaan.
0: Als ik pik nu graag, dan lees ik in het boek elkaar
1: muzikanten af. Ja.
0: Dan laten we zeggen, Muddy Waters, Howlin' Wolf.

0: Howlin' Wolf. Hij is het niet, want het is Muddy Waters op zijn slidegitaar.
1: Ja, de Telecaster, daar speelde hij altijd op.
0: En ik denk dat Johnny Winter hier ook op meespeelt, want dit is een opname uit 67. Uitgebracht in 79 trouwens. Als ik zie Johnny Winter op gitaar, James Cotton op
1: harp. Wat een mooie guy, ja.
0: Pinter Perkins op piano. En dan ook al de nieuwe mensen zoals Bob Margolin en zo.
1: Oh ja, ja, ja. Van Chicago, Bob.
0: Van de live muziek van Muddy Waters, even naar de live muziek die aankomende zaterdag hier in Drenthe te horen is. En dat moet je ook zeker in weten met mijn haren. Want voor de tweede keer is door het Take Root Festival. Dat is in De Smelt in Assen. Van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts. Dus maar liest 12 uur achter elkaar. Net zo lang als de Blues 46 in Utrecht.
1: Ja,
0: die is van 4 uur tot 4 uur 's nachts. Maar dus 12 uur achter elkaar goede muziek, rootsmuziek in De Smelt in Assen. Met presentatie van onder andere Jan Donkers. Nou, ja, ik vind dat ze nog geweldige ex bij elkaar kregen hebt. Ja,
1: ja dat vind ik ook. En ze heeft niet voor niks die prijs gekregen van de SNS. En als je het programma ziet, dan zal ik zeggen van dat mag er wezen. Zeker in dit soort muziek die toch altijd een beetje in de kantlijn zit, zal ik zeggen van nou mensen, ga daar naartoe, want dat is echt de muid weer. Ik bedoel, er is een hele goede programmering.
0: Kijk maar, de Paladins, ja. De Gords, Papa Chubby, Dan Penn en Spooner Oldham.
1: Ja.
0: Componistenpaar. Wickham Porteous, Tom Russell. Bij de folkliefhebbers ook een zeer welbekende. Lee Clayton, Steve Wynn, nou noem maar op. Wat komt er niet allemaal?
1: Ja.
0: En dat allemaal voor nog geen 50 gulden.
1: Nou, ik zal zeggen, luisteraars, in de nabijheid vanavond in Drenthe, vooruit naar De Smelt.
0: Aankomend zaterdag van 2 uur 's middags tot 2 uur 's nachts voor nog geen 50 gulden. Allemaal door naartoe gaan. Ja.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Op bezoek bij een plantage, de Hobson Plantation in de buurt van Clarksdale. Dat is de plek waar ze bij John Mohead tegenkwamen.
1: Ja, en wie is nou John Mohead? Nou, John Mohead is een man die al 3 cd's gemaakt heeft en die zich helemaal thuis voelt in de Delta en die ook vindt dat je daar moet blijven wonen om goede muziek te maken.
0: Hij vertelt ons en hij leidt ons rond op zo'n oude plantage, de Hobson Plantation. Waarbij je ook nog een ontmoeting hebt met een man die als in Nashville werkt heeft. En waarbij een hele mooie bluesclub binnenkomt. Waar mensen in Nederland zeer jaloers op kunnen wezen. Harry's Blues, de Way Up North, wordt vandaag gemaakt door technicus Regel Meijer. Samenstelling en presentatie Harry Muske en Albert Haar. Met dank aan VPRO Radio en aan het Stimuleringsfonds Culturele Omroepproducties. En wat ons betreft, graag tot volgende week.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De Nalatenschap van Harry Musquet. Een programma met veel blues en Americana. Met Johan Derksen.
2: Het is de grootste hit van QB and the Blizzards. Harry Musquet schreef het nummer in de pauze van een optreden in Zaandam samen met Herman Brood en Ilko Gelling. En dat nummer werd niet geschreven in het bos bij Grollo, waar jaarlijks trouwe fans bijeenkomen bij een gedenksteen die daar geheel ten onrechte ligt. QB and the Blizzards, Window of My Eyes.

QB in the Blizzard's Window of My Eyes. Odetta uit Birmingham, Alabama, was 40 jaar actief als blues, soul, gospel en folk zangeres. Dr. John is de pianist en John Campbell de gitarist. Odetta, brother, can you spare a dime?

0: Odetta, brother, can you spare a dime? Clarence Gatemouth Brown uit Louisiana was een waanzinnig talent als songwriter, zanger, gitarist, violist, mondharmonica-speler, pianist en drummer. En radiostations draaien deze eigen compositie van hem nooit omdat het nummer te lang is. En daar hebben wij geen boodschap aan. Clarence Gatemouth Brown, The Drifter.
1: Another one of my tunes called A Drifter.

Clarence Gatemouth Brown, The Drifter. Dr. John uit New Orleans, dat is de artiestennaam voor Mac Rabenek, en hij had de bijnaam The Night Tripper. Hij had een sterrenstatus als componist, producer, zanger, pianist en gitarist, maar de gitarist op dit nummer is Brian Stolz, Dr. John, Broke, Raggedy en Hungry.

Dr. John, broke, raggedy en hungry. Johnny Copeland werd samen met Albert Collins groot in het clubcircuit van Houston in Texas. En daarna verhuisde hij naar New York, waar hij deze compositie opnam met toetsenist Floyd Phillips. Johnny Copeland, Ghetto Child.

Johnny Copeland, Ghetto Child. Jeff Gordon, dat is een Amerikaan die zijn eigen Jeff Gordon Show runt. En in die show zingt hij materiaal van Tom Jones, Garth Brooks en Elvis Presley. En daarom verwacht je niet dat hij een nummer van Johnny Winter covert met gitarist Joe Bonamassa. Jeff Gordon, Self-Destructive Blues.

Harry Muskay volgde Elton John op de voet. En dit was de vierde nummer 1 hit voor Elton John in Amerika. En hij schreef het nummer voor zijn vriendin, de beroemde tennister Billie Jean King. En zij speelde bij het Philadelphia Freedom Professional Tennis Team. Elton John, Philadelphia Freedom.

Elton John met zijn ode aan Billie Jean King, Philadelphia Freedom. Tab Benoit, dat is een bluesgitarist uit Louisiana en hij groeide daarop met de muziek van Dr. John, Albert King, Clarence Gatemoat Brown en Johnny Copeland. Dit is een eigen compositie van Tab Benoit, Nice and Warm.

de Benoit, Nice and Warm. Larry Garner, dat is ook alweer een bluesgitarist uit Louisiana. Hij speelde in Baton Rouge bij Lonesome Sundown, Silas Hogan en Tabby Thomas. En hij maakte het album Two Blues met de beste toetsenist van Louisiana, David Turkanowski. Larry Garner, Live a Little.

Larry Garner, Live a Little. U heeft geluisterd naar de nalatenschap van Harry Musquet, de legendarische zanger van QB and the Blizzards. Hij was de ultieme blues- en Drenthe-promoter. De trouwe bluesliefhebbers zullen hem nooit vergeten. Dit is een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Joe Louis Walker uit San Francisco en zangeres Angela Straley uit Austin namen een duet op met de blazerssectie van Tower of Power. Joe Louis Walker en Angela Straley. Hold on.

0: 66 tot de Hunebed Highway. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Alweer de derde uitzending vanuit het Drents Museum. De tentoonstelling Window of My Eyes en Blues in Heaven, de fototentoonstelling boom. Dat is het decor waarin deze uitzending gemaakt wordt. En deze keer te gast aan tafel Jan Venhuizen. Jan, hartelijk welkom.
2: Dank je.
1: Een hele interessante gast, want hij was de eerste manager van QB and the Blizzards. Hij stond aan de wieg van de groep. We beginnen met de muziek van QB and the Blizzards. De keuze eigenlijk van Jan Venhuizen. The Sky is Crying.

0: Sky is Crying, 1968. De origineel is van Elmo James, 1959. En het komt van de LP Trip into a Midnight Blues. Jan Venhuizen, dat was de periode dat jij manager was van QB and the Blizzard.
1: Klopt.
0: Wie speelde hier nou zo'n mooie saxofoon op?
1: Ja, dat is altijd een vaag iets geweest. En niemand die wou het zeggen, maar dat was Tony Vos, onze producer.
0: Oh, oké. Okay. Ja, ja.
1: Die speelde erop. En we hebben hem heel erg moeten overhalen, want hij wou eerst helemaal niet doen. Mm. Maar we hebben Harry heeft hem kunnen overhalen. En de volgende dag nam hij zijn saxofoon mee en hij speelde er in één keer in.
0: Zo.
1: In één keer klaar.
0: Mooi man.
1: Ja, dat is schitterend.
0: Mooie combinatie.
1: Maar hij wou niet dat zijn naam op de hoes kwam of waar ook in. Hij mocht niet vermeld worden.
0: Nee, nee. Maar een mooie combinatie. De saxofoon van Tony Vos en de Gibson-gitaar die hier trouwens in de expositie op het podium ligt van Ilko Gelling.
1: Ja, ja. Maar het fantastisch ook. Maar de emotionele stem van Harry en Herman Brood op de achtergrond ertussen door. Ja. Met die piano. Verschrikkelijk mooi. Heel mooi nummer.
0: Hoe ben jij betrokken geraakt bij QB and the Blizzard, Jan?
1: Nou, in 1963... Dus in 1963 hebben ze mij gevraagd. Er was een concert in het Concerthuis nog. Het Concerthuis, de Nieuwe Kolk.
0: De voorganger van de Schouwburg.
1: Ja, ja. Daar ben ik toen heen gegaan. En heb ik met de jongens gepraat. En toen vroegen ze of ik manager wou worden. Dat was in november 1963.
0: Maar je kende ze toch al wel?
1: Ik kende die jongens allemaal wel.
0: Dat wou ik zeggen, ja.
1: Want ik ging vaak naar de repetities toe. En Harry was beter met de nieuwe Singer-Peters. En al die jazzclubjes en al die andere groepjes.
0: Ja.
1: Ik kon ze al heel lang. En nou, zo ben ik in contact gekomen. En ik ben in 1964 hebben wij dus gewoon, heb ik al die optredens hier in Drenthe en gewoon verder kwamen we niet door.
0: Maar had jij daar enige ervaring mee?
1: Helemaal niet. Helemaal niks. Ik wist helemaal niet wat het was. Ik wist niet eens wat manager was. Maar ze stond wel toen in een platenzaak van Lampen.
0: Ja, ja.
1: En die had toen een platenzaak. En daar ben ik dus ook, zag ik die jongens ook al regelmatig dus natuurlijk.
0: Je had wel wat met geld van doen in elk geval.
1: Ja.
0: Ja.
1: En ook muziek.
0: En muziek,
1: natuurlijk.
0: Ja. Ja, precies. Ja.
1: Want mijn vader was ook een hele goede muzikant en zo. Dus ik kan veel met muziek. En Harry die ging regelmatig ook naar mijn vader toe. Alleen want mijn vader kon heel goed piano spelen. En zo is het contact gekomen allemaal.
0: Want ben jij een Assena van geboorte?
1: Een Assena van geboorte.
0: Oh, zie je aan, ja.
1: Ja hoor.
0: Dus dan kende jij de jongens, dan kende je de achtergrond van die jongens.
1: Ja, ik kende die achtergrond. Ik kon Harry al voor die tijd ook al vaak ontmoet. Want hij kwam ook wel bij, als wij jongens eigenlijk anders aan repeteren waren, dan kwam ik hem altijd wel tegen.
0: Ja.
1: En in het café kwam ik hem wel tegen. En Ilko ook.
0: Ja.
1: En zo, ja, met Willy Middel dus en Hans Kins en Dickie Beekman toen nog op de drums, hè, erbij.
0: Hoe heb jij de overgang ervaren van de jongens in Assen? Dat Harry naar Grollo ging. Ja. Want dat was net in die periode ook natuurlijk, ja? 65.
1: 65, 66 zijn hier overgegaan, ja, klopt.
0: Ja.
1: Nou ja, dat was even schrikken natuurlijk. Maar over het algemeen is het wel goed ontvangen hoor. Hoewel, in Grollo werden wij niet zo geaccepteerd in het begin hoor.
0: Ja.
1: Want het is heel moeilijk geweest. De jongen met de lange haar en dit en dat. En het was een probleem hoor. Maar na verloop van tijd kwamen ze er wel achter. Vooral bij Hofzegen. Dat het wel goed volk was hoor. Dus, en Harry die is ook goed opgevangen later hoor.
0: Want een van de mooiste combinaties van zeg maar, het oude Drentse leven. En het nieuwe Drentse leven van QB and the Blizzard. Dat zit nog in dat filmpje. Wat bij Pekaan ooit opgenomen. Is
1: klopt.
0: In 69.
1: Klopt. Dat is natuurlijk.
0: Was jij erbij?
1: Ik was erbij. Ik ben de hele tijd bij geweest. Maar daar heb ik. Ja, ik weet niet of een Apple Knock of Flop was. Wordt die nog gedraaid? Nou, dan wil ik er wel iets over vertellen. Dat lijkt me wel leuk toe.
0: Nou, dat past hier denk ik goed bij.
1: Goed, oké. Okay, nou,
0: dan leven we in 1969, hè?
1: Ja.
0: De vierde LP, geloof ik.
1: Apple Knock of Flop was de. Nee, dat is de later. Nou ja, vierde, vijfde LP, ja.
0: Ja.
1: Ik kwam net uit Amerika terug en toen moesten wij die opnames doen voor Apple Knock Flophouse. En toen kreeg ik van de platenmaatschappij, die zeiden, moet je luisteren Jan, nou ja, Apple Knock Flophouse is eigenlijk een slang voor een goedkoop logement. Hè?
0: Ja.
1: Dat is het.
0: Ja.
1: En toen die plaat klaar was, toen ze een PR maken, een filmpje maken en foto's maken.
0: Mm-hmm.
1: En zei, maar dan moeten jullie wel een locatie opzoeken die er een beetje past. Nou, ik met Harry op pad. Nou, we hebben eerst bij Hofsteen gekeken in Grollo. Nou, dat was niks. Nou, zei Harry, ik weet nog wel een aantal kroegjes hier in Drenthe. Zullen we eens kijken? Nou, toen kwamen we bij Willem Perkaan in Weesp terecht.
0: Ja.
1: Dat was natuurlijk fantastisch. Dat was een stamtafel. En daar zetten we flesjes. Je moest zelf de consumpties aantekenen als je wat wou drinken. We hadden een paar bekeken en we hebben de platenmaatschappij toen ingelicht. En die zijn geweest, onder andere met Anton Witkamp en Sees Wessels. Die zeggen, dit is het.
0: Ja.
1: Maar Jan, regel jij even met Willem Perkaan hoe dat allemaal gaat. Ze mogen vrij denken, ze mogen vrij eten. Er komt van alles, maar er komt ook een striptease danseres. Nou, ik met Willem Pekaan. Nou, zegt Willem Pekaan, ik zeg nou dit en dat en dat. En er mogen ook alleen maar boeren komen, alleen maar mannen, geen vrouwen. En dan komt een striptease danseres. Toen zegt Willem tegen mij, hij zegt, wat is een striptease danseres dan? Hij zegt, dat is iemand, ik zeg, dat is iemand die zijn kleren uittrekt. Oh, hij, van mijn vrouw ook wel vaak genoeg gezien, zegt hij hoor, dat komt wel goed. Maar goed, er zou ook een film gemaakt worden. Ja. En dat klopt ook wel, die avond is ook die film gemaakt. En die striptease danseres heeft ook opgetreden. De dames, de vrouwen van de boeren, die stonden buiten zo voor het raam te kijken. Verschillende boeren die hebben verschrikkelijk over sodomieten gehad. Maar het blijkt altijd, en ik heb altijd beweerd, er is een film van. En op laatst zeiden ze, die film die was weg. Ja. Maar dat komt door die burgemeester van Wezep, die had alles geweigerd. Er mocht geen, die film mocht niet vertoond worden, die foto's mocht niet. Niks mocht vertoond worden. Ja.
0: Dus, burgemeester Grebe was dat van Zwedel,
1: ja,
0: hè?
1: Grebe. Ja, burgemeester Grebe. Ik heb die brief nog steeds.
0: Ja, ja.
1: Maar op een gegeven moment, die man die die opnames gemaakt heeft, die film gemaakt heeft, die mocht niet uitgezonden, maar die heeft mee naar huis genomen. En die heeft het ergens op zolder gelegd. En weg. En iedereen zei, ja Jan, jij wordt ook bij jou. Je zal wel, die film die bestaat helemaal niet. Ik zeg, potverdorie, ik was er toch zelf bij. Ja. Maar goed, op een gegeven moment ging ik zelf niet meer geloven hoor. Totdat een paar jaar geleden, plots in die film Boom Watergaat, die man die is toen overleden. En die vrouw die vond die film op zolder. En toen is hij in één keer bij het filmmuseum terechtgekomen. Ja. Nou, ik was al lang blij dat ik tenminste dat hij nog bestond.
0: Was goed voor jouw geloofwaardigheid dat hij boven water kwam.
1: Ja, maar zo, dat is het verhaal dus eigenlijk daarachter.
0: Nou, dat is ook een van de mooiste filmpjes die er bestaat. En die ook op de tentoonstelling hier in Drents Museum te zien is.
1: Is hij hier te zien?
0: Hij is hier te zien op de tentoonstelling, jazeker. Mooi. Want omdat het zo mooi, dat cultuurverschil van de oude boeren van Wezep en de jongens van Cuba in de Blitzers te zien geeft. En de danseressen in die tijd, dat was echt nog wat bijzonders.
1: Dat was bijzonders.
0: Dat leidde dat in die tijd nog, want dat was de tijd van Hoepla, van dat Phil Bloem op televisie kwam. Nou, daar kreeg je een vraag over in de Kamer.
1: Ja, maar dat niet alles. Wij waren eigenlijk een van de eersten die met zo'n filmpje kwam. Dat zo dan geproduceerd.
0: Ja, precies, maar dat kwam toen niet uit.
1: Dat kwam toen niet uit, nee.
0: Draaide allemaal om. Apple Nuggets Flophouse.

0: Ja, onlosmakelijk met elkaar verbonden. Apple Knockers, Flophouse en Café Perkaan in Wezep. Trouwens, Café Perkaan in Wezep bestaat nog steeds en is nog steeds open. Ja. En het is bijna nog in dezelfde staat dan toen Cuby en de Blitzers daar waren.
1: Ja, ze hebben daar nog foto's aan de kant hangen en heeft die LP en zo allemaal. Ja. Dat is fantastisch. Ik ben er pas geleden nog geweest.
0: Oké, ja.
1: Dat is mooi hoor.
0: Het is een mooi tochtje eigenlijk van Wezep naar Grollo en dan naar de tentoonstelling in Haas.
1: Moeten ze het doen.
0: Ja, je hebt ook die overgang meegemaakt natuurlijk. Want op Apple Knockers Flophouse, daar spelen de jongens uit Zwolle al mee.
1: Ja.
0: Hans Lefaye, Herman Deijnem en Helmut van der Vecht. Hoe is die overgang tussen zeg maar, de Asser Boys en de Zwolse Boys? Hoe is dat verlopen eigenlijk? Ja, hoe heb jij dat meegemaakt?
1: Ja, was moeilijk. Was moeilijk. Hans Kins die moest in dienst en die hield ermee op. Op een gegeven moment, Willy Middel die stopte ook. En met hem ging ook Dickie Beekman, die was gestopt. En toen heb ik dus aangetrokken eerst alleen Hans Lefaye en Herman Deijnem kwamen erbij. Dat was even moeilijk, want die jongens die zaten bij Blues & Mansion. En de manager daarvan was Ed Politiek. Ik vergeet die naam nooit weer. En daar heeft het nogal wat moeilijkheden op geweest in het begin hoor, om die jongens over te krijgen. Want dat hing ook met financieel af, met instrumentarium en zo. Maar het is goed gegaan. Mm-hmm. Muzikaal gezien, moet ik eerlijk toegeven, is het wel een vooruitgang geweest.
0: Ja, ja.
1: Absoluut.
0: Want had dat ook te maken dat Herman Brood er toen ook al bij zat? Want die kwam natuurlijk ook uit Zwolle. Hè?
1: Herman Brood kwam ook waar die Zwolse Connection, hè, zoals we dat noemen, die kwam er ook uit. Die heeft ons ook op patent gemaakt hoor.
0: Oké.
1: En ik ben toen met Harry. Midden in de nacht zijn wij naar Zwolle gereden, hebben we op moeten zoeken waar ze woonden. Hebben we zo overal in de buurt gevraagd waar Hans Lefaye woonde. En zo zijn we ermee in contact gekomen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Dat was heel waard.
0: Zo kwamen de drie van Blues Dimension, die kwamen bij Cuby en de Blizzards in Haas.
1: Ja, want Helmich die is er pas later bijgekomen. Ja, ja. Toen Herman Brood weer, en dat is ook weer een apart verhaal. Dat had eigenlijk ook weer niet gehoeven, maar daar komen we nog wel op. Daar komen we nog
0: Dat had iets met middelen en dat soort dingen.
1: Ja,
0: en Amerika.
1: En Amerika.
0: Van alles.
1: Ja, ja.
0: En nog wat.
1: En nog wat.
0: Nou, het hebt over middelen van Brood stond er onbekend natuurlijk.
1: Ja,
0: Ilko ook al vrij snel.
1: Ja.
0: Aan de andere kant, de drank speelde ook altijd een rol.
1: Heel grote rol.
0: De booze.
1: Ja, de harde booze. Ja,
0: op welke manier zat dat het functioneren van de band in de weg? Of hoe had jij ermee te maken?
1: Nou, het heeft er niet mee in de weg gezeten. Absoluut niet. Harry was wel, een innemer, was een drank. Harry was absoluut niet aan het verdovende middel. Ilko wel vrij snel. En Herman Brood heb ik heel wat mee beleefd. Dat het stond van ziekenhuis uit en het ziekenhuis weer in. En dan wou ik hem de volgende dag ophalen en was hij alweer gevlucht.
0: Ja, ja.
1: Maar de drank heeft niet zo'n grote invloed erop gehad hoor.
0: Nee.
1: Maar in eind jaren 80, begin jaren 90, kwam ik met. Ik was al bij Cuby & the Blizzards weg. Ja. Kwam ik weer met Harry in contact in het café. En Harry was helemaal totaal los. Was absoluut totaal los. En hij heeft toen mij nog weer gevraagd of ik weer voor hem komen werken, weer manager wou zijn. Maar dat kon niet. Ik had een andere baan. Ik had een hartstikke drukke baan in het onderwijs. En ja, ik vond het zielig. Hij was echt, lag hier aan het gas, zoals je dat noemt.
0: Ja.
1: En het verwonderde mij ook niks dat even later op die plaat Brother Boers kwam. Maar dat was zijn enigste maatje die hij op het ogenblik had hoor.
0: Ja.
1: Hij voelde zich nog steeds door iedereen in de steek gelaten. En toen speelde drank wel even een rol.
0: Brother Boers.

0: Brother Booze Musquet. Dat was toen de naam van de band eigenlijk. Het was niet meer de Cube in the Blizzard, maar hij zong toen onder zijn eigen naam.
1: Ja.
0: Met Erwin Java, toen al op gitaar, 1991. Wanneer je nou hebt over de achtergrond van de muziek van Cube in the Blizzard, Jan Venhuizen, de oude manager. Iedereen denkt altijd aan de beïnvloeding vanuit de blues, van Elmo James, Sonny Boy Williams en Howlin' Wolf. Maar er was ook wel andere invloed nog, toch?
1: Ja, Harry die was zelf een heel emotionele man. En de invloeden van Drenthe en hier in Nederland speelden een hele grote rol mee bij de blues bij hem. Want als je goed de LP's en de CD's ziet van Harry Musquet en je kijkt, dan is het net een dagboek.
0: Ja. Je leert hem kennen door zijn muziek eigenlijk.
1: Je leert hem kennen door zijn muziek. Daar zit gewoon een volgorde in.
0: Ja.
1: Kijk maar naar Desolation of Goed Uitgerollen of Trappy Too. Daar zit gewoon een volgorde in. Je voelde zijn stemming, hoe die was, blij, verdrietig. Die invloeden had hij heel erg. En Drenthe had een hele grote invloed erop.
0: Ja, ja. Harry wilde zich ook altijd muzikaal ontwikkelen, had ik de indruk.
1: Ja, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja? Ja, klopt. Daar kom ik zo nog wel weer op.
0: De invloed van de jazz bijvoorbeeld.
1: Ja, de invloed van de jazz. En dan wat ik dus... Ik denk dat het volgende nummer is. Bird Words. Van Dizzy Gillespie. En dat was fantastisch. Het zou eerst gewoon een plaatvulling zijn. Want ik kom van die Blind to Blind to See. En we zaten in de studio in Den Haag. En Harry die was ziek. En toen had Harry het idee met die jongen. We zaten in het Hotel Spendingwiel. Weet je wat je moet doen? Het nummer van Dizzy Gillespie. Met Helmy van der Vecht toen er al bij. En de hele rhythmsectie. We zijn de studio ingegaan. En we hebben het opgenomen. Een schitterend mooi nummer.
0: Ja, ja. Ondanks het feit dat Harry dus helemaal niet zong.
1: Die zong helemaal niet. Maar als je dat nummer hoort. Dat swingt tot en met. En dan hoor je ook wat voor muzikanten ik eigenlijk in de band had. Fantastisch.
0: Je bent er nog trots op, zie
1: ik. Ik ben heel trots op, ja. Fantastisch.
0: Burks.

0: 1970. Ja. Ook QB and the Blizzard van de LP Too Blind to See.
1: Dan moet ik elke even Burksworks. Twee... De blazers niet vergeten, hè?
0: Jan.
1: Bas Munningsma en Rudy van Dijk.
0: Ja, ja.
1: De blazers erbij waren. Fantastisch.
0: Rudy van Dijk, tegenwoordig adjunct-directeur van het conservatorium in Amsterdam.
1: Klopt.
0: Ja, ja wil ik zien. Goeie jongens in de muziek, hè?
1: Ja, zo is dat.
0: U luistert naar Harry's Blues elke zondag tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Te gast vandaag Jan Venhuizen hier in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes en boven de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. In die periode, Jan, zo rond 1970, stonden ze eigenlijk op het toppunt van de roem. Hè? Ja. Grote tournees naar Polen, Tsjechië, ja. Naar Engeland, ja. Enorm succes in Nederland, Duitsland, Amerika.
1: Amerika. Nou, het
0: logische stap toch?
1: Logische stap. Ik kreeg dus al in het voorjaar van 1969 van de platenmaatschappij bericht dat Amerika belangstelling toonde voor Cuban the Blizzards. Ik zei dan hartstikke mooi. En wij zaten toen heel druk met Polen. En we hadden een heleboel optredens. Maar op een gegeven moment werd het toch wel echt... En wij dachten eerst daar een grapje. Maar dat was echt niet zo.
0: Ja.
1: Op een gegeven moment... kwam Anton Witkamp bij me. Die zegt, Jan, moet je luisteren. Amerika heeft zoveel belangstelling.
0: Anton Witkamp van Philips.
1: Van Philips. Ja. Mercury in Amerika, die heeft zoveel belangstelling. Dat die vraagt of wij willen komen. Ik zei, nou, dat is prima. Dan gaan we erheen. En hij zei, ja, dan moet je eigenlijk een van die muzikanten meenemen. Nou, ten eerste plaats zou dat Herman Brood zijn. Die wou wel mee. Maar ik kreeg voor Herman Brood geen visum. Want die was veroordeeld wegens verdomde middel.
0: Ja.
1: Dus die ging niet mee. Nou, toen had ik dus Harry gevraagd. Nou, zei Harry, nee hoor. Ik blijf hier mooi in Drenthe. Laat mij maar mooi in Drenthe blijven. En Eelco had er ook geen zin in. Dus ik ben alleen met Anton Witkamp ben ik naar Amerika geweest.
0: Ja.
1: En daar hebben wij hele goede contractafspraken gemaakt.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat is een ding.
0: Ja.
1: Fantastisch. En grote bedragen voor die tijd kreeg ik een contract aangeboden voor $70,000. Nou, dat

0: LP's zijn die we al hadden.
1: Dus ja, ja. Maar die werden in Amerika dan uitgebracht?
0: Die werden in Amerika en Amerika deden er gelijk blazers achter, want daar waren ze toen gek op. En in januari kwamen ze uit Amerika hier voor de definitieve contracten te tekenen. En toen zegt Harry, ik doe het niet. Ja, dat was wel even schrikken hoor.
1: No.
0: En dat, die jongens, wij zaten daarmee. En ja, wat moeten we ermee? En dit en dat, we hebben geprobeerd over te halen. En Harry zei, nee, ik doe niet. Ik ga niet heen. Ik teken dat contract niet. Want er waren, QB en de Blizzard bestond toen uit 3 man die onder contract stonden. Dat was Harry Musquet, Ilko Gelling en ik. Wij met z'n drieën hadden contracten. Maar hij wou niet.
1: Dus maar waarom, ben je er ooit achter gekomen waarom niet?
0: Nou, ik ben er ergens. Later heb ik dus me wel gerealiseerd wat het eigenlijk was. Het was gewoon faalangst van Harry geweest. Hij was bang voor zijn uitspraken. Hij was bang dat zijn teksten niet klopten. Hij was gewoon bang. Hij was bang. Het was bang. En ja, op laat heb ik dat wel gerespecteerd. Maar er is toch wel een aantal jongens die hebben het niet gepikt eigenlijk van hem hoor. Nee. Ja, en dan kom ik uit automatisch alweer over dat later met Ilko Gelling naar de koloniering gaat. Dit heeft er wel weer mee te maken.
1: Ja, die is toen wel gegaan naar Amerika.
0: Die is toen wel gegaan naar Amerika.
1: Of hij daar veel beter van geworden is?
0: Nou, nee,
1: vers 2.
0: Absoluut niet. Maar goed, hij wou en hij heeft er. Maar het was zo jammer, want wij hadden daar echt. Goed, wij zijn geen top 40 groep, maar wij hadden daar in de blues scène best mee kunnen draaien. Ja. Want we zouden ook daar een tournee maken, het voorprogramma met van John Mayall.
1: Ja, ja. Heeft het jou verbaasd dat Harry later in 93 voor het programma Harry's Blues, waar ik toen bij was, dat hij toen wel naar Amerika wilde?
0: Ja, ene kant wel, de andere kant niet. Want hij hoefde niet op te treden daar toen.
1: Nee.
0: En dat was het, hè?
1: Dat was het punt.
0: Dat was het grote punt.
1: Ja,
0: dat realiseer je pas later, dan ga je doordenken. En ja. En Harry was bang als hij in Amerika zat, dat hij nooit meer terug zou kunnen komen naar Drenthe.
1: Ja,
0: was hij echt bang voor, hoor. Dan denk ik, nou.
1: Hij zag er toen ook wel tegenop in 93 wel, hoor.
0: Ja, hè? Ja, dat heb jij mij wel eens verteld. Ja. Ja.
1: 99 zijn we nog een keer geweest, was het al wat anders.
0: Ja.
1: En daarvan hebben we ook heel mooi filmmateriaal hier op de tentoonstelling in het Drents Museum.
0: Ja.
1: Dus dat valt ook te zien. Maar ja, ook toen had hij dan toch wel zoiets van, ook een beetje dat. De mythe, de ideeën die hij had over de blues in Amerika, dat anders zou zijn dan hij dacht misschien wel.
0: Ja, klopt. Ja, nee, klopt. Ja. Klopt.
1: De volgende muziek die jij meegenomen hebt is heel andersoortige muziek, maar dat moet ook in Harry's Blues. Dat is namelijk van Jackson Browne.
0: Ja.
1: Ja, nou, Jan, vertel eens.
0: Nou, Harry die kwam op een gegeven moment bij mij met dat nummer. Hij zei, Jan, dan moet je dat nummer eens luisteren. Hij zegt, en dit nummer, dat wil ik opdragen aan onze roadmanagers, aan onze technici en alles. Hij zei, want wat in dat nummer voorkomt, dat klopt precies wat wij ook meemaken. Van het optreden, soms niet weten waar je zit. De roadmanagers moeten altijd eerder zijn om spul op te stellen met de technici. Als wij in het hotel konden, dan moesten die mensen nog weer alles afbreken. Hij zegt, en ik wil dat nummer eigenlijk opdragen aan onze roadmanager en aan de technici. Ik zeg, ik vind het fantastisch. Dat schoot me pas geleden weer te binnen. Ik denk, nou, ik wil dat nummer erin hebben. Want Harry en ik hebben er toen overlegd, want wij werden soms ook wakker in de bus. Dat we zeiden, god, waar zit men in godsnaam? Waar waren we gisteren? Oh, in Rotterdam. Oh, nu in Antwerpen. Maar was net andersom.
1: Ja.
0: Je werd geleefd. Maar die roadmanagers, die moesten er altijd wel eerder zijn. En altijd ben er. Dus daardoor is dat nummer opgedragen aan de roadmanager en de technici van toen van Cuban the Blizzards.
1: Jackson Browne, The Loadout.

0: Jackson Browne. Het is eigenlijk een dubbel nummer met Stay a Little Longer. Dat zit er nog achteraan, maar dat duurde wat te lang eigenlijk allemaal. Jan Venhuizen, te gast hier in deze uitzending. Je hebt Harry meegemaakt in zijn, ja, in zijn successen, maar ook van dat hij in de put zat.
1: Ja.
0: Want ja, hoe was hij wanneer hij in de put zat?
1: Nou, als hij in de put zat, dan was hij haast niet te gebruiken. Maar zijn liefde perikelde waren altijd heel erg. Van heel emotioneel. Maar het was altijd wel zo, als hij in zo'n stemming was, dan schreef hij de mooiste nummers.
0: Ja, ja.
1: Je kan het op zijn LP's, dan kan je zijn stemming weer van. Maar hij was dan wel ook heel moeilijk dan, hoor. Ja. En dan waren er wel eens van die periode dat meneer niet wou optreden. Dan had hij er geen zin in en dan zag hij het niet meer zitten en alles met elkaar. En nou ja, dan moest ik het weer afzeggen. Mm-hmm. En ook wel eens met smoesjes. Maar ik heb
0: met andere woorden, je hebt het niet altijd even makkelijk gehad.
1: Nee, want ik heb er ook verschillende processen aan de broek gehad erin, hoor.
0: Ja, ja. En,
1: ja, absoluut. Ja.
0: Hoe belangrijk was de band voor Harry?
1: Heel belangrijk. Heel belangrijk. Want dat was eigenlijk, hij was altijd op zoek ook naar het ultieme, weet je wel. Hij wil het beste van huis. En dat moet ik ook altijd toegeven aan Harry. Als wij repeteren, Harry was er altijd. Herman Brood was er ook altijd. Ik had iemand in de band die kwam altijd uren te laat. Dat was Ilko. Maar Harry was er. En dan werd hij kwaad. Joh. Dan zegt hij, ja, godverdorie, dan ga ik ook naar huis toe. En dit en dat. Maar over het algemeen kwam het wel weer goed. Hmm. Maar hij was altijd heel perfectionistisch wat dat aangaat, hoor. Echt.
0: Ja, echt. Ja, volgende keuze, die past daar denk ik wel een beetje bij. Eric Clapton, Derek and the Dominoes. Nobody knows you when you're down and out.
1: Ja, dat klopt precies. En als hij dan in zo'n stemming was. En Harry en ik moesten ook vaak samen weg. Dan moesten we wel naar de studio toe of naar dinges. En dan was hij helemaal in de put en had hij geen zin. En dan moest ik dat. Er was toen nog een cassettebandje. Dan moest ik dat nummer. En dan moest je altijd dat nummer horen. En met natuurlijk en ook fantastisch nummer natuurlijk van Eric Clapton en Duane Elman met Jim Gordon in drums en Rattler op de bas.
0: Carl Rattler op de bas,
1: fantastisch nummer natuurlijk. Hè.
0: Nobody knows you when you're down and out.

0: 1970, Nobody Knows You When You're Down and Out. Derrick and the Dominos van de LP Laila. Jan Venhuizen, de zanger Harry Musquet. Heb jij enig idee van, werd hij beïnvloed in zijn zang door andere zangers?
1: Ja.
0: Had hij voorbeelden, zeg maar, in die tijd?
1: Absoluut. Daar komt het volgende nummer in, een heel goed voorbeeld van.
0: Oké.
1: Dat was zo, ik had die LP Blood, Sweat and Tears. En ik draaide die. En Harry die kwam binnen en zei, oh, wat goede muziek en dit en dat. En met die blazers en oh, wat een stemmen. Dat was David Clayton Thomas. Hij zegt, Jan, mag ik die LP wel in van jou lenen? Ik zeg, ja jongen, natuurlijk, neem maar mee. Hij zegt, ik zeg, van volgende week, morgen hebben we weer repetitie, hè? Ja, hij zegt, goed. En in elk geval, hij heeft die LP van mij meegenomen. Nam de volgende dag netjes weer mee terug. We waren aan het repeteren. En wat schetst mij verbazing, die stem. Wou die David Clayton Thomas nadoen. Hij had zo'n mooie stem. En dan met dat nummer When I Die. Nou, hij was hij helemaal kapot van. En in elk geval, hey, maar die stem bezig. Ik zei, Harry, pas nou op met je stem, want dat gaat mis. Nou, in elk geval, de repetitie was afgelopen. Komt de volgende dag weer, had geen stem meer.
0: Zo.
1: Hij had een hele stemband geforceerd door dat nummer. Hij heeft het hele weekend hebben wij moeten afzeggen. Omdat hij die David Clayton Thomas wou nadoen.
0: And When I Die.
1: And When I Die.

0: prachtig nummer. And When I Die van Laura Nero uit 1967. Op verzoek van Jan Vernhuizen, omdat David Clayton Thomas een belangrijke invloed is geweest voor Harry Musquet. Jan, we zijn bijna aan het eind van de uitzending. Technicus van deze uitzending was Karel Post. Samenstelling en presentatie Albert Haar. Jan Vernhuizen, jij bent jij hebt Harry in die periode van heel nabij meegemaakt. Karakteriseer hem dan nog heel in kort hoe hij in jouw herinnering voortleeft.
1: Harry leeft voort als een hele muzikale man. Heel emotioneel. Maar ook heel moeilijk kan zijn. En hij is gewoon een heel aimabele man, maar niet altijd. En Harry die deed altijd een opmerking, een zinsnede naar mij toe. En altijd over de muziek. Hij zei, Jan, muziek verbindt. Muziek verbindt ons. En wij hebben nou met elkaar te maken en dat moeten we zo houden. Hij zei, muziek is niet altijd te verklaren. Maar het is grotendeels een gevoelskwestie. En Harry was een gevoelsmens, ja. Absoluut.
0: We gaan naar jouw laatste nummer, All By Myself, van Eric Carmen. Heeft dat nog een bepaalde betekenis?
1: Ja, Harry die kwam bij mij. Ik was gestopt. Ilko die was naar de kolonering toe. Herman Brood stopte en toen ben ik ook gestopt. En we vielen allemaal in een gat. En ik heb nog één LP gedaan, nog alleen LP, dat was La Vendetta. En op een gegeven moment komt Harry met dat nummer naar mij toe. Hij zei, Jan, dit heeft met ons te maken. En dan moet jij juist goed naar die muziek luisteren, want dan moet jij weten. Ik zeg, wat dan? Ik zeg, ja, dat komt me bekend voor. Hij zei, ja. Hij zei, dat is het tweede pianoconcert van Rachmaninoff en het Adagio. Ik zeg, potverdorie, je hebt gelijk. Hij zei, eigenlijk vind ik dat gemeen, dat ze dat jat niet meer zaten. Niet gejat, kwam ik later achter. Hij zei, maar die tekst, dat gevoel heb ik. Ik zei, ik ook, Harry.
0: En dat verbond jullie, de muziek?
1: Dat verbond ons, de muziek.
0: All By Myself, Eric Carmen. Jan, bedankt.
1: Graag gedaan.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Will Kimbrough uit Alabama was de producer van Rodney Crowell, Todd Snyder, Kate Campbell en Kim Ritchie. En hij speelde bij Roseanne Cash, Steve Earle, Mark Knopfler, John Prine, Billy Joe Shaver en Mavis Staples. En hij heeft ook al 9 soloalbums gemaakt. Will Kimbrough, Sittin' and Thinkin'.

Will Kimbrough, Sitting and Thinking. Holy Mosley uit Alabama is een product uit de Fame Studios in Muscle Shoals. Ze toerden al als voorprogramma met Jason Aldean, Blake Shelton en Travis Tritt. En ze nam het nummer op met de studioband van Fame Studios, The Swampers. Holy Mosley, Who Will the Next Fool Be?

Holly Mosley, Who Will The Next Fool Be? Johnny Hoy, dat is de frontman van Johnny Hoy and the Bluefish. Dat is een band van het eiland Martha's Vineyard. Aan de oostkust van Amerika met de vrouwelijke leadgitarist Delaney Pickering uit New Hampshire. Johnny Hoy and the Bluefish. Don't put no headstone on my grave.

Johnny Hoy and the Bluefish, Don't Put No Headstone on My Grave. Kevin Connolly, dat is een singer-songwriter uit Boston. Hij stond al in het voorprogramma van Huey Lewis, Todd Rundgren en Joan Osborne. Kevin Connolly, Feel Like Going Home.

Kevin Connolly, Feel Like Going Home. Sam Dees, dat is een soulzanger uit Alabama. Hij schreef nummers voor Gladys Knight, George Benson, Aretha Franklin, Whitney Houston en Tavares. En hij heeft ook al 9 soloalbums gemaakt. Sam Dees, My World.

Sam D's My World. Rosetta Johnson uit Alabama nam het nummer op in Detroit als een demo. En later werden er in Alabama in de Sound of Birmingham Studios nog een paar andere instrumenten aan toegevoegd. En de single werd meteen een hit in Amerika. Rosetta Johnson, A Woman's Way.

to what I say.

Rosetta Johnson, A Woman's Way. Brunswick Records baas Carl Davis contracteerde de zangers Sam Dees en Tyrone Davis als songwriters en Jackie Wilson nam een nummer op van de heren voor zijn album Nobody But You. Jackie Wilson, Just As Soon As The Feeling's Over.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Java Webster van Java Webster is het album van deze week. En het is te hopen dat dit album niet slechts een project is. Want Erwin Java en Sean Webster vormen een uniek duo. Het is de beste bluesgitarist en de beste blueszanger van Nederland verenigd in één band. Java Webster, Out of My Mind.

Clarence Carter, Changes. Millie Jackson was 45 jaar actief in de soul- en blueswereld. Dit komt van het album Hard Times. Ze maakte 28 albums, ze scoorde 39 hits... en de zangeres uit Georgia was familie van de beroemde Jackson-familie uit Gary, Indiana. Millie Jackson, Mess on Your Hands.

Millie Jackson, Mess on Your Hands. Het nummer is geschreven door Dan Penn en Spooner Oldham en het werd opgenomen in Sheffield, Alabama door een obscure zanger uit Texas, Tony Borders. Cheaters never win.

Donny Borders, Cheaters Never Win. Iedereen was dol enthousiast over het resultaat, maar Atlanta Records weigerde het op single uit te brengen, omdat de uptempo nummers van Wilson Pickett grote hits werden en dit was geen uptempo. Wilson Pickett, Uptight Good Woman.

Wilson Pickett, Uptight Good Woman. Het nummer van Bill Brandon uit Alabama lag jaren in het magazijn van zijn platenlabel, maar toen Ted Taylor het op single uitbracht, werd de oude opname van Bill Brandon ook snel uitgebracht. Bill Brandon, The Strangest Feeling.

Bill Brandon, The Strangest Feeling. Don Fahner nam het nummer op in Birmingham, Alabama, onder leiding van producer, gitarist Eddie Hinton. Het nummer lag 20 jaar in het magazijn en nadat Hourglass, de band van Dwayne en Greg Elman, het op single uitbracht, werd dit nummer ook op single uitgebracht. Don Fahner, The Power of Love.

Don Fana, The Power of Love. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Bobby Womack was de gitarist van Sam Cooke. Hij was de componist van It's All Over Now van de Rolling Stones. Hij was studiogitarist in Memphis en hij runde ook nog zijn familieband de Valentino's. Daarnaast was hij ook nog soloartiest. Bobby Womack, Broadway Walk. MUZIEK

0: Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel.
1: Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues. Het programma waarin als Harry Musquet met zijn gast op pad giet en met te praten over zaken die als van binnen raakt. En daarvoor is het ditmaal in Krommenie. En hij praat door met de zanger van de dijk, Huub van der Lubbe.

0: voorjaar 2001. Het is niets gedaan zoals het regent en regent. Nota bene, half april. Hoe licht ik ook het liefst aan het leven til. Met zulk weer word je vanzelf zwaarwegend. Blijft dit zo? Of gaan we het beleven dat die ellende hier ooit nog wat wordt? De ene bui is amper neergestort. Of de andere komt al aangedreven. Als de dood knaagt koude aan mijn botten. Ik zou zweren als ik niet beter wist, dat klappertandend in een klamme kist onder natte grond lag weg te rotten. Je gaat naar een warme hel verlangen. Als dit lente blijft, dan mag ik hangen.
1: En Huub van der Lubbe, want daar praten we mee hier in de hoofdstraat van, dacht ik, wel de hoofdstraat ongeveer van Krommenie.
0: Jawel, de Zuiderhoofdstraat.
1: De Zuiderhoofdstraat. Ik kan dit gedicht, dit mooie gedicht van jou beamen, want jij schreef dit naar aanleiding van een tripje met De Dijk naar Curaçao en ik was daar net voor jou geweest. ik zie alweer een bekende bui.
0: Ja, maar notabene uit Amsterdam.
1: Ja, ja.
0: Zeg, oh, je was hier naartoe verhuisd, naar Assendelft. Nou, gaat die goed? Fijn, prima.
1: Want Huub, Krommenie, vertel daar eens wat over.
0: Ja,
1: 10 jaar was jij toen?
0: Ja, toen ik. We zijn notabene op de dag dat Kennedy vermoord werd. Dus ik weet het nog precies. 63 november, ik meen de 17e of de 21e, zo precies weet ik. Maar goed, we zaten tussen de onuitgepakte dozen in de Samenhofstraat in Krommenie. Wat een eindelijk. Waren mijn ouders zover dat ze een huis hadden gekocht. Het was echt al jaren een droomwens van ze om de stad uit te gaan. Zodat de kinderen ook de ruimte hadden. En die heugelijke dag was het zover. En daar heb ik zo tot mijn 18e, 19e gewoond. En mijn middelbare schooltijd heb ik hier versleten. En mijn voetbalcarrière. Niet onbelangrijk. GVO.
1: GVO?
0: God voetbalt ook. Nee. Dat was officieel was het.
1: Dat was de bijnaam.
0: Dat was de bijnaam. Ja. Want we hadden natuurlijk hier in Krommenie ook nog een niet-christelijke voetbalclub. Dat was gewoon KVV, ja. Krommenier Voetbalvereniging.
1: Ja, ja, ja.
0: Maar wij heten dan, hoewel officieel gestaag volharden overwint, ja. Was het in de volksmond natuurlijk God voetbalt ook.
1: Ja, dat is toch wel een hele goeie.
0: En dat had weer te maken met die kerk die je hier ziet.
1: Oh ja?
0: Die kerk, de Sint-Peterskerk, die was gelieerd aan die voetbalclub natuurlijk. We hadden ook een geestelijk adviseur. Dat heet een geestelijk adviseur. Kaplan Broersen. Die ging over de misdienaars en over de voetbal. En het schijnt dat die kerk gebouwd is op het voormalige voetbalterrein.
1: Hier ook?
0: Ja, dus, en dat heb ik niet meer meegemaakt hoor. Dat hier echt in het dorp, feitelijk in het dorp zelf, of zo ongeveer op het dorpsplein, dat er gevoetbald werd. Maar hier heb ik wel, oh, er komt een hoop boven. Ja, want, ja, nou, dat zal je vertellen. Dit is de kerk waar op een gegeven moment ook de rage van de bietmis toesloeg.
1: De?
0: De bietmis.
1: Oh.
0: De kerk die wou meedoen. Die moesten ook de jeugd binnenhalen. En toen had diezelfde Kaplan Broersen, waar ik net over vertelde, die had bedacht, nou dan moet er hier een bietmis komen, dus moet er ook een popgroep bij. Toen hadden ze een popgroep geëngageerd. Nou, dat is ongelooflijk. Die kwamen uit Wormerveer en die kwamen iedere zaterdagavond spelen. Voor 5 gulden per persoon. Van 7 tot 8 waren ze dan bezig. En daarna gingen ze naar gewoon de optredens die ze hadden. En dat hebben ze een hele poos gedaan. Onder de naam Soul Invention. En op een gegeven moment kwam Soul Invention niet meer. Want Soul Invention stond onder een andere naam 4 in de American Billboard. De Josh Baker Selection.
1: Oh ja, meen je dat, joh?
0: Met Little Green Bag. Toen kwamen ze niet meer voor 5 piek.
1: Nee.
0: Toen zat de kaplaan dus met handen in het haar. Ja. Van wie moet dat...
1: Wie wordt het gat opvullen?
0: Wie springt er in dat gat? Nou, mijn vader was de dirigent van het jeugdkoor bij die beatmissen. En die zei toen tegen Hans, mijn broer, die piano speelde, van god, heb jij nog niet nog wat vrienden met wie je dat kan doen? Nou, toen zijn wij, toen heeft hij een aantal vrienden bij elkaar gescharreld. En is hier repetitieruimte genoeg in die kerk.
1: Ja.
0: En de kapelaan die zorgde voor versterkers, sound, effect, boxjes, ja. Sound effect. Nou, en nog een gitaarversterker en zo. En wij konden hier altijd repeteren. En op de vrijdagavond. En dan kwam altijd. Dan werd er op een gegeven moment, waren we bezig. En dan piepte die kerkdeur open. Dan kwam een hele mooie blonde vrouw. Met een grote man met kopjes. En koffie. Dat was Jantien, onze huidige manager. Die woonde daar. Die hoorde muziek. Die denkt, ik ga even koffie brengen naar die jongens. Die zullen wel. En zo is dat contact ontstaan. De toenmalige man van Jantien, die bleek weer een busje te hebben, want die had een woninginrichtingbedrijf. Nou, afijn. Toen konden we ook de spullen vervoeren. Nou ja, maar zo is het hier begonnen.

0: Het is eigenlijk zo'n lintdorp oorspronkelijk geweest.
1: Ja.
0: En dat is uitgedijd tot wat het nu is. En wij woonden...
2: Dankjewel.
0: Ja, wij waren echt import, zeg maar. Wij waren echt niet meer wat een originele zaankanters waren. Wij kwamen echt uit de stad.
1: Werd je daarom ook anders aangekeken? Of?
0: Nou, jawel. In eerste instantie was je dus die Amsterdammer.
1: Ja.
0: Maar je weet hoe dat gaat. Het werkt hetzelfde als bijvoorbeeld met Surinaamse of Antilliaanse voetballers. Ze worden misschien heel lang een beetje vreemd aangekeken. Tot ze in het Nederlands elftal zijn.
1: Ja.
0: En dan zijn het onze jongens.
1: Dan is het ineens van iedereen. Nou,
0: dat gold voor mij, nou wel op een andere manier natuurlijk, maar ook een beetje als Amsterdammer. Toen ik eenmaal op de GVO zat en ik bleek dat ik wel aardig kon voetballen, weet je wel. Toen hoorde ik er meteen bij. En als je een beetje waarde voor de club hebt, dan doen ze niet meer kinderachtig. Dan ben je gewoon... Krommenier onder de Krommenier. Zelfs zo erg dat ze nu nog...
1: jou als Krommenier beschouwen.
0: De Saanse krant, de Tyfoon en de Saanlander houden het vol. De van origine Saanse groep De Dijk.
1: Ja. Jullie waren met nogal een mannetje of wat, niet?
0: Thuis bedoel je?
1: Ja.
0: Ja, ik heb 3 broers, 2 zussen. Dus we waren een goed katholiek gezin.
1: En wat deed jouw vader eigenlijk?
0: Mijn vader was... Ja, hij zei zelf dan altijd dat hij calculator was. Maar dat is gewoon een ander woord voor boekhouder.
1: Ja.
0: Vond hij geloof ik iets deftiger klinken.
1: Ja, dat gaf wat meer cachet.
0: Ja. Maar bij een firma, Dunlop, van de banden. Die hadden ook een afdeling die deden in vloeren. In ondervloeren. Vooral op schepen en in ziekenhuizen en zo. De isolerende lagen. Dat becijferde hij altijd en zo. En zo heb ik ook veel voor hem gewerkt, van hieruit dan.
1: Dit is ook mooi, hè? Hier. Dit is toch wel prachtig. In zo'n dorpje, kijk eens.
0: Ja, ik herinner me dit. Dat is aanzienlijk opgeknapt. Want dit waren sloten. Die ontzettend stonken. Omdat de linoleum die hier was, dat kon hier allemaal gewoon op lozen natuurlijk. Dat was voor de milieumaatregelen. Dus dat is... Maar het valt me sowieso op, dat is ontzettend. Ik vind het behoorlijk mooi geworden hier. Het is zo lang geleden.
1: Oh. Even terug naar jullie familie.
0: Ja.
1: Kon jij met je vader, zo zeg ik weet het altijd, hè, in Drenthe. Kon je met uw vader? Kon je met hem opschieten?
0: Ja. Dat ging heel goed. Achteraf heb ik nog wel eens gedacht, hij leeft niet meer. Maar ik misschien een beetje te goed met hem kon opschieten. Ik heb nooit ruzie met hem gemaakt.
1: Nee.
0: En dan mis je misschien toch ook weer wat. Weet je? Dat je niet een stap verder komt. Ja, dat is niet zo erg belangrijk. Maar mijn ouders ze waren gastvrij en dat was heel erg prettig. Dus als we vrienden hadden, waren ze altijd welkom. Dus het huis zat ook altijd vol, weet je. Want een heleboel vrienden kwamen liever bij ons langs.
1: Net de grote gezinnen en dan ja toch, dat is meestal gezellig, hè?
0: Ja.
1: Ik weet van mezelf dat ik dat altijd als enig kind door omstandigheden ook opzocht. Bij ons in de buurt, bij Erwin bijvoorbeeld, 6 man, dat was gezellig. Ja. Er was wat meer te doen dan alleen thuis op een kamertje natuurlijk.
0: Ja, zeker.
1: En zo was het bij jullie ook. Werd daar ook door, jouw vader was dan al met het koor bezig?
0: Ja, mijn vader heeft zijn hele leven gezongen. Dus in kerkkoren. Dus, hij is als jochie van 6 of zo begonnen bij een kerkkoor in de kerk in Amsterdam. Aan de Bilderdijkstraat. De kerk heette De Liefde. Het is onlangs, na een paar jaar geleden, pas gesloopt. En daar heeft hij zijn leven lang... is hij dat eigenlijk blijven doen. Hij is dat hier gaan dirigeren, dat jeugdkoor, daar had hij liefhebberij in. En ik herinner me ook echt uit mijn jeugd. Toen was ik denk ik 6 of 7, want het speelde dan nog in Krommenie. Dan herinner ik me van die zondagochtenden. Dat de gordijnen, van die zware vloeren gordijnen in de achterkamer, die waren nog dicht. En er viel dan één streepje zonlicht. Door de spleet van de gordijnen. En dan zag je hoeveel stof er feitelijk in de lucht darrelde. Door die ene streep. En dan stond mijn vader voor zichzelf. met een groot missaal in zijn handen stond hij de partijen voor die dag nog even door te nemen en daarbij te zwaaien. En ik, dat is voor mij een beeld van geluk. Dat, de beloftevolle zondag, het was nog niet echt begonnen. De ramen en de gordijnen waren nog gesloten. En mijn vader die volkomen ontspannen voor zichzelf, in zichzelf opgaand aan het musiceren was. Dat is voor mij een beeld van geluk.

0: heeft zijn enthousiasme voor de muziek ook bij jullie wat losgemaakt. Zeg, ja. Want Hans, jouw broer, die maakt ook muziek.
1: Ja,
0: die speelt bas in de dijk en die speelt ook piano. En ik zag hem laatst zelfs met upright bass en alles.
1: Ja.
0: En jij, dus daar hebben jullie toch moeten jullie ja. er haast van wat van meegekregen hebben.
1: Ja, zeker. Dat is. Dat kan haast niet anders dan dat het door mijn vader is gekomen. En door mijn moeder trouwens ook wel. Want als er zoiets aan de hand was, en het ging over muziek of het ging over toneel. Ze hebben elkaar, mijn vader en moeder hebben elkaar bij het amateurtoneel leren kennen. Dus als ze daarover vertelden, of ze vertelden over een voorstelling die ze gezien hebben, dan ging dat met een enthousiasme dat ze leken te transformeren. Ze werden, als het over dat soort dingen ging, dan werden ze iemand anders. En dat was een fijn gezicht. En dat was dus hetzelfde wat ze ook uitstraalden als ze later naar een optreden van ons kwamen kijken en daar gelukkig om waren.
0: Ja. Leef je moeder dan?
1: Nee, mijn moeder is als eerste overleden ja. in 83. Dus en ze heeft nog net het beginnetje van de dijk meegemaakt.
0: Ja. God, ja, dat is...
1: Ja, en mijn vader is 10 jaar geleden overleden. Ja.
0: Jullie hebben dus duidelijk het gesproken woord, dat, of het gelezen woord, dat speelt toch ook nog wel een beetje een rol in hoe kwam jij daarmee in aanraking? Ik bedoel, ook op... Op die leeftijd ongeveer, tegelijkertijd met de muziek, of is dat eigenlijk later ontwikkeld?
1: Ik denk zelfs nog eerder.
0: Nog eerder?
1: Ja, ik denk het wel. Ik weet. Nou, ja, mijn opa, die mocht nog wel, opa van de Lubbe, die kon goed spreken in het openbaar. Die hield ook altijd bij de toneelvereniging, daar was hij voorzitter van. Dus daar hield hij ook altijd, voordat het doek opging, een klein welkomstwoord. En dan was hij halverwege en dan zag je hem vergramd opkijken. Want dan hoorde hij achterin hoorde hij de zaal deur opengaan, piepen. En dan hoorde hij shock, shock en dan kwam oma, weer te laat. God, hij had het nog zo gezegd. Kom nou eens op de... en opa die hield ook als er bijzondere dagen waren, dus... Ik weet het van mijn ouders dat ze 10 jaar getrouwd waren. En bij andere van dat soort heugelijke, bijzondere momenten. Dan had opa een lintworm gemaakt. Een heel lang gedicht. Waar hij zo de geschiedenis van de liefde van het bruidspaar doornam. Of een bijzonderheden, et cetera. Dat kon hij heel erg mooi. Daar oogsten die ook altijd succes mee. Dus ik denk dat dat ook een rol speelde.
0: Dat was eigenlijk
1: dat ook een rol speelde.
0: De step up.
1: Ja, want ik heb toen al vrij snel... vond ik het echt leuk om voor de juffrouw van de eerste klas of zo... een gedicht te maken met dat heet geloof ik een anagrosticon. Agrosticon. Dat wil zeggen dat alle eerste letters van de zinnen onder elkaar... net als het Wilhelmus... Ja. Een zin vormen. Dus dan stond er, als je van boven naar beneden las... mama, wat hou ik ontzettend veel van je. Ik zeg maar even wat. Hè. Dan was het voor moederdag. En dan vertelde ik over de klas of zo. Het kon over alles gaan, maar als maar die eerste zin... Ik vond het een mooi puzzeltje.
0: We lopen even verder. Toen jij jong was... Wat was hier, behalve dan dat jullie hier al in die kerk bezig waren... Wat was hier... Zo al te doen. Ik bedoel, Amsterdam was natuurlijk, daar was alles, maar
1: ja.
0: Hier in Krommenie was daar ook wel actie.
1: Ja, nou dat is het rare. Veel meer actie dan in Amsterdam. Kijk, Amsterdam had natuurlijk de roep dat er alles gebeurde. En dat was ook ongetwijfeld een feit, maar dat betekende nog niet dat je er bovenop zat. Sterker nog, wij waren... In Amsterdam een soort katholieke enclave die er eerder een beetje buiten stond. De katholieken in Amsterdam waren heel erg op zich ook. Je had het parochiewezen en dat was eigenlijk het clubverband.
0: Dan was in Amsterdam was het dan een minderheid dus.
1: Ja, zeker.
0: Een redelijk grote minderheid, denk ik ook.
1: Ja, want...
0: Want men was daar over het algemeen natuurlijk agnost of zo. Of
1: ja, minder. Precies.
0: Of hervormd waarschijnlijk.
1: Ja, precies.
0: En dan een Joodse gemeenschap.
1: Ja, je had natuurlijk een heleboel van alles wat. Ja. Maar de katholieken waren als groep gewoon veruit in de minderheid, ja. Zeker. Maar toen ik... Maar wat je dan ziet gebeuren... Dat is hetzelfde als wat er gebeurt met de oorspronkelijke Nederlandse bevolking in Australië of Nieuw-Zeeland of Zuid-Afrika. Wat je ziet gebeuren is dat het heel dogmatisch wordt. En dat was in Amsterdam ook.
0: Vreemd eigenlijk, hè?
1: Ja, het krijgt geen ontwikkeling. Het ontwikkelt zich niet. Het wordt niet gevat. Gang van zaken. Men wordt dogmatisch en star. En dat was in Amsterdam veel meer aan de hand dan hier. Want ik was in Amsterdam...
0: Dat zou je dan niet verwachten eigenlijk.
1: Nee, maar toen kwam ik hier. En ik was bijvoorbeeld in Amsterdam was ik misdienaar geweest. En dat wilde ik hier weer worden. Maar in Amsterdam was dat ontzettend streng. Met gepoetste schoenen en strafpunten en rapporten en weet je wel. En toen kwam ik hier bij die misdienaars. En daar ging Kaplan Broers over. We hebben hem al een paar keer moeten gaan doen. En die begon gewoon met... Zo jongens... Want je had dan wel eens een oefening of een repetitie of dan moesten dingen doorgenomen. Hey jongens, wie weet er nog een goede schuine bak? Kapelaan. Nou, ik wist niet wat ik hoorde, weet je wel. Dat was in Amsterdam ondenkbaar. Hier was het, wat dat betreft, veel liberaler. Er kon hier veel meer.

0: Kijk, dit huis.
1: Ja, tuurlijk.
0: Dit is het oude huis van Kaars Sijpenstein. En dat was de familie die ook de eigenaren waren van de linoleumfabriek. En van de voorlopers van de linoleumfabriek. Want veel van de dingen van de straten hier heet de Weverstraat of het Wijver. De oorspronkelijke linoleumfabriek is hier gekomen omdat hier een uitgebreide weefindustrie was langs de Saan.
1: Ja.
0: En op dat geweven linnen, of het is geen linnen, maar op het weefsel kwam ook de oorspronkelijke linoleum te liggen. Dus dat hadden ze aan, daar is die linoleum vandaan gekomen. Maar dit prachtige huis.
1: Ja, dat is mooi, hè? Mooi.
0: Dat is van.
1: Die meneer staat het ook wel mooi. Van, ik wil het gewoon weer mooi. Ja, dat is een mooi huis. En van die huizen hou ik. En dat is een echt arbeidersbuurtje. Dat is alles precies gelegen.
0: Precies. Precies. Dat is, dat zijn echte arbeiderswoningen. En dan had je hier weer een school. Zo te
1: dat
0: zien.
1: Is een school voor
0: me. En daar is het Kapper Maas. En daar kon je altijd voor een sportief kapsel naar Kapper Maas. Dat was de GVO-kapper. Hij was katholiek.
1: Oh, ja.
0: Want dus het hele dorp is ook verdeeld in twee gedeelten. Je had de GVO-kapper en de GVO-sigarenboer. En de KVV-kapper. En je ging ook niet bij elkaar. Dus Kapper Maas adverteerde ook in het GVO-blaadje voor een sportief kapsel. En daar kon je ook altijd kijken naar de aflastingen. Als er een wedstrijd was.
1: Ja.
0: Pupillen C.
1: Langsrijden.
0: Afgelast. En dan
1: vlak aan de raam.
0: Precies. En dan,
1: of ook soms nog wel de uitslagen.
0: Ja. Nee, hij had vooral. Daar kon je dan 's ochtends vroeg.
1: Ja, dat was bij ons ook in
0: naartoe. En dan vertrekken van Atlantic vandaan. Waar we oorspronkelijk afgesproken hadden. Dat was altijd punt van vertrek. En die hebben we gemist net, maar dat zien we straks nog wel. Jan Kee was de voorzitter van de vishandel. Ja, het is prachtig. En toen kwam er hier. We moeten die kant op lopen. En toen kwam er op een gegeven moment een viskraam, moet je nagaan. Toch een concurrerende aangelegenheid. Kwam er op de Heilige Weg, waar we nu naartoe lopen. Daar kwam een viskraam van Jan Kwakman.
1: Oh, dat
0: uit Volendam. Natuurlijk. Yes. En het gerucht al ging dat Jan Kwakman, dat het een hele goede voetballer was. Dus, wat zag je toen gebeuren? Het wonderlijke tafereel dat Jan Kee, die toch zelf een vishandel had. In zijn hoedanigheid als voorzitter van GVO, is bij Jan Kwakman een haringje ging prikken. Zeg, voel je er iets voor? De dag erop stond de voorzitter van KVV daar twee haringjes te prikken. Uiteindelijk heeft GVO het meeste haring weggegeten, want hij kwam bij GVO voetballen.
1: Het is niet veel anders als het bij ons is, hè, natuurlijk.
0: Nee, ik denk het niet.
1: Zo ging het bij Achilles en Azad Boys. En ja, later ACV ook en zo natuurlijk. Alleen Achilles en Azad Boys, dat was dan de elite en de arbeiders. Dat zat het weer anders.
0: Ja.
1: Dat was hier niet zo.
0: Dat liep hier door elkaar.
1: Ja.
0: Je had hier ook niet zo veel elite. Nou, de elite die hier was, dat was de notaris. En dat waren de Sijpensteinen waar ik het net over had.
1: En de mensen van de fabriek, denk ik. De hoge.
0: Ja, maar daar had je geen weet van. Die bestonden waarschijnlijk wel, maar daar had ik verder helemaal geen weet van.
1: Maar toen wat ouder. Ja, dat is zo straks over ook gezellige jongens, Jan Terra en zo.
0: Ja.
1: Jullie hadden natuurlijk hier ook lol en zo. We hebben nog even over La Bamba gehad, dat ik hier ooit een keer opgetreden heb met
0: een
1: legendarische tournee van Van Morrison.
0: Ja.
1: Bij de Blizzards, georganiseerd door de heren Zwart en Oets. Wat dan vier optreden op één dag was, wat natuurlijk in die tijd ook helemaal onhaalbaar was. Maar goed, jullie hadden natuurlijk hier. Hier was natuurlijk ook actie gewoon.
0: Ja, zeker. Nou ja, ik bedoel, dit plekje waar ik nu loop, ja, dit was. Ik weet nog dat we. Je vroeg er net naar, maar hier was eigenlijk veel meer actie dan wat ik gewend was in Amsterdam. Ik weet nog dat ik hier met twee vrienden liep die mij wel eens eventjes. Toen was ik er koud hier, een week of twee weken misschien. Peter Bot en Geert Hulstein, die zouden mij wel eens eventjes een kromenie laten zien. En ook een beetje, nou ja, uithoren. Of, nee? Hoe het erbij stond, hoe de vlag erbij hing. Dus ja, we hebben het over dat je 10 bent of zo. Dus het ging van, zeg Huub, weet jij wel wat neuken is? En dan zei je natuurlijk, ja. Weet je. En dan had je daar de boekhandel, Knijnenberg. En daar liepen we naar binnen. En toen was er een groot plaatjesboek van beelden van Rodin. In ieder geval de kus van Rodin, dat bekende beeld, dat stond voorop. En ik weet nog dat ik er zo naar stond te kijken. En zei, gadverdamme. En toen zei Gerrit Hulstein, die zei van, nou, als je later kinderen wil hebben, dan zul je dat toch moeten doen. Waarop ik zei, nou, dan hoeft het voor mij al helemaal niet meer. Nou ja, zo word je groot, hè.
1: Ja.

0: kan me het helemaal niet meer herinneren.
1: En,
0: maar, ja, ik weet dat het La Bamba geweest is, maar dit, ik kan het niet meer voor mijn geest toveren. Waarschijnlijk was het s'avonds laat aangekomen en zo druk, ja, dat je je ergens door moest vurmen en dan snel een paar liedjes doen en weg. Ja. Want ik meende dat we daarna nog naar Amsterdam toe moesten, waar ze op ons zaten te wachten in een of andere school of zoiets. Waar ze ook iets hadden georganiseerd, dat het dat daar al, dat hier ergens, dat ze dit gejat hebben of zo. Dat het, ik weet niet. Ik weet het allemaal niet precies meer, maar het was heel chaotisch. Maar dit ik kan het.
1: Ja, dat vind ik mooi dat ze hier gespeeld hebben. En niemand in Kromenie weet het hoor. Ik ben het op een andere manier, ben ik het misschien wel via jou,
0: ja,
1: ben ik het te weten gekomen. Maar dat zou toch een gedenksteen moeten staan of zoiets wel.
0: Ja. Had je hier wel eens de blues in Kromenie, Huub? Ik bedoel, want het was natuurlijk niet altijd...
1: Dat was een oud Caltex benzinestation.
0: Ja.
1: En ik weet dat ik daar op een zondagavond langs reed.
0: Hoi.
1: Het was... ik zat in de tweede... In de tweede klas van de middelbare... Het was... Ik zat in de tweede klas van de middelbare...

0: In het muzieklokaal op school. En toen fiets ik langs dat Caltex laantje, langs dat Caltex pompstationnetje. En toen werd ik
1: overmand.
0: Toen wist ik niet. Ik had me ontzettend op verheugd op die reunie. Van oh, een feest. En toen stelde ik me eigenlijk voor het eerst van mijn leven de vraag. Zo van ja, maar is dat wel zo leuk? In het besef van dat we allemaal toch op een gegeven moment er niet meer zijn. Of ik had er kwam een gevoel van, er was een diepe melancholie. We kunnen nu wel doen alsof het allemaal leuk is. Maar het is niet leuk. Om dat te illustreren. De baas van de pizza zijn auto open. Nee, maar ik was echt, ik weet dat ik daar op dat moment helemaal van slag van raakte. En dat kan duren tot je daarin ook weer gelijkgezinden treft. Mensen die dat gevoel ook hebben. Of dat je muziek tegenkomt die dat gevoel beschrijft of verhaalt of laat blijken van. En dan voel je je daar weer minder eenzaam in. En dat is wel een troost dan. Dat is dan een enorme troost. Maar het zijn de... Dit hoort denk ik ook wel zo'n beetje bij de puberteit. Je bent 13, 14, weet je wel. Voor het eerst stel je je vragen. En voor het eerst durf je te zien dat de dingen misschien wel anders liggen dan je altijd maar voetstoots hebt aangenomen. En dat kan heel pijnlijk zijn. Ik vond dat toen heel erg pijnlijk.
1: En dat niet allemaal roze geur en maneschijn was of zo.
0: Ja, dat er... En hoe doet men dat? Hoe? Het is hetzelfde als... het is een beetje... Mijn moeder die ging er... Dat was haar instelling. En dat vind ik ook een hele nobele instelling. Mensen zijn goed. Mensen zijn a priori goed. Nou, dat is ook een... Dat is een fantastisch idee om erop na te houden. Maar hoe stel je op tegen die paar die niet goed zijn? Want als je dat dan ook nog volhoudt, dan kan het wel eens zijn dat je daardoor beetgenomen wordt of dat je schade berokkelt. Dat kan je ontzettend in de war brengen als jonge jongen. En ook nog wel als oudere jongeren. maar de ervaring is ook dat je vaker met dat bijltje gehakt hebt en dat het niet nieuw meer voor je is. Ik herinner me dat voorval bij dat Caltex pompstation. Vooral ook omdat ik echt niet wist wat me overkwam. Ik kon het allemaal nagaan. Ik had heerlijk gevoetbald die middag. Er was een feestje in het vooruitzicht. We hadden een leuk toneel gespeeld. Ik voelde me gewaardeerd. Waarom voel je je niet gelukkig als alles in feite in orde is?
1: Ineens sloeg de melancholie toe. Ja, ik heb dat ook wel eens gehad, ja. Ja, soms overvalt me nog wel eens dan. Ja. Maar ik heb dat ook nog wel eens. Maar ja, ik heb het afgeleerd om... Niet om mijn ogen ervoor te sluiten, maar gewoon om zoiets als een... Ja, ook geen knop om te draaien, maar ik heb me gewoon afgeleerd om te veel mee bezig te houden of zo. Ik bedoel, dat kun je aanleren. Ja. Want Armageddon kon nabij zijn. Maar ja, Luther zegt dan heel mooi als morgen Armageddon is, dan plant ik vandaag nog een boompje of zoiets. Toch maar doorgaan.
0: Ja.
1: Desondanks. Ja. Dat vind ik altijd wel prachtig, zoiets. Ik laat me niet meer zo, wat mijn gevoelens betreft, in een hoek zetten. Van dat ik er niet meer uitkom. Ik heb het wel eens gehad dat ik dat een soort van depressie had. Vroeger had ik dat 14 dagen in een kamer en zo, zonder licht en zo. Dat wou ik gewoon niet meer. En soms zit ik wel eens op het randje, maar dan wil ik dat op een of andere manier te vermijden of zo. Ja. En dat komt met de jaren, geloof ik, toch?
0: Ja, het gevoel is niet nieuw meer. Dus je kan je er ook een beetje tegen wapenen. Je weet dat het ook niet absoluut is. Tenminste, dat denk ik dan. de dingen.

0: Er zijn niet één. Alles heeft op zijn minst twee en waarschijnlijk nog veel meer kanten. Dus hoe rot je je ook voelt, je weet ook weer dat er op een gegeven moment een eind aan komt. Of je weet ook weer dat de dingen om zullen slaan. Of je kan ook de dingen van de andere kant proberen te bekijken. Maar dat zeg ik. En er dan een grip op proberen te krijgen. Nou ja, tegen de tijd dat we 80 zijn.
1: Nee, ja. Oh, ik ben mooi op weg overigens. Sorry, luister. Ja. Nou Huub, wij staan hier voor La Bamba. En ik weet niet hoe het er vroeger uitgezien heeft. Maar ik weet wel wie Huub van der Lubbe is. Na dit gesprek, maar dat wist ik eigenlijk daarvoor ook wel. Maar het was leuk om even met mijn vriend en eigenlijk jongere broer Huub van der Lubbe te spreken voor Radio Drenthe en de VPRO-microfoon. Huub, vriendelijk bedankt.
0: Graag gedaan, Harry.
2: De muziek die hij hoorde in het gesprek met Huub van der Lubbe, de zanger van De Dijk. Die muziek die was van De Dijk, de Jukebox Blues. Van de band The Night They Drove Old Dixie Down. Drinking on My Bed van Rob Hoeken. En Gloria van Dem. We gaan verder met Harry's historie. Weer een van de songteksten die Harry Musquet maakt heeft.
1: Opnieuw voor het scherm in de werkkamer. En we belichten weer een nummer. En in dit geval gaat het over... En dat is eigenlijk wat makkelijker te begrijpen. Dit is wat minder... Dit is meer een verhaaltje. Maar een waar gebeurd verhaaltje eigenlijk. Hè? Dit verhaaltje dat gaat eigenlijk over de reis die wij... Albert Haar en ik en John LeGrand gemaakt hebben in 1993. Naar de binnenlanden van de brandharen van de blues. Zullen we maar zeggen. En... Dit verhaaltje dat komt uit de State of Louisiana. En wel uit de hoofdstad van Louisiana, Baton Rouge, het rode paaltje. Dus dat is door de Indiaan, was dat een soort van marking stone. Dus daar werd het land mee afgebakend, de rode paaltjes, dat was de grens van hun gebied, zou ik maar zeggen. Dit gaat eigenlijk over, ik zat op een middag in de kamer van het motel. Van Motel 6, hè? Dat waren de goedkoopste waren dat. Dus de luisteraar moet niet denken dat wij daar in het plus zaten. Dat was niet het geval. Maar ik keek toen naar de televisie en er werd toen een beetje bedroefd over de substantie en de kwaliteit van de Amerikaanse televisie. Want dat was, vind ik, dus nog bedroevender als de Nederlandse. Dat kun je me van me aannemen. Daar is eigenlijk een scherm alleen maar een achtergrond geworden. En het is... het staat overal aan. Er is geen mens meer... tenzij er iemand iets ontploft op de televisie... of een harde klap opgeeft. Dus ik denk, verrek. Maar het ging dus over... over het zitten en kijken naar de televisie. En ik zal het even... je kunt dit gewoon voorlezen eigenlijk. Sitting here in my motel room, Interstate number 10 in Baton Rouge. Dus in de interstate die loopt er vlakbij langs, dus nummer 10. En de tube struck me so bad dat de televisie, dat noemen ze daar de tube, dat ik de TV blues krijg eigenlijk. Het stuk heet ook de TV blues. Ik keek naar het nieuws en dan zei ik 36 murders, another dirty deal. Can't believe my eyes, boy is this for real. Better switch off before the TV blues is here. Ik zeg, het ging over 36 moorden in 5 maart, in mei. Want we waren daar in mei, in Baton Rouge. En als je daar planks loopt, dan kun je daar wel wat bij voorstellen. Maar de vader van alle rivieren, dat is de Mississippi in het Indiaans, die weet, knows nothing about Baton Rouge. Die weet er niks van. Maar geef mij maar een shotgun, dan schiet ik die blues kapot. Want ik weet eigenlijk niet, don't know the channel that I've got to choose. Ik weet eigenlijk niet welk kanaal ik moet kiezen op die tv. En nou zie ik weer zo'n rare televisiedominee die mij de TV blues geeft. Nou, go into Mulet's. Dat is een eethuis. En dat is een Cajun eethuis, zou ik maar zeggen. For some food, sail across the dance floor on a Cajun groove. It's easy to forget. Op die plek, in Baton Rouge, daar kun je wel vergeten dat de TV blues slecht is. En... De Magnolia Brass Band, dat was een van die prachtige brass bands die je hebt. Makes Me Move My Feet, Straight to Tabby, wat een bluesclub was in Baton Rouge at the End of the Street. It's Likely to Forget I've Got a TV Blues. Dus ik vergeet de TV Blues door, in dit geval als ik de straat op kom. Maar nu zit ik weer te kijken en dan zie ik dan ineens weer Commercial Dirt is coming off the screen. Er komt weer reclame van af het scherm. En Boris Karloff looks like a beauty queen. En je ziet iemand die heel lelijk is, die ze allerlei dingen afsmeert en die plotseling... Another Bible Night, weer een andere Bijbelridder, vertelt zijn eigen waarheid. En ik zeg dan, hello Mr. Swaggart. Dat was een neef van Jerry Lee Lewis. Dat was ook zo'n tv-preacher. I've got them TV blues. Dus dat is in het kort waar dit over gaat. Het is een liedje over de blues die je krijgt in Baton Rouge als je naar de tv zit te kijken in Motel 6.

Nog een stuk van de CD Dancing Bears. En dat stuk heet dat Don't Wanna Be Black in Mississippi. En dat is eigenlijk in dezelfde periode geschreven als dat TV Blues. En als je dan in Mississippi zo rondreist, dan zul je al gauw tot de conclusie komen dat je daar eigenlijk niet graag zwart zou willen zijn. Want het gaat er eigenlijk over dat het eigenlijk toch heel slecht gaat met die mensen daar. Don't wanna be black in Mississippi. Though they got the right, hoewel ze het recht hebben om te kiezen. Don't wanna be black in Mississippi, cause they still got that same old blues. Is er nog steeds niet zoals het zou moeten wezen. Het is nog steeds de blues daar. Don't wanna be black in Mississippi, there's a secret way to keep them down. Een soort van afspraak tussen de... Ze mogen dan wel kiezen, maar het is toch een soort van afspraak, voel ik. Tussen de andere bevolking dat ze hem toch een beetje down wil houden, neger. En if it wasn't for the tractor, als de tractor niet uitgevonden was, dan zou je ze nog steeds zien achter de ploeg. Don't wanna be black in Mississippi, omdat ze soms, en dat is een paar jaar geleden nog gebeurd, still burn their churches down. And don't wanna be black in Mississippi, because you still see the smoke and shotguns firing another round. Dus het is nog steeds niet helemaal afgelopen met die Ku Klux Klan daar. Er zijn nog steeds een soort van heel verveelde rednecks daar over in de... Maar de apotheose van het liedje, het is eigenlijk een korte tekst, is... I don't wanna be white in Mississippi. Ik zou ook niet wit in Mississippi willen zijn. Want het is eigenlijk onze verantwoording. Daarom wil ik niet zwart zijn in Mississippi. Dus ik wil eigenlijk niet wit zijn in Mississippi, omdat wij onze verantwoording ontlopen hebben. En daarom wil ik ook niet zwart wezen in Mississippi. En daar gaat het eigenlijk over. Deze song. Don't wanna be black in Mississippi.

0: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
1: The Fortunes uit Birmingham, dat was de band van zanger Rod Allen en ze hadden grote hits. Here It Comes Again, You've Got Your Troubles and Here Comes That Rainy Day Feeling Again. Deze eigen compositie over een popster werd geen hit. The Fortunes, The Idol.

The Fortunes, The Idol. Chris Stapleton uit Kentucky ging naar Nashville en werd hij de zanger van de Steel Drivers. Intussen heeft hij als solo-artiest een sterrenstatus met zijn echtgenote Morgan Stapleton als trouwe achtergrondzangeres. Dit is een duet van het echtpaar, Morgan en Chris Stapleton. You Are My Sunshine.

Morgaine en Chris Stapleton, You Are My Sunshine. The Marmalade, dat was een band uit Schotland en ze hadden grote hits. Love and Things, Reflections of My Life, Rainbow. En dit is een compositie van Thomas McAleese. En dat is de echte naam van de zanger Dean Ford. The Marmalade, I See the Rain.

Channel 8, I See the Rain. Zac Brown uit Atlanta is de frontman van de Zac Brown Band. En die band heeft al 13 nummer 1 hits in Amerika. En hij werkte al samen met Alan Jackson, Brandy Carlisle, John Fogerty en Blackberry Smoke. Zac Brown, Grandma's Garden.

Zac Brown, Grandma's Garden. Bij de Four Tops uit Detroit draaide alles om leadzanger Levi Stubbs. En de nummers werden geschreven door de huiscomponisten van Motown Records, Brian Holland, Lamon Dozier en Eddie Holland. En dit werd een hit in Amerika en in Engeland. De Four Tops, You Keep Running Away.

0: Four Tops, You Keep Running Away. Jamie Johnson, dat is een singer-songwriter uit Alabama. Hij diende 4 jaar bij de Amerikaanse marine. Hij begon in die periode op te treden in soldatenkroegen. En hij werd zelfs het voorprogramma van David Allan Coe. En na zijn diensttijd vertrok hij naar Nashville en dan werd hij demozanger. In 2005 kreeg hij een platencontract. Hij heeft 6 hits in Amerika en zijn begeleidingsband is nu succesvol als de Steelwoods. Jamie Johnson, Mama's Table.
1: We'd pull a chair up every night, eat and talk and joke and fight. And us kids learn wrong from right.

Jamie Johnson, Mama's Table. De Sand Pebbles uit New York, dat moest de nieuwe topband van Kella Records worden. Er werd flink geïnvesteerd. De band mocht in de beste studios opnemen en indien noodzakelijk werden er studiomuzikanten ingehuurd. En dat leverde deze top 20 hit in Amerika op. De Sand Pebbles, Love Power.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Getting Old van Luke Combs is het album van deze week. En dit is al het vierde album van Luke Combs. En hij werkt intussen met topmuzikanten. Drummer Greg Morrow, gitarist Rob McNally en steelgitarist Paul Franklin. Luke Combs, The Part.

Luke Combs, The Part. Anderson East uit Alabama heet eigenlijk Michael Cameron Anderson. En hij nam ook al platen op als Mike Anderson. Maar als Anderson East zingt hij tegenwoordig progressieve Americana. Hij had lang een relatie met countryzangeres Miranda Lambert. Maar uiteindelijk trouwde zij met een politieofficier uit New York. Anderson East, Learning.

Ellison East, Learning. Andy Ellison, dat is de zanger van de Engelse band John's Children. En het nummer werd speciaal opgenomen voor de film Here We Go Round the Mulberry Bush. Andy Ellison, It's Been a Long Time.

Ellison, It's Been a Long Time. Rodney Foster, dat is een singer-songwriter uit Texas. En het is een uitstekende songwriter, want zijn nummers gaan altijd ergens over. Dit is een eigen compositie die hij opnam met gitarist Pat Green. En Rodney Foster heeft een iets wat elitaire en literaire uitstraling in Amerika. Rodney Foster en Pat Green, Texas in 1880.

Rodney Foster en Pat Green, Texas in 1880. Charles Green uit Dayton, Texas, was heel succesvol als zanger van de bands Cookie and the Cupcakes en Count Rockin' Sidney. Maar zijn solo-carrière leverde geen hits op. Charles Green, Baby Oh Baby.

Charles Green, Baby, Oh Baby. Bruce Robinson en Kelly Willis zijn beide singer-songwriters uit Texas, maar als echtpaar vormen ze ook regelmatig een duo. Dit nummer namen ze op met gitarist Chuck Mead. Bruce Robinson en Kelly Willis. Pack up your sorrows.

Bruce Robinson and Kelly Willis, Pack Up Your Sorrows. Terry and Joy LaRoy, dat was een populair soul duo in het nachtclubcircuit in Louisiana. En het duo werd altijd begeleid door Bill Parker's showband. Terry and Joy LaRoy, Without Love, What Would Life Be?

Terry and Joy LaRoy, Without Love, What Would Life Be? U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Melendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Rodney Crowell uit Houston belandde als gitarist van Emmylou Harris in Nashville en daar trouwde hij met Roseanne Cash, de oudste dochter van Johnny Cash, en hij kreeg haar de bijnaam de Houston Kid. Het huwelijk is intussen onbonden. Rodney Crowell, Ballad of a Teenage Queen.

0: Orleans tot Grollo. Blues Radio Drenthe. Dit is Harry's Blues. A good man feeling bad. Met Harry Muske en Albert Haar.
1: Altijd in de buurt. Radio Drenthe.
2: Hele goede avond, luisteraars. En welkom bij Harry's Blues. Aan de weg van Grollo naar Schollo. Er staat zo'n beetje, nou, driekwart denk ik, in de buurt van Schollo. Er staat een gebouw, een paar schuren liep wel. En daar was het de afgelopen week een, nou, ik wil niet zeggen een drokte van je welste, maar er was wel het een en ander te doen. Net als, net als 3 jaar terug, hè? Want toen werden we het opnemen.
3: Ja, wij hebben toen als Cube in the Business besloten om bij Harry Struijer, want die zit hier, in het wijnlokaal de basistracks op te nemen met een mobiel van Cats Lost. En dat was heel plezierig om te doen. En daarom hebben wij vanavond als gast uitgenodigd Harry Struijer. En Harry Struijer is de oudere broer van Egbert Struijer. En de familie Struijer, of althans Egbert en Harry, die ken ik al heel erg lang.
2: Komt u de buurt van Schonebeek, Harry, of niet?
4: Ja, ik kom uit Schonebeek.
2: Dus je kunt zeggen Struijer of Struijer?
4: Wat je maar wil.
2: Oh. Er zit ongetwijfeld een beetje Duitse invloed in.
4: Ja, vroeger was het Oomlaut.
2: Ja. Maar goed, je woont in Nederland, dus het ja. Is Harry Struijer. En die heeft er een mooi wijnlokaal.
3: Ja, maar Harry die had niet alleen een wijnlokaal. Die had, kijk, Harry is een man van vele gezichten. Hij is niet alleen maar wijnkoper. Maar hij heeft ook gloedsveel verstand van antiek. Daarnaast hebben we ook een van de duurste en beste installaties voor in huis op Hive. Dus dat meer als hi-fi. Dus zoiets van het einde van alles. En hij heeft ook tijdenlang klassieke cd's recenseerd. En ja, hij is bovendien zelf ook een hele goede meubelmaker. Dus ja, een man van vele gezichten.
2: Een handwerksman.
3: Ja, en ook iemand die volgens mij niet onder een baas wilde werken.
4: Nee, dat heb ik nooit gedaan. Ik heb van al mijn hobby's mijn beroep gemaakt.
3: Ja, die Struijer en Egbert hebben datzelfde gedaan. Ik ben toch ook original, zo zeg ik altijd maar.
2: Nou, daar horen we straks ook vast en zeker originele muziek van deze original van Harry Struijer hier aan tafel bij Harry's Blues. Maar we hebben nog meer.
3: Ik draai ook nog wat van Alison Krauss en Union Station. Die hebben een nieuwe cd hoor. En als ik me niet vergis, is Daniel Lewis daar onlangs West. En die moet ze live zien hebben in Calgary. Ja, wat moet je daarvan zeggen? Alison Krauss, die heb ik weet niet hoeveel Grammys won. En deze cd, de Paper Airplane, is ook weer geweldig goed. En er wordt Bob Dean ook heel goed op song door Dan Tyshinsky. Dus het is niet alleen Alison Krauss die daar zingt.
2: Welke muziek beginnen we met,
3: waar ik met beginnen wil, yeah. We wilden de keuze eerst aan Harry laten.
2: Mag ook.
3: Dan wilden wij draaien, Harry, volgens mij.
4: Solitary Man van Johnny Cash.
2: En waarom die, Harry?
4: Ja, omdat
2: het is een stuk van Neil Diamond, hè?
4: Het is een nummer van Neil Diamond en het komt van een cd met allemaal covers. En het is een van mijn favoriete cd's die ik vooral ook vaak in de auto draai.
2: Okay. Solitary Man.

0: Een solitary man. Nou, dat is Harry niet, want hij vermaakt zich daar donders daar zo halfwegs geloof. Harry, even over jouw vak. Jij had ook een meubelfabriek. Heb je daar een opleiding voor gehad eigenlijk?
1: Nee. Maar als ik wat in de kop heb en ik wil iets maken, dan gaat dat gewoon door.
0: Ja.
1: En dat deed mijn broer ook altijd.
0: Ja. En dat liep op een gegeven moment goed, maar jij kon op een gegeven moment niet helemaal meer tegen die staftoestand.
1: En personeel.
0: En personeel.
1: Ik kon niet alleen zware tafels maken.
0: Nee. Maar dat waren tafels die volgens mij nooit weer afgingen.
1: Nee. Maar ik heb nog een groot probleem. Als ik iets kan maken en ik heb het onder de knie, dan heb ik de lol eraf en dan ben ik weer wat nice.
0: Ja, want zo ben jij natuurlijk ook een beetje in de antiek wereld terechtgekomen. Ik ben laatst met je op stap geweest, want ik vond het eigenlijk ook wel nodig om waar antiek in huist. Want van de een komt de ander natuurlijk. En dan ben jij ook heel erg bedreven, want jij bent ook met klokken bezig en met allemaal precies klappen. En ze moeten ook allemaal gelijk lopen. En het is allemaal. Je hebt zelf een soort van was, hè? Jij zelf een beetje componeert. En dat vind ik ook al zo bijzonder. Dat is toch wel heel fantastisch. Hè? Want als je daar kijkt in het wijnlokaal, dan zie je allemaal hele mooie dingen.
1: Ja, maar ja, ik wil het perfect hebben. En anders kijk ik niet naar bedden, want dan slaap ik niet. Het moet zo en niet anders.
0: Ja, want als de klok niet helemaal gelijk loopt, dan...
1: En dat is niet best.
0: Nee. En als jij met een klok bezig bent, dan kun je op een gegeven moment gewoon net zo lang duren tot...
1: Ja, stoppen kan ik ook niet.
0: Een ander punt van jou, daar ben ik ook nooit helemaal achter gekomen waar je dat nog niet eens weg had. Dat is die fantastische muziekinstallaties die je allemaal hebt. Want wat heb je er wel niet staan? Die draaitafel alleen al, dat is al een hele bijzonderheid.
1: Ja, dat komt ook. Ik wil graag de muziek zo horen zoals die is. En dat is een heel groot probleem met de meeste installaties. Dus ik ben ermee begonnen en steeds een stukje verder. En ik heb ook het probleem, als er 1% beter kan, dan hoor ik alleen nog die 1% die er niet is en die andere 99%, ja. Dus ik wil het perfect hebben en dat gaat net zo lang door tot ik dat heb.
0: Maar die draait al van jou, dat is een fantastisch stukje. Wat is er voor het merk eigenlijk?
1: Ja, dat is ook een Duits merk. En en Boermeester, dat zijn de versterkers. Dat is eigenlijk het beste merk ter wereld. En die had wat vrienden en die hebben a cappella ook met een Ionen tweeter. Ja, dat is een heel verhaal allemaal, maar je weet Harry hoe het klinkt.
0: Ja, het klinkt enorm fantastisch. Goed, wij gaan even naar de muziek. Wij willen even wat draaien van hardcore... Bluegrass. Ik ben nogal een fan van Alison Krauss en neef Louis ook. En dat vinden wij, de nieuwe CD is uit Paper Airplane. En dit giet allemaal over de Dust Bowl. En Albert weet wel waar dat is. Dat is de streek in het midden.
2: Oklahoma, hè?
0: Oklahoma, waar de wind blaast en de krap heel vaak verloren gaat.
2: Yeah, Woody Guthrie.
0: Nou, Alison Krauss en Union Station. We are all Dust Bowl children.

0: The Dust Bowl Children, Alison Krauzen Union Station van de CD Paper Airplane. En die is nog niet zo lang geleden Oedekom. Ja, Harry, hoe ben je eigenlijk aan die wien gekomen? Ik bedoel maar, ja, hoe kon je er weer af? Ik wist dat... Eigenlijk tot 10 jaar geleden helemaal niet dat jij erin zat.
1: Nou ja, kijk, ik praat ook pas over iets eigenlijk alles ervan af weet. En ik ben in de wien gekomen door... Vroeger toen ik 20 was, toen was ik al nieuwsgierig. Toen ging ik naar hele speciale restaurants en dan dronk ik altijd hele speciale wien. Maar daar praat ik nooit over, want toen hebben we nog antiekhandel. En ja, wien en antiek. En als je dure wien drinkt, dat moet je niet verder vertellen. Want dan denken ze dat je antiek zo duur wordt. Ja. Dus dat heb ik voor mezelf gehouden. Maar ik heb daar jaren mijn aandacht aan besteed.
0: En waar hield jij je informatie eigenlijk voor?
1: Lezen.
0: Dus je hebt een hele wienbibliotheek, zou ik maar zeggen.
1: En wat interessant was, dat ging ik kopen. Dat bestelde ik ergens.
0: Ja, en deed dat alleen nog? Of,
1: ik probeerde het ook met kameraden voor te interesseren. Maar het is echt begonnen. De handel is begonnen eigenlijk. Wij gingen altijd naar Frankrijk en Duitsland en Engeland antiek te halen. En op een gegeven moment waren we in Frankrijk en er was niks te koop. Aan antiek. Toen zeg ik tegen mijn kameraad, weet je wat we doen? We gaan naar de hoofdstad van Bourgogne. En dan kopen we voor al ons handelsgeld kopen we hele lekkere Bourgogne wijn. En die gaan we in Nederland verkopen. Nou, dat hebben we gedaan. Maar dat is mijn grootste financiële fiasco geworden wat ik ooit had heb. Want hier waren ze daar niet aan toe, aan die dure wijn. Dus we hebben de helft zelf opdronken en de andere helft verkocht. Maar daar is het wel mee begonnen.
0: Daar is het mee begonnen. En op een gegeven moment heb je erin verdiept dat jij op een gegeven moment zelf die mensen ook kende, die wienboeren en zo, daar ben je ook op afgegaan.
1: Ja, dat is de enige manier bij de bron halen.
2: Hmm. Want hoe herken je een goede wien dan?
1: Ja, ten eerste moet jij weten wat de boer doet. Geen kunstmest, geen rotzooi, geen insecticiden. Hij moet heel eerlijk werken. En dan moet ook blijken dat een kunstenaar is. Maar over het algemeen is het wel bekend door recensenten waar de betere wijnen zijn. En daar ga je in als ze hoge punten krijgen. En dan ga je dat vergelijken allemaal. Maar daar ben je 20, 30 jaar mee bezig.
0: Ja, daar gaat natuurlijk ongelooflijk veel werk in zitten.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik heb het allemaal eens bekeken. En je hebt er natuurlijk een assortiment staan van kom maar op natuurlijk. Wij verschuilden ons daar wel eens in en dan weet je als niet... Dan weet je als niet wat je allemaal ziet, wat voor wien allemaal. Maar wel allemaal. Je bent wel gespecialiseerd in een bepaalde streek. En dat is wat jou betreft wel grotendeels de Bourgogne.
1: Bourgogne, Rhône. Ik ben niet geïnteresseerd in Bordeaux wijn. Ja, ik heb ze wel. Maar dat is wijn. Wijn is gemaakt om te drinken. En niet om te speculeren. En dat doen ze met Bordeaux wijn. Ik bedoel, je koopt een kistje wijn voor 400 en meneer Parker uit Amerika zegt, geef die wijn 94 punten en het kost het kistje ineens 7.500. Dan is niks veranderd. Nee, ja. Kijk, daar hou ik niet van.
2: Meneer Parker is een recensent?
1: Een hele beroemde recensent.
2: Oh, okay.
1: Die wijnboeren kan maken en breken.
2: Zo, ja.
0: Ja, ik koop altijd, als ik dat koop, koop ik altijd Italiaan. Harry die zegt altijd, ja, een Italiaan die...
1: Nee, daar kom je wel langzaam vanaf. Dat weet je wel.
0: Maar ja, die lui waren natuurlijk ook niet gek. Want die vochten toen al tijdens de Romeinen. Die hadden het al over. En die sloegen elkaar de hersens alleen voor. Dus, ja, dat is ontvochten. Ja, ja. Eerst ontvochten op stukjes wijngaard.
1: Ja, in noordelijke Rhône, daar hadden de Italianen de wijngaard. Die maken ze daar vroeger. Hoor. Die waren allemaal van Italiaan.
0: Ja.
1: En Karel de Grote kon er ook al wat van.
0: Ja. Dus de wien is niet van vandaag, Lustra's. En trouwens, als je naar Epidaurus gaat, dat is in Griekenland, dat is een heel mooi altheater. Daar gingen de mensen vroeger toneel spelen. Maar dan waren ze 2 dagen daarvoor en dan dronken ze al veel wien. En dan speelden ze de pan van het dak af eigenlijk. Je gaat weer met de muziek.
2: Ja, maar die lust naar Harry's Blues mee. Op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Voordat hij denkt van dat dit een wijnprogramma is.
1: Nee. We gaan nou over naar John Scofield met Wabash.

0: Lekkere muziek.
1: John Scofield.
0: Ja, heerlijk. Op verzoek van onze gast Harry Streuer. Wijnboer, wijnhandelaar. Antiekman. Geluidsfreak. Welke kwalificatie? Hij biedt onderdak aan de groep Cube in the Blizzards om een cd op te nemen. Door zo. Maar dan geef hem terug naar die wien, Harry. Waar komt nou de wijnbouw origineel oorspronkelijk vandaan eigenlijk?
2: Nou, Spanje, Frankrijk en Italië. En de rest van de wereld zijn eigenlijk allemaal klonen van de druivensoorten uit die land.
0: Ja, ja, dus als ik Chileense, Zuid-Afrikaanse, Californische, Australische wijn drink... Ja. Dan is dat eigenlijk...
2: Ja, de Chardonnay-druif die vind je overal ter wereld, maar die komt uit de Bourgogne.
0: Ja, maar wat maakt nou de Chardonnay van Bourgogne, wat maakt die nou tot zoiets bijzonders
2: daar? Nou, daar komt die oorspronkelijk weg. Het klimaat is nog wel redelijk koel, dus de wijn die hebben een mooie zuurgraad, precies in balans. Neem je ze ergens anders mee heen. Ja, dan is dat heel moeilijk om dezelfde smaken te krijgen. En de grond in de nieuwe wereld is eigenlijk te rijk.
0: Ja.
2: Waardoor ze niet diep de grond in gaan, de wortels. En ja, dat is eigenlijk wel nodig om de mineraliteit van al die grondlagen in de druif te krijgen.
0: Ja, ja. Dus als ik jou een aantal Chardonnays voorzet, dan kun jij precies aangeven van die komt uit Bourgogne.
2: Dat kan ik precies zeggen. En ik kan zelf zeggen het dorp uit Bourgogne. En als het goed is ook nog wel de jaargang. dus en als het een echte topper van de boer is en ik ken de boer, dan kan ik ook nog zeggen van welke wijn gaat er rond.
0: Maar is de wijnbouw vandaag aan de dag, ja, is die nog zeg maar ambachtelijk van aard? Of is dat ook gewoon een industrie?
2: Dat kun je niet veranderen.
0: Nee?
2: Nee. Ik heb boeren die ploegen nog met een Belgisch peer. En dat zijn de allermooiste wijnen die er zijn. Maar die kosten geld.
0: Ja, want als ik door Bourgogne rijd, dan zie ik van die trekkers met van die hele smalle bankjes en van die hoge wielen.
2: Ja, er zijn natuurlijk ook wel gebieden waar wat mindere wijn zit. Maar dat wil niet zeggen dat het echt machinaal is. Het wijn maken en alles. Dat moet echt met hand.
0: Maar dat is één ding, de verbouw van de druif. Maar het maken van de wijn, is dat ook nog een...
2: Het zijn kunstenaars. De echte wijnboeren zijn kunstenaars. Gewoon dat, die hebben een eigen stijl. Dat kun je ook proeven direct.
0: En kunstenaar bedoel je in de zin van dat het eigenlijk niet te beredeneren is hoe
2: ze
0: het maken?
2: Die vertelt nu ook niet hoe ze het doen. Maar kijk, als je een topjaar hebt, dan gaat alles vanzelf. Maar als je een jaar hebt wat even wat minder is, dan moet die boer manipuleren.
0: Ja, maar wat bepaalt nou of het een topjaar is of een minderjaar?
2: De hoeveelheid regen, de hoeveelheid zon. Het moet niet te droog zijn. Het moet niet te nat zijn. Dat heeft duizenden factoren waarom een topjaar is.
0: Ja, maar wanneer is het moment in het jaar, Anne Breuken, dat jij zegt van dit was een geweldig jaar?
2: Dat weet je pas als de wijn kant en klaar is.
0: Dus? Eind van het jaar of?
2: Nee. Sommige wijnen, daar weet je het eigenlijk... Als de oogst er is, dan weet je hoe het in elkaar zit. Hoeveel suiker, hoeveel... Dan weet je dit. Maar je weet pas echt, als het klaar is, als de kunstenaar zelf de wijn gemaakt heeft en het uiteindelijke resultaat. En ja, dat kan wel een jaar later zijn. En bij sommige bewaarwijnen kom je er pas na 5 jaar achter.
0: Ho, je zegt bewaarwijnen. Je hebt wat dat betreft ook nog verschillende gradaties.
2: Ja, je hebt wijnen die enkele jaren nodig hebben om met een ontwikkeling tot een hele mooie smaak te komen. En er zijn wijnen die zijn ook gemaakt om direct te drinken.
0: Ja, ja. Dus het is niet per definitie zo van hoe ouder de wijn, hoe beter.
2: Nee. Even de meeste wijn, 99% van de wijn, moet je gewoon binnen een paar jaar op drinken.
0: Ja, ja. En hoe wordt nou de prijs van de wijn er bepaald?
2: De zeldzaamheid. Dat is het grootste probleem.
0: Ja.
2: En natuurlijk de waarde van de grond. En wat de recensenten eraan geven. De ene boer die vraagt ook meer dan een andere. Het is gewoon ook heel veel factoren.
0: Ja, en het is natuurlijk ook gewoon marktwerking.
2: Tuurlijk.
0: Hebben recensenten een grote invloed?
2: Ja, heel veel. Ja, maar het wordt beter, want er komen meer. En er zijn ook recensenten die helemaal bij bepaalde boeren helemaal niet meer binnen mogen komen.
0: Nee. Ja.
2: En er zijn natuurlijk ook mensen die zich laten omkopen.
0: Ja. Ja, ja, dat zal Piola, net als in de muziekindustrie.
2: Ja.
0: Dat zal ook in die sector ook wel het geval geweest. Goed, van de wijn even weer naar de muziek, Harry.
3: Ja, wij gaan nog een stuk draaien van
1: Paper Airplane van...
0: Want goede wijn behoeft geen krans, maar...
1: Alison Krauss behoeft eigenlijk ook geen krans. Ik geloof dat ze 13 Grammys gewonnen hebben, of misschien nog wel meer. Hier is ze in The Sinking Stone.

0: A Sinking Stone, Alison Krauss en Union Station. En met de fabuleuze Jerry Douglas of the Lap Steel. Er is niemand in de wereld die zo mooi op dat ding kan spelen. En dit gezelschap is een, ja, dat is een stelletje stringmasters, zeg ik maar. Dat is echt, er zit niet eens een slagwerk bij. En het is zo goed, dat weet je niet meer. Oké, dat was Alison Krauss dus. Dat zal wel.
1: Harry Streuer, broer van Egbert Streuwe, zeg nog maar even een keer, bedoel, ze met allebei de beroemd. Geluid. Ik wil het helemaal over het geluid hebben, want dat intrigeert mij toch ook wel. Wat betekent geluid voor jou? Wat betekent, je zei net zo straks in van, ik zoek het perfecte geluid, maar wat is het perfecte geluid?
2: Dat zal nooit bestaan, dat is live.
1: Dat is live?
2: Dat is live.
1: Dat vind je ook het mooiste?
2: Dat vind ik het allermooiste. Ik hou ook van live cd's.
1: Ja, ja.
2: Maar het perfecte geluid, ik vind, je moet eruit halen wat erin zit.
1: Dat klinkt een beetje net als die broer met zijn motoren in de tijd. Ja.
2: Ja, je moet eruit halen wat erin zit. Dat wil zeggen, dan heb je geen weerstand meer. Dan hoor je het zoals het is. En dit soort versterkers hebben ook geen hoge tonen en lage tonen en loudness. Dit is gewoon een volumeknop en het is zoals het is. En de opname die bepaalt hoe mooi het klinkt.
1: Maar het blijft natuurlijk, het blijft techniek.
2: Het blijft techniek.
1: Ja, dus.
2: Maar dat spul heeft een stijgsnelheid en dat is zo perfect. Een vervorming, dat bestaat niet in dat spul. Maar ja, goed. Maar de enige manier om er eigenlijk, er valt niet over te praten, je moet horen. Ja, ja. Dat is net als wijn, dan moet je drinken om te bepalen wat je lekker vindt.
1: Daar heeft groot gelijk aan, ja. Ja. De omgeving waarin hij het afspeelt, speelt natuurlijk ook
2: speelt
1: een rol.
2: Ook een rol.
1: Toch? Ik bedoel, de akoestiek van de ruimte waarin het zit.
2: Zonder meer, maar je moet zorgen dat dat ook in orde is.
1: Wordt het dan niet een hele steriele omgeving?
2: Nee.
0: Ja, analyse.
2: Ja. Ja, maar het is steriel. Ik bedoel, ik doe het liefst ook nog mijn ogen dicht als ik dat ik niet beïnvloed word verder. Als ik echt iets mooi vind.
1: Zo min mogelijk afleiding.
2: Ja.
1: Nee, ik vind het. Ik kan me er wel iets bij voorstellen, maar ik zie een man zitten in een kamer zonder verder er wat in die naar, met de ogen dicht naar muziek lustert.
2: Ja, dat kan ik. Vind ik fantastisch.
1: Ja, ja.
2: Maar dat moet je niet naar de arm doen. Dat is gewoon een paar dingen. Ook, ik kan ook heel tevreden zijn als ik een zware dag heb. En het nummer waar we bijvoorbeeld zo meteen gaan draaien. En ik ben moe en ik ga zitten en ik draai die muziek. Dan ben ik helemaal weer vrolijk. En dan kan ik er weer overal tegenaan. Dat zoveel invloed heeft het op mij.
1: Ja, muziek als, als healer, hè?
0: Ja, als
1: daar knap je van op.
0: Ja, ja, ook als psychiater als het ware.
1: Ja.
0: Als ik het moeilijk had. Bijvoorbeeld in mijn hoofd en ik ging spelen, dan was dat weer weg voor 40 dagen. Dat is heel, heel apart. Ik bedoel, dat kun je niet verklaren. Dan viel alles weer van je af. Zo. Ja. Je kunt het kwiet op een gegeven moment. De rommel die kun je kwiet. En dan ben je weer schoon.
2: Ja.
0: Ja, het is heel bijzonder. Ja.
1: Nou, twee kunstenaars hier aan tafel die door allebei er wat van weten, maar elk van hun eigen invalshoek. Wat is jouw volgende muziek, Harry?
2: Dat is Kari Bremnes. En de titel is.
1: Zeg maar niks, Kari Bremnes. Wat is dat?
2: Dat is een juffrouw uit Noorwegen.
1: Ja.
2: En nou, jullie zullen horen dat dit echt fantastisch is met een band om zich heen. En dit soort muziek vind je eigenlijk ook niet. Hoor je ook niet veel van, want waar heb ik het weg? Omdat ik een draaitafel heb. En ja, daar, tegenwoordig maken ze van die audiofiele LP's. En daar kwam ik dit tegen.
1: Ja, ja.
2: En ja, het klinkt niet alleen mooi, het is ook verschrikkelijk goed. Die combinatie.

0: Ja, ook een live opname dus, hè?
1: Ja.
0: Ja. Wel met een hoop elektronica erin, hè?
2: Ja.
0: Maar dat vind je niet erg?
2: Nee, vind ik niet erg. Ik hou van alle soorten muziek. Ik kijk, ik heb nou geen klassieke hier meegenomen, maar ik heb zelf 1500 klassieke cd's en heel veel lp's. Klassiek is eigenlijk wat ik het meeste draai.
0: Ja, ja. Maar je hebt het ook gerecenseerd, begreep ik net van Harry.
2: Ja, ik heb er heel veel mee bemoeid. Ik heb ook 5 jaar niks anders gedaan. Dus elke zondag, de hele zondag luisteren. En nou, er ook over schrijven en natuurlijk kennis vergaren.
0: Ja. Eén het verschil tussen een cd en een lp. Waar giet jouw voorkeur naar uit?
2: LP. Dat is analoog. Het is veel directer. Veel meer gevoel. Digitaal is toch killer.
0: Hmm.
2: Het is net of het een beetje in een donkere ruimte altijd is.
3: Nou, ik heb het idee dat ze het meer naar het midden duwen gewoon. En dat het geluid niet zo goed weg kan of zo. Het is net... Dat je dit hebt, terwijl je op een LP dit hebt.
0: Harry houdt nou de hand wat dichter bij elkaar en dan nog wat verder uit elkaar.
2: Ja,
3: nee, want ze duwen gewoon alles naar het midden toe tegenwoordig.
0: Compressie.
3: Ja, omdat ze op die zenders ook allemaal datzelfde geluid hebben, weet je wel. En dat is allemaal een beetje... Het klinkt hetzelfde gewoon, weet je wel. En dat vind ik wel... bepaalde dingen die klinken... Kijk, zoals dit Alison Krauss, dat klinkt heel goed. Maar die gebruiken ook alleen maar akoestische instrumenten. Zo gauw je gaat elektrisch gaan, dan moet je al die instrumenten die keihard zijn, moet je dus toch wel op een of andere manier erop krijgen. Maar die hebben geen ruimte. Het geluid kan op een gegeven moment niet weg. En dat is wat er met een heleboel cd's tegenwoordig gebeurt. Maar akoestisch is natuurlijk... Ja, dat is gewoon wat het is. En daarom klinkt het ook altijd. Ja, je moet natuurlijk wel kunnen spelen, maar... Zoals die Alison Krauss hier, wat je hoort. Dat ben allemaal massa zonder instrument. Maar het geluid is dus daar nog goed. En akoestisch, dat het zo fantastisch klinkt gewoon, weet je wel.
2: Maar ja, analoog is gewoon veel warmer. Een stem heeft veel meer diepte. Het mooiste voorbeeld vind ik bijvoorbeeld bepaalde solos van... echt van de gitaarvirtuozen. Die klinken digitaal nooit... Zoals een Jeff Beck bijvoorbeeld.
0: Hmm.
2: Dat moet je analoog horen.
0: Je klinkt de liefhebbers, hè? Wel, die wel mooi om te horen. Nou, Hadi, jij bent een... in de loop van de jaren ben jij een liefhebber van Alison Krauss geworden.
3: Ja.
0: Ja, ja toch?
3: Ja, dat vind ik erg goed en zo. En ik ben langzamerhand... ben toch een beetje ook... Kijk, het is een white man's blues, hè? De country muziek en zo. En daar zie je toch ook allerlei figuren die eigenlijk ook zo leefd hebben als Muddy Waters en Hank Williams en noem maar op. Als je die tegenover... In Amerika was er ook nooit zo'n grote discrepantie, hè, natuurlijk. Ik bedoel tegenstelling. Dus we gaan toch hier een stuk doen. Dan Tominski, die zingt ook heel goed. Die zit ook in Alison Krauss en die speelt ook gitaar, maar die speelt ook nog andere dingen. Van allerlei andere instrumenten, want ze kunnen allemaal andere instrumenten spelen. Maar hier zingt hij ook. On the outside, looking in.

0: Dan Tominski van Union Station heeft tijd boeten te kijken, maar daar mag er niet in. En hij vraagt zich af, zou jij ook zo lang op mij wachten als jij hier moest staan?
1: Ja, outside looking in. Van de mooie cd, de nee cd, Paper Airplane van Alison Krauss en Union Station. We hebben vandaag de gast Harry Streuer van het wijnlokaal aan de weg van Grollo naar Schollo. Het decor van de opnamen van de nee cd van Harry Musquet van Cuban and Blizzards. De vorige Cats Lost 2008, Harry, hè?
0: Ja, toch? Dat is al zo lang.
1: Ja, juist 3 jaar alleen ondertussen. Ja. Je kunt er nog niet veel van zeggen natuurlijk, hè?
0: Ik weet alleen dat die Dogs Found gaat.
1: Ja.
0: En Dogs Found, ja, Cats Lost is eigenlijk een beetje... Cat is een soort van... dat is een jongen of een iemand... waar ze zeggen van, he's a nice cat. You know? Yeah. Een toffe kerel, weet je wel. Nice. Die waren toen een tijdje verloren. En nu hebben ze weer van. Maar Dogs Found, een dog is eigenlijk een beetje minderwaardig iemand. Hè, in Amerika, in American slang. Maar die zijn nou weer gevonden. Dus de Dogs Found... En ja, ik heb een paar titels. 622, dat gaat over tegenstellingen in de wereld. En wat ik dan in middenin ben beland. En als het ware in een briefkaart in de Sun zit. Hmm. Weet je wel, zo'n die opstuur kreeg dat iemand in de Sun zit onder een parasol of zo. En er gaat ook een stuk dat heet The Donkey Man. Dat is over greed. En dat kon wel eens een parallel wezen met onze vriend Jezus. Die de mensen waarschuwde heeft van, hij niet doet zoals ik doe, dan... Dan gebeurt er nog eens een keer wat.
1: Nou, we zijn heel beneden. Het duurt nog wel een positieve
0: metafoor. Mooie metafoor is het.
1: Want ik kom pas in volgend jaar meer uur, hè?
0: Ja, als alles goed gaat. Ja,
1: ja, door hem van u gewoon. Ja. Dus, maar goed, Daniel is er ook mee doen. Dus je bent vol verwachting wat er in Meert op de markt zou komen. Het is in ieder geval Dogs Found. Nog even naar de wijn en de antiek en de muziek. De antiek houdt nog niet zo uitgebreid over haar. Ik heb altijd een beetje het idee van dat dat wat een stoffige sector is, de antiek.
2: Nee.
1: Nee?
2: Dat is een...
1: Is dat een misvatting?
2: Een geheel hele grote misvatting. Oh. Ik bedoel, antiek kan net zo mooi blinken als nieuwe ding. Ik bedoel, het is de sfeer. De manier waarop iets gemaakt is. De liefde van de... We komen weer op de kunstenaars. Want dat waren vroeger... Ja, wat ze vroeger konden maken, dat kunnen ze nu ook maken. Maar als ze het nu maken, is het steriel. Hmm. En vroeger, dat is met gevoel. Als je een mooie oude klok hebt, ja, die tikt. En ja, die tik, die hoor je niet meer. Alleen als de klok niet meer loopt. Dat is het gevoel van antiek. Ik vind wel dat alles, dat stoffige imago, daar moet er ook af. Want ik vind antiek moet ook mooi zijn. Het moet er niet uitzien als schammel. En het moet allemaal werken. En alle dingen die ik in antiek heb, die zijn nou, net zo goed als nieuw.
1: Ja, ja, er hoeft niet per se een houtworm in te zitten.
2: Nee, man. Nee.
0: Juist niet.
1: Geen schothagel op
2: Laszlo. Nee. Een echte goede antiek, ja, dat is niet na te maken gewoon. Hmm.
1: Maar dan is het is bij jou, en dat beluister ik elke keer eigenlijk een beetje, het is elke keer ook het verhaal wat erbij hoort.
2: Ja, tuurlijk. Alles hoort een verhaal bij. Iets dat maakt het gewoon steeds interessanter.
1: Hmm. Wat is nou voor jou, ja, zeg maar, begerenswaardig antiek? Wat is iets bijzonders?
2: Iets bijzonders. Ja. Een mooie staande Amsterdamse klok. Dat is gewoon niet na te maken. En als je dan daar kijkt, daar kan ik voor gaan zitten. En dan kan ik gewoon uren naar kijken. En dan raak je nooit op uit kijken.
1: Nee, de klok tikt deur. En...
2: Ja.
1: Ja. Nou, muziek blijft ook altijd een geheim houden.
0: Ja, ja, dat is inderdaad...
1: Je hebt al gezegd het laatste geheim.
0: Ja, dat blijf ik achterstaan. Alleen ook in de muziek geldt... Er wordt heel verschrikkelijk veel shit gemaakt. En er wordt ook heel verschrikkelijk dingen worden... kijk, er zijn heel veel bands waarvan ik denk... Hoe kan dat nou in godsnaam? Daar wil ik helemaal niet meer naar luisteren. Snow Patrol, de Radiohead. Het is gewoon misselijk maakt de muziek. Het is gewoon tendentieuze shit van een paar lui die wat bedacht hebben. Maar als je de harmonisch en ritmisch naar kijkt... Dan stelt het helemaal niks voor en het swingt ook helemaal niet. Ja. Dus ik ben langzamerhand zo wiet... Dat ik van koppigheid naar dit

0: soort bluegrass gaan luisteren, afhullen alle blues. En verder draai ik alleen nog maar muziek. Want de rest van de muziek die hoef ik niet meer te horen.
1: Tinkt heel in, hè? Tinkt heel in. Wat is jouw volgende keuze, Harry?
2: I'm in the Mood van Johnny Hooker en Bonnie Raitt.

0: I'm in the Mood. Bekende stuk van John Lee Hooker samen met Bonnie Raitt. En dat was op verzoek van onze gast in deze uitzending van Harry Streuer van het Wijnlokaal, het Antiekhuis en het Audiocentrum, zou ik het bijna willen noemen. Harry's Blues, samengesteld en gepresenteerd door Harry Musquet en Albert Haar. Techniek in handen van Mirjam Oele. Bedankt aan onze gast en dat hij in een mooie stoel met een lekker wijntje nog maar een goede muziek mag lusten. Tot slot, ja. Harry.
1: Nog een keer Alison Krauss en het stuk heet Miles to Go.

0: Delta door de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Bordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Randy Newman, dat is een beroemde songwriter uit Los Angeles. Hij begon op zijn 17e al te componeren en die nummers werden meteen opgenomen door Cilla Black, Gene Pitney en Alan Price en daar kwam geen eind aan. Dit uur zijn alle nummers gecomponeerd door Randy Newman. Dit is Aaron Neville, de frontman van de Neville Brothers uit Louisiana. Louisiana, 1927.

Aaron Neville, Louisiana, 1927. Dit is het titelnummer van een album uit 1972 van Randy Newman en er verschenen covers van Ray Charles, Etta James, Frankie Miller en Linda Ronstadt. En dit is de vertolking van een singer-songwriter uit West Virginia. Hij maakte deel uit van de bands Hot Rice, Red Knuckles en The Trailblazers, New Grains en The Earls of Leicester. En hij maakte al 26 soloalbums. Tim O'Brien, Sail Away.

0: Tim O'Brien, Sail Away. Randy Newman nam het zelf op in 1977 en er verschenen covers van Patty Austin, Jazz en Jimmy, Red Sanborn en de Dutch Eagles. Dit is een Americana-band uit Austin met een singer-songwriter uit Lubbock. Reckless Kelly en Joe Eli, Riders in the Rain.
1: Got a gun in my holster.

Reckless Kelly en Joe Eli, Riders in the Rain. Het komt van het vierde album van Randy Newman en dat nam hij op met een topteam. Ry Cooder, John Platania, Al Perkins, Jim Keltner, Glenn Frey, Don Henley en Bernie Leadon. En dit is een bluegrass artiest uit Kentucky. Hij maakte deel uit van de bands van Garth Brooks en de Dixie Chicks. En hij is te horen op albums van Linda Ronstadt en Dolly Parton, Sam Bush, Mr. President, Have Pity on the Working Man.

Sam Bush, Mr. President, have pity on the working man. Randy Newman bracht het nummer zelf uit in 1972 en dit is de vertolking van Guster. Dat is een alternatieve rockband uit Boston met studenten van de Tufts University. De band toerde door Amerika, Canada en Engeland en de band heeft twee leadzangers, Adam Gardner en Ryan Miller. Guster, Memo to My Son.

Guster. Memo to my son. Het komt van het album Sail Away van Randy Newman en er verschenen covers van Don Henley, Wilco en Natalie Merchant. En dit zijn de Dukes, dat is een folk-rock groep uit Canada. Political Science.

The Dux, Political Science. Joe Cocker scoorde een hit met deze compositie van Randy Newman. En het werd ook nog opgenomen door Etta James, Free Dog Night en Tom Jones. Mark Broussard is een blue-eyed soulzanger uit Louisiana. Een groot talent en hij maakte al 12 schitterende albums. Mark Broussard, You Can Leave Your Head On.

0: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
1: Hackney Diamonds van de Rolling Stones is het album van deze week. En na 18 jaar verscheen er weer een nieuw album van de Rolling Stones met de 80-jarige zanger Mick Jagger. Het resultaat is niet spectaculair, het is best aardig, maar we moeten het vooral niet overdrijven. De Rolling Stones, Angry.

The Rolling Stones, Angry. Het komt van het album Little Criminals van Randy Newman en er verschenen covers van Mathilde Santing, Jill O'Hara, Linda Ronstadt en Art Garfunkel. Dit is een singer-songwriter uit Ohio en ze was al 37 jaar toen haar debuutalbum verscheen, maar intussen staat de teller op 10 albums. Kim Ritchie, Texas Girl at the Funeral of Her Father.

Kim Ritchie, Texas Girl at the Funeral of Her Father. Randy Newman bracht het nummer uit in 1970, maar daarvoor was het al opgenomen door Eric Burdon and the Animals en PJ Proby. Vervolgens had Three Dog Night er een grote hit mee en toen werd het nog eens opgenomen door Lou Rawls, Odetta, Wilson Pickett, Tom Jones met de Stereophonics en de Jackson 5. En dit is de eerste opname, Eric Burdon and the Animals. Mama told me not to come.

burden and the animals, Mama told me not to come. De Bo Brummels uit San Francisco en de Ellen Price Set uit Newcastle namen het nummer eerder op dan componist Randy Newman zelf. En vervolgens namen ook nog Ry Cooder, Chris Smither, Southern Comfort, Johnny Cash en Freddie Knight dit nummer op. De Bo Brummels, Old Kentucky Home.

0: Bo Brummel's Old Kentucky Home. Randy Newman schreef het nummer al in 1964 en er verschenen covers van Jerry Butler, PJ Proby, Dusty Springfield, Melissa Manchester en Shelby Lynn. Scott Walker, de leadzanger van de Walker Brothers, die als soloartiest wel albums opnam, maar nog zelden optrad omdat hij daar een bloedhekel aan had, maakte ook een prachtige cover. Scott Walker, I Don't Want to Hear It Anymore.
1: In my neighborhood, where folks don't live so good now, the rooms are small

Scott Walker, I Don't Want to Hear It Anymore. Het is een compositie van Randy Newman uit 1965 en zelf nam hij het nooit op. Jerry Butler, Tommy Grimes en Ed James deden dat wel. En dit is een versie van Gene Pitney uit 1966. Maar hij bracht de single alleen in Engeland uit, niet in Amerika. En in Engeland eindigde het nummer op de tweede plaats in de hitparade. Gene Pitney, Nobody Needs Your Love.

Gene Pitney, Nobody Needs Your Love. Randy Newman schreef het nummer al in 1968, maar hij nam het pas op in 1998 voor zijn album Guilty. Dit is de opname van Irma Franklin. Zij was de achtergrondzangeres bij haar beroemde zus Aretha Franklin, maar ze had zelfs één grote wereldhit met Piece of My Heart. Irma Franklin, Love is Blind.

Irma Franklin, Love is Blind. Randy Newman schreef het in 1964 samen met de zangeres Jeannie Seely. En Irma Thomas zette het meteen op single. En de B-kant van de single was Time is on My Side. En dat nummer werd gecoverd door de Rolling Stones en het werd een wereldhit. Irma Thomas, Anyone Who Knows What Love Is.

Emma Thomas, Anyone Who Knows What Love Is. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Speciaal voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Het nummer verscheen op het album Randy Newman Live in 1971 en Mathilde Santing nam het op in 1993. En dit is een opname van Alan Price, de voormalige organist van de Animals, die net een eigen nieuwe band was begonnen, die Alan Price Said, Tickle Me.

Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. Bijzondere aflevering van Harry's Blues, want die bent rechtstreeks op en hem in het Drents Museum bij de tentoonstelling Window of My Eyes. Elke keer een andere gast en deze keer hebben wij Jaap Hilbrandy als gast. Een van de man van het allereerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet en ook wat de jeugd van Harry Musquet betreft. Door hem beginnen wij met Backstreet.

0: opname uit 1971 van de LP Too Blind to See. Toen was Harry Musquet 30 jaar. Jaap Hilbrandy, jij bent van hetzelfde geboortejaar als Harry Musquet, hè?
1: Ja, dus 1941.
0: Ja. Ja. En ook van dezelfde backstreets als Harry Musquet?
1: Nee, ik woonde aan de andere kant van Assen.
0: Ja, ja.
1: Ik woonde in de Molenstraat. En hij woonde in Assen-Oost, dus een heel eind uit elkaar.
0: Assen-Oost, dat was het rode dorp, het blauwe dorp.
1: Ja, precies.
0: De sociale woningbouw.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Hoe hebben jullie elkaar leren kennen dan?
1: Nou, Harry zat op de Noorderzingerschool. En ik zat ook op de Noorderzingerschool. En dat was dus midden in de stad. Dat is 2 kilometer lopen voor mij naar school. En Harry zat bij mij in de eerste klas. Bij juffrouw Pol.
0: Zo.
1: Ja, dat is een geweldige juffrouw was dat.
0: Dus vanaf de allereerste klas van de lagere school ken je Harry Musquet
1: al? Ja, toen kende ik hem al.
0: Ja, ja.
1: En nou, niet dat we nou toen vanaf het begin al vrienden waren. Maar ja, we speelden met elkaar in de pauzes. En ja, we gingen met elkaar op schoolreisje en dat soort dingen.
0: Ja.
1: Maar
0: Je kwam toen nog niet bij hem thuis?
1: Nee, ik kwam niet bij hem thuis. Nee, nou, dat was ook niet te doen. Hè. Dat was 3 kilometer lopen. Maar ja, ja. Fietsen hadden we toen nog niet.
0: Nee.
1: Dus,
0: nee. En na de lagere school zijn jullie alle twee naar de MULO gegaan?
1: Ja. En toen begon onze vriendschap. Want ja, hij hield van de natuur en ik ook.
0: Ja, ja.
1: En waren dus dinsdagmiddag en donderdagmiddag hadden we vrij. En dan gingen we dus met een groepje jongens waar hij ook bij was, gingen we het bos in. Naar Kampseide en naar Pelisbos natuurlijk, waar nu het Amaterbos heet. En we gingen zelfs te voet naar Balloorheide.
0: Ja.
1: En met pijl en boog en 2 honden. Arie had beschikking over 2 boksers. Die mocht hij altijd meenemen.
0: Ja.
1: En dus dan gingen we in een soort krijgsgezelschap. gingen we op stap met een groep jongens van een mannen 5 of zo.
0: Ja, dus die liefde voor de natuur en de liefde voor dieren, die zat er al heel jong in bij hem dan.
1: Ja, ja, dat vond hij fantastisch.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus en ja, wij hadden natuurlijk ook wel genoeg inspiratie om dat te doen. Wij lazen bijvoorbeeld Carol May, Old Shatterhand, Winnetou. En we lazen Erik de Norman. En ja, dat was gewoon een wereld waar wij in leefden eigenlijk toen de tijd. De school was bijzaak natuurlijk.
0: Wel heel grappig trouwens, want die sfeer van die Indianen, die komt in Harry muziek. Zijn muziek komt die later weer terug, hè?
1: Ja, ja, ik weet niet of dat daar ontstaan is, maar dat was onze wereld toen.
0: Dat zat er al jong in,
1: ja,
0: in dat geval.
1: Ja, zat er al jong in, ja.
0: Ja, ja, want dan speelden jullie Indiaantje met elkaar.
1: Ja, natuurlijk. Ja, we speelden Indiaantje. We hadden schilden met Indianen, hoofden erop. En nou ja, wat ik net zei, pijlenbogen. We hadden moccasins gemaakt van oude afgeknipte laarzen en zo.
0: Ja. Ja, ja. Hoe herinner je Harry uit die tijd, uit de MULO-tijd, zeg maar? Ja. Wat voor jongen was het in de groep?
1: Ja, avontuur. Ideeën over wat we zouden gaan doen op die middag. Is ja, dat gewoon een hele open mind had hij voor dat soort dingen.
0: Was dat een leidersfiguur of niet?
1: Nou, niet echt een leidersfiguur. Nee, nee. Nee. Ja. Maar hij was overal voor in en hij vond alles leuk als maar buiten was, als maar wat te beleven viel.
0: Ja. Ja. Want hij heeft me ook wel eens verteld dat een leraar op de MULO, dat die heel erg voor de natuur heeft geïnteresseerd.
1: Ja. Ja, zijn naam ben ik op dit moment even vergeten. Nee, die ging iedere ochtend, iedere zondagochtend, ging hij met een groep kinderen, zeg maar, die liefde hadden voor de natuur, ging hij op stap.
0: Ja, ja.
1: Dan ging hij op de fiets en dan konden we naar Ballo of Veld of iets dergelijks en dan vertelde hij alles.
0: En dat deed Harry ook altijd mee?
1: Nou, ik deed ook niet zo vaak mee. Nee.
0: Jullie gingen liever op eigen houtje.
1: We gingen liever op eigen houtje, ja, ja, ja, ja, ja.
0: Nou, en Harry was niet zo'n geweldige leerling op de MULO, hè?
1: Nou, hij vond school helemaal niks.
0: Nee, precies.
1: Ik ook niet. Dus
0: hij keek liever naar buiten en deed andere dingen.
1: Precies,
0: dan,
1: ja. Ja, ja. En wat dat betreft hadden wij ook dezelfde ideeën, hoor.
0: Ook wat muziek betreft?
1: Nou, muziek, dat kwam eigenlijk ook heel... ja, dat is er zo toevallig ingeslopen. Hij... wij luisterden. Harry had een radiootje en op de talen waren die opstaan. Luxemburg, Radio Luxemburg. En dan luisterden we heel vaak naar muziek, naar Slim Whitman en Guy Mitchell, Singing the Blues en dat soort nummers. En iets later natuurlijk de rock'n'roll van Bill Haley en de Tutti Frutti van
0: Little Richard.
1: Ja, Little Richard. Yeah. En dat sprak ons ook heel erg aan. En ja, toen langzamerhand, toen... Maar dat kwam eigenlijk door mijn broer. Mijn broer speelde al heel vroeg gitaar, of heel vroeg.
0: Jouw broer Henk?
1: Ja, die is 9. Die was 3 jaar jonger. En toen hij 9 was, speelde hij al gitaar. En dat vonden we best leuk natuurlijk. En ik had al een duo gevormd met mijn broer. Dan zongen wij bijvoorbeeld Diane en Tom Dooley. En dan speelden wij op een feestje van de... Van de Mulo feestje zongen wij als duo.
0: Ja.
1: En ja, die vond het ook allemaal wel heel interessant. En toen langzamerhand zeiden we, god, ik wil ook wel meedoen. Ja, wat wil je dan doen? Ja, ik wil wel saxofoon, zei hij. Maar ja, dat was een beetje te ver gereden. Uiteindelijk is dat uitgedraaid op een speelgoed saxofoontje. Zo'n plastic dingetje. Maar dan kon hij dus de solo in spelen, die bijvoorbeeld Fats Domino speelde. Ja, ja. En dan trokken we met, en ik speelde toen een beetje, ik drumde wat. Ik had een trommel gemaakt van een varkensblaas. Mijn vader die werkte op de vleescentrale, snaartje eronder. Hmm. En toen ging heel vaak het Pelis Bos in met mijn broertje, gitaar. En ik met die trommel en Harry met zijn saxofoontje. En dan ging je gewoon ergens midden in het bos in te spelen.
0: Ja.
1: Nou, en toen langzamerhand kwam de skiffle op. Want de skiffle sprak ons zo aan, want daar had je eigenlijk geen moeilijke instrumenten voor nodig. Mm. He, je kon een theekistenbas maken en je kon een drumster maken van een oud wasbord. En toen zei Harry, nou, weet je wat, ik ga gitaar spelen. Dan kan ik daar mooi bij de skiffle groep gitaar spelen. Ja. En dan hadden we nog een banjo nodig. En dat was ook een vriend van ons, Harry Kramer. En die heeft toen een gitaar banjo gekocht. Met 6 snaren was het. Maar die klonk in ieder geval als een banjo. Toen begonnen we al een beetje te spelen.
0: En dat werd uiteindelijk de Old Fashioned Jazz Group?
1: En dat duurde wel 2 jaar.
0: Ja, oké.
1: Okay. Uiteindelijk wel, ja.
0: Ja, dat is wel aardig. Want daar begint de tentoonstelling hier in het Drents Museum eigenlijk ook mee.
1: Ja.
0: En met een heel groot gezelschap. En daar is de Old Fashioned Jazz Group een onderdeel van.
1: Klopt.
0: Ik wil even naar jouw muzieklijstje. Want ik heb jou gevraagd om een aantal nummers uit te zoeken. Het eerste nummer wat jij erop hebt gezet is van Buddy Holly.
1: Ja, That I'll Be The Day.
0: Ja.
1: En ja, dat was een nummer die... Dat hoorde ik op een gegeven moment. Ik weet nog precies waar ik stond in huis. Voor de radio. En dat was zo'n heel andere sound dan dat we gewend waren. Heel anders dan bijvoorbeeld Guy Mitchell en ook Elvis Presley. En dat sprak ons zo aan. We zeggen, hé, dit is mooi. Dat moeten we ook gaan doen. Ja, en vandaar dat nummer.
0: That'll Be The Day, Buddy Holly.

0: Ja, Buddy Holly. En dat is ook alweer 1957. Ja. Later ook bekend in de uitvoering van de Everly Brothers. That'll Be The Day.
1: Oh.
0: En wat grappig, Jaap Hildebrand, dat jij dat vertelt over die speelgoedsaxofoon van Harry.
1: Ja.
0: En dat hij dat nummer van Little Richard, dat hij dat wilde naspelen. Want ik herinner me nog toen wij in 1993 voor de eerste keer in Amerika waren, Harry en ik. En dat wij in Houston waren, wilde hij naar een club toe waar de saxofonist van Little Richard zou spelen die avond. En dat, okay, dat had dus daarmee te maken.
1: Dat denk ik.
0: Ja, ja, nooit geweest. Grappig, ja. Goed, de Old Fashioned Jazz Club, daar gaan we het even over hebben. Hoe is die club ontstaan, zeg maar?
1: Nou, dan moet ik nog even een stukje terug. Dan begin ik bij de skiffle groove, de mixtures. En dat was eigenlijk een hoofdzakelijk skiffle nummers, maar deden niet alleen maar niet zomaar de mixjes. Het was een mix van verschillende stijlen. We kregen toen de beschikking over een pianist, Bram Verstaveren. Die speelde onder andere Boogie Woogie. Dus we konden het toen een avond vullen. Hè. Met skiffle konden we misschien een half uurtje spelen, maar ook niet langer. Nou, en toen... hoe moet ik het zeggen? Toen kwam er in... Wij luisterden toen al wel naar Dixieland. Want Dixieland kwam toen ook op. Mm-hmm. Onder andere Chris Barber en Mr. Ekkerbilk. En ja, dat was voor ons eigenlijk ook een nieuwe soort muziek. Van verdorie, dat klinkt zo hartstikke leuk. Dat moeten we ook gaan doen. Nou, toen heeft hij doorgezet. Ik ben toen een jaar wezen varen in 1960. Oh. Ja. En toen heeft die ontwikkeling zich doorgezet. Toen gingen die jongens zoeken naar blazers. Andries van Leeuwen kwam toen klarinet spelen. Eduard Nink Blok speelde trompet. En ik drumde eerst, maar Alfred Luik heeft mijn drum toen overgenomen. Toen ik terugkwam, toen had ik eigenlijk geen drumstel meer. Dus ik had een beetje leren gitaar spelen aan boord van dat schip. En toen, ja, een gitaar is ook niet alles voor Dixieland. Dus ik moest een banjo leren spelen. En ik heb toen van mijn zuurverdiende geld aan boord heb ik een trombone voor mijn broer gekocht. En toen zijn we de Dixieland kant op gegaan. Ja, voornamelijk doordat we een keer in 1959 speelde Chris Barber in Groningen.
0: Mm-hmm.
1: En dan zijn we met z'n allen, Harry Kramer en nog een aantal jongens, zijn we dus daar naartoe geweest naar het concert. En toen waren we helemaal verkocht.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus dat moest een Dixieland band worden.
0: Het was een mix van skiffle, Dixieland, Boogie Boogie. Eigenlijk van alles een beetje bij elkaar.
1: Bananenbootsong bijvoorbeeld. Was
0: oh,
1: er,
0: ja.
1: En dat, van alles eigenlijk. Nummers van de Everly Brothers, Buy My Love.
0: Ja. Want jouw volgende keuze is van Lonnie Donegan.
1: Ja. Nou ja, dat was dus de skiffle periode. En dat was dus muziek die ons erg aansprak. Wat ik al zei, omdat je het makkelijk kunt maken.
0: Ja, ja.
1: Je hoeft niet te beschikken over een uitgebreid drumstel. Je nam al een basbord.
0: Ja.
1: En je ging van een oude theekist een bas maken.
0: En met één snaar?
1: Met één snaar, ja.
0: Ja, ja.
1: En dan ging je van boven naar beneden. En dan,
0: ja, ja.
1: Dan maakte niks uit of je wel speelde. Ja. Klonk alleen boem, boem, boem. Nou, dat was leuk.
0: Ja. Dat is echt een volksmuziek bijna. Ja,
1: daar komt er ook vandaan.
0: Een hele toegankelijke muziek.
1: Klopt, daar komt er ook vandaan uit Amerika. Dus. En ja, Lonnie Donegan, dat was de Engelsman trouwens. Dat was een vertolker van de skiffle van de eerste uur hier in Europa.
0: Ja.
1: En dat nummer, dat I'm Just a Rolling Stone, dat is eigenlijk niet zozeer een skiffle, maar meer naar de bluesy kant toe. Dat zul je ook horen als je het zo draait.

0: Just a Rolling Stone. Lonnie Donegan, 1957 is dit nummer. En je merkt heel duidelijk uit welke bron deze muziek komt. Hè? Ik bedoel, dit is echte blues natuurlijk.
1: Ja, helemaal, ja.
0: Gewoon Amerikaanse blues. Ja. Wat later Eric Clapton en dat soort mensen overnamen uit Amerika. Ja. Even nog terug naar die old-fashioned jazz group. Hè? Naar het repertoire wat jullie speelden.
1: Nou, misschien nog eens duidelijk, maar hoe Harry dan uiteindelijk daar zich in terechtgekomen is. Ja, we hadden dus een bezetting met drie blazers, banjo, drum. En we moesten natuurlijk nog een bassist hebben.
0: Ja.
1: Nou ja, ik bedoel, je zag niet naar een goede bassist. Je keek gewoon kijken, wat is je vriend en wat kan die daarin doen?
0: Ja, ja.
1: Dus Harry die ging daarin bas spelen. We kochten een bas kunnen kopen voor 150 euro.
0: Dat is zo'n hoge staande bas, ja?
1: Een contrabas.
0: Ja, ja.
1: En daar moest Harry op spelen. Ja. En dat vond ik wel leuk ook.
0: Maar dat is die bekende foto van dat revuegezelschap Showboat.
1: Ja.
0: Want wat was dat nou precies? Bart?
1: Nou, er was een jongen in Assen die heette Bob Douwers. En die heette eigenlijk Gatse Douwers. Maar die had in zijn hoofd gekregen om een showbootshow op te gaan richten. En met de grote trekpleister was van Herman van Kekeren. Dat was
0: de zanger die...
1: Ja, die een beetje in Nederland bekend was.
0: Ja, ja.
1: En die had hij er ook bij. En verder allemaal mensen uit de regio. Die groep uit de regio. Een skiffelgroep uit Westerbork. En een paar zangduo's. Twee meisjes die zongen daar.
0: Ja.
1: En ook natuurlijk de Rocky Strings. En wij. En daar ging hij dus mee. Ons eerste optreden was in Bellevue. Ik geloof dat er 100 mensen in de zaal zaten. Ja. En het tweede optreden zou in Delfzijl zijn. In die concertzaal daar. Ik geloof dat er toen 10 mensen in de zaal zaten.
0: Dus dat ging niet bergopwaarts.
1: En we zouden heel veel geld nog krijgen. En we hebben er geen cent van gekregen.
0: Oh,
1: Jacques Nieuwenhuis, dat was de man die het allemaal aankondigde. Ja. Nee, is uiteindelijk op niets uitgelopen. Maar het was een heel leuk avontuur. En daar heeft Harry Miep dus ook. Miep
0: Huisman.
1: Miep ontmoet. Maar die horen het bij de Dragons. Ja. Dat was ook een duootje van daar zong.
0: Oh, wat grappig. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja.
1: Met z'n allen met de bus erheen. Ja. We voelden ons echt sterren daar. Maar ja, het was wel een...
0: Het was geen lang leven beschoren.
1: Het was geen lang leven, nee.
0: Nou, maar jullie gingen nog als Old Fashioned Jazz Group uiteraard wel door.
1: Ja.
0: En dat repertoire, hè, van, waar we het net over hadden, van Dixieland, bluesachtig. Nou.
1: Ja, dat was Ice Cream natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: En verder
0: Chris Barber
1: en wij allemaal. Ja, de standards van Down by the Riverside en When the Saints Come Marching In en dat soort nummers allemaal.
0: En was dat nou wel muziek die Harry lacht dan?
1: Nou, dat was helemaal niet aan de orde.
0: Nee.
1: We vonden het leuk om op te treden. En het ging niet van de een op de andere dag. Hè. Het is gegroeid. Hè.
0: Ja.
1: En op een gegeven moment kwam de Dixieland om de hoek kijken. En dat vond Harry ook mooi.
0: Ja.
1: En hij zong bijvoorbeeld dat nummer Delia Gone.
0: Dat zong hij?
1: Dat zong hij, ja.
0: Ja, ja.
1: En,
0: dus hij was niet alleen bassist, maar hij was toen ook...
1: Ja, hij begon toen ook te zingen. Ook, ja, absoluut. Oh, okay.
0: Ja. In de Old Fashioned Jazz Group.
1: En ook in de mixjes zong hij ook skiffle nummers natuurlijk.
0: Ja, ja. Ja,
1: dus in de Old Fashioned Jazz Group zong hij nummers, ja.
0: Nou, laten we luisteren naar Delia Gone van Mr. Ackerbilk.

0: Delia Gone. Ecke Billick en his Paramount Jazz Band. En dan te bedenken dat Harry Musquet dit vroeger zong als bassist bij de Old Fashioned Jazz Group. Grappig idee. Jaap Hilbrandi, de gast, een van de mannen van het eerste uur wat betreft de muziek van Harry Musquet. Die speelde al samen met hem in de Mixtures en de Old Fashioned Jazz Group. Hij zat bij hem in de klas op de lagere school en op de Mulo. Je luistert naar Harry's Blues, elke zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Jaap, Harry die speelde in de Old Fashioned Jazz Group, de Rockin' Strings waren er toen ook al.
1: Ja.
0: Wanneer is die overstappen komen en heb je enig idee van hoe dat verlopen is eigenlijk?
1: Ja,
0: hoe heb jij dat ervaren?
1: Dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat was in Assen. Een jongere zoos. Dat was door onszelf opgericht. Greving, dat was een brillenzaak.
0: Ja.
1: De vader van George en Tony Greving, die stelde een pandje beschikbaar. En dat noemden wij de Blue Corner. En dat was eigenlijk de eerste ongesubsidieerde jeugdzoos in Assen.
0: Hmm.
1: En daar traden wij traden twee bands op. Dat was de Old Fashioned Jazz Group en de Rocking Strings. En om de beurt, op zaterdag en op het weekend, traden we daarop. En toen was het zo dat die Rocking Strings speelde eigenlijk alleen maar muziek van de Shadows. En Harry die was daar geïnteresseerd in een spel van Eelco en helemaal dat bandje. Die ging wel eens met de jongens meespelen. En die kwam met andere nummers, kwam een beetje met bluesnummers. En toen langzamerhand is hij eigenlijk geïnteresseerd geraakt in de bluesmuziek. En dan stak de jongens daarbij aan. Eelco die voelde zich daar ook helemaal in thuis. En toen op een gegeven moment ging hij vaker optreden met de Rocking Strings daar bij ons eigenlijk.
0: Moest hij kiezen dus eigenlijk.
1: En toen hebben we hem ook voor de keus gesteld.
0: Oh.
1: En we wisten dat hij stiekem oefende in Brandpunt. Dat was een jeugdcentrum hier in Assen. En dan op een middag zijn we erheen gegaan. Wisten we dat hij aan het oefenen was. En toen zijn we er met drie jongens van de Old Fashioned heen gestapt. En nou Harry, ja, dan moet je toch een keuze maken, jongen. Je moet of bij ons blijven of met de Rocking Strings. En heeft hij gezegd van, nou, dan vind ik toch dit eigenlijk leuker.
0: Ja.
1: Achteraf een goede keuze van hem. Want hij is natuurlijk met QB beroep geworden. En
0: ja.
1: De Old Fashioned, ja, die is maar wat in de buurt blijven hangen natuurlijk.
0: Ja, we hebben ook wel jaren gespeeld en jij speelt nog steeds.
1: Jawel. Dus, maar niet zoals...
0: niet zo beroemd, maar plezier in de muziek is wel.
1: Plezier in de muziek is hetzelfde geweest.
0: Ja,
1: en zo is Harry dus toen, vanaf toen. En dat is al ongeveer... 62, 63 geweest zijn.
0: Ja. Want de Rocking String, daar speelde Eelco in. Eelco ja. Gelling. Hans Kind speelde
1: Hans
0: erin. Willy Middel.
1: Ja.
0: Die ook op deze tentoonstelling elke keer lezingen geeft en zo.
1: Nico Schreuder
0: nog, ja.
1: En Wim Kins.
0: Ja, de broer van...
1: Ja.
0: En van Hans, ja.
1: Ja.
0: Goh. Nou ja, toen scheiden de wegen dus wat dat betreft een beetje eigenlijk.
1: Ja.
0: En dan ben ik wel benieuwd.
1: Niet met ruzie of zo.
0: Nee, maar gewoon een keuze voor muziek, denk ik.
1: Precies.
0: He, de Dixieland-sfeer lag Harry waarschijnlijk toch net iets minder dan de bluesmuziek.
1: Ja, klopt, ja.
0: Nou, misschien dat jouw volgende keuze in dat opzicht verklaarbaar is, die van Van Morrison. Daar ben ik wel benieuwd naar.
1: Ja, nou...
0: Wat spreekt jou daarin aan?
1: Ja, de eenvoud.
0: Ja.
1: De eenvoud. En net zoals in de blues, meestal drie akkoordjes. En daar wordt enorm op geïmproviseerd.
0: Ja.
1: He, zowel met de stem als de instrumenten. En dat vind ik heel, heel belangrijk. Dat het niet zo ingewikkeld gemaakt wordt, de muziek. He, dat je in alle bochten moet wringen. Maar je hebt drie basis of drie of vier basisakkoorden. En iedereen kan daar zijn weg gaan.
0: Mm.
1: En uiteindelijk klinkt het als een heel mooi geheel.
0: Mm.
1: En dat vind ik bij Van Morrison. Vind ik zo mooi. Dat liedje, dat is... Ballerina is er dan. En dat zijn eigenlijk drie akkoorden. En daar gebeurt van alles in. Emoties. Je kunt er eigenlijk alles in kwijt. En ik kan er heel lang naar luisteren.

0: geweldige nummer van de LP Astral Weeks, de tweede LP van Van Morrison, de tweede solo LP van Van Morrison, nu 1967. Jaap Hilbrandy, gast hier in Harry's Blues. Elke week trouwens live opnemen op de tentoonstelling Window of My Eyes in het Drents Museum. U kunt erbij wezen. Zie jij overeenkomsten tussen de stem van Harry Musquet en van Van Morrison?
1: Ja, ja, absoluut. Dat is ook dat, die expressie, dat improviseren. En ik zie ook een ontwikkeling in die stemmen. Dit is van 1967. Maar Van Morrison heeft hetzelfde nummer ook live gespeeld in 2008. En je ziet dus dat hij daar een veel doorleefdere stem heeft. Veel meer body, veel dieper. En dat zie ik dus ook bij de laatste nummers van Harry. Door de jaren heen. Dat hij een veel doorleefdere stem krijgt. En veel meer body krijgt. Veel meer diepgang. Mm. En ja, dat is leuk om te horen. Ook weer die overeenkomsten.
0: Ja. Nou ja, uiteraard. Ze hebben een keer een tijdje samen opgetreden. Ja. Een weekend, geloof ik. Met heel veel optredens. Met de Blizzard en Van Morrison. Van Morrison was een tamelijk eigenzinnig type. Zit er qua karakter, zie je ook qua overeenkomsten in dat opzicht ook nog een beetje of niet?
1: Nou,
0: of is dat te ver gezocht voor mij?
1: Nee, wel een beetje, ja.
0: Ja.
1: Harry is ook een beetje introvert en gesloten. En gaat ook zijn eigen gang wel. Ja. En heeft ook een duidelijke mening en een duidelijke identiteit. Hij wil, ja, en dat heeft hem Morrison geloof ik ook wel.
0: Ja, ja.
1: Ben
0: je hem altijd
1: teruggetrokken?
0: Ben je hem altijd blijven volgen, Harry Musquet?
1: Hele tijd geweest natuurlijk dat, ja, dat je met andere dingen bezig bent, een gezin stichten en je eigen ontwikkeling, beroep, ander beroep en dat soort dingen. Maar het leuke is dat de laatste jaren, we spreken over een jaar of 5, 6 geleden, is onze vriendschap weer verheefd. Dan zijn we weer regelmatig bij elkaar gekomen, juist met die vriendengroep.
0: Het oude clubje?
1: Ja, het oude clubje en dat twee. In ieder geval één keer per jaar kwamen we bij elkaar. En dan gingen we gewoon weer praten. Leuke dingen doen. We zijn een keer naar Ballenveld geweest met z'n allen.
0: Goh, ja. Altijd leuk, man.
1: Ja, dat is heel leuk.
0: Dus hele goede herinneringen daaraan.
1: Ja, absoluut, ja. Ja. Ja.
0: Want hoe is het jou verder in de muziek vergaan?
1: Nou, met die Old Fashioned zijn we toen nog doorgegaan tot een jaar of 69, geloof ik. Nee, eerder nog 66. Dan zijn we gestopt, ook weer vanwege die andere dingen die je bezig hielden. En toen ben ik in 78 ging ik weer kriebelen. En toen hebben die jongens weer gebeld. En dan zijn we uiteindelijk weer bij elkaar gekomen. En dan hebben we tot eind jaren 90 hebben we nog heel fanatiek gespeeld met de Old Fashioned.
0: Ja. Die speelt nog steeds trouwens, hè?
1: Ja, een half jaar geleden zijn we een beetje begonnen te spelen.
0: Ik vind dat jullie band zo'n ontzettend leuke naam heeft.
1: Dank je. Oh, die laatste band, ja.
0: Ja, After Midlife.
1: Ja, After Midlife, ja.
0: Op 74-jarige leeftijd en dan nog lekker muziek maken.
1: Nou, lekker muziek maken. Ik zeg dat is ons uitgangspunt.
0: Ja, precies, ja.
1: Ja. We hebben niet veel ambities meer, maar gewoon lekker muziek maken.
0: Ja.
1: Een gezellig ploegje en kijken hoe ver we komen.
0: Ja. Je hebt nog één nummer op jouw lijstje staan. En dat wil ik toch ook zeker nog draaien. Een nummer van Randy Newman.
1: Ja.
0: In de uitvoering, je had een andere uitvoering eigenlijk in gedachten. Maar we moeten het met deze doen.
1: Ja, dat is deze uitvoering is wat gladder eigenlijk.
0: Eigenlijk is dat misschien wel een bewijs dat je muziek eigenlijk live moet horen.
1: Ja, precies. Het is ook Randy Newman. Die vind ik ook heel bluesy zingen eigenlijk. Dit nummer is ook weer een heel eenvoudig nummer. 3 of 4 akkoordjes. Hij vertelt daar een heel mooi verhaal in. Over een trouwerij. Het is een beetje een liefdesliedje geloof ik eigenlijk. En het spreekt me erg aan.
0: Grappig is dat daar,
1: door zijn eenvoud.
0: Dat daar ook nog de Indianen weer in terugkeren.
1: Ja.
0: A Wedding in Cherokee County.
1: Ja.

0: Wedding in Cherokee County van Randy Newman van de LP, of van de CD Good Old Boys uit 1974. Toen was er nog een LP trouwens. Jaap-Piel Brandy, we zitten hier op de tentoonstelling van Harry Musquet. Boven is de fototentoonstelling van Rudy Leukveld. Je hebt nou een paar keer de gelegenheid gehad om rond te kijken hier. Wat valt jou nou het meeste op in deze tentoonstelling? Wat raakt jou het meest?
1: Ja, dat ik toch eigenlijk van onder de indruk ben van wat hier allemaal gebeurd is in die tijd met Harry. En wat hij allemaal gedaan heeft. Daar sta je niet zo bij stil als je hem kent als je vriend. En dat maakt toch wel heel veel indruk op mij. Dat ik denk van god, die betekenis van hem hier in Drenthe en van wat hij allemaal gedaan is toch wel groter dan je eigenlijk zo'n beetje denkt eigenlijk. Hè? Hmm. Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek op zo'n zondagmiddag hier is.
1: Absoluut. Dus dat, als ik kijk, al die mensen die hier rondlopen.
0: Dat mag ik maar zeggen, wanneer je ook kijkt hoeveel publiek op zo'n zondagmiddag hier is.

0: niet zo bij stilgestaan. Nee.
1: Nou, gelukkig dat het de gelegenheid is om die uitzendingen nog een keer terug te luisteren. Want Radio Drenthe zendt die nu vanaf nu elke dag tussen 7 en 8. Zenden die uitzendingen uit Amerika worden weer opnieuw uitgezonden. Dus de herhalingsmogelijkheid die zit er nog in. Trouwens, er is nog veel meer blues in Assen. Niet alleen in het Drents Museum. Elke dag, behalve maandag, opent van 11 tot 5 uur. Bluesmuseum in Grollo is er natuurlijk ook. Alleen op zondag open op dit moment. Het komende weekend dan staat Assen helemaal in het teken van de blues. De Assen Bluesdagen zijn dan. Ik weet niet of jij er aan meedoet, Jaap, aan de bluesdag.
0: Nee.
1: Ja, nee. ik ga niet zeggen dat je de leeftijd er niet voor hebt, want dat speelt geen rol. Maar het is een drukte van je welste. Ik denk dat in een stuk of 20 kroegen is hier alle mogelijke blues te zien. Ralf de Jong is een belangrijke gast. En dat vind ik dan wel weer leuk, omdat Ralf eigenlijk een beetje door Harry Musquet ontdekt is. Die speelde in het voorprogramma toen Harry later weer vanaf 1995 met de oude Blizzard weer bij elkaar kwam. Heb jij trouwens, Ilko Gelling, heb je die nog wel eens ontmoet of niet?
0: Nee, niet.
1: Die contacten die zijn niet bewaard gebleven.
0: Nou, wij hadden natuurlijk niet zoveel contacten met Ilko niet. Mm. Dus nee.
1: Jij bent meer in de sfeer van de jazz, de Dixieland en de old fashion gebleven. Ja. Wat heb jij trouwens later voor werk gedaan eigenlijk? Je bent naar zee geweest, hoorde ik net.
0: Ja, en toen ben ik terechtgekomen in het sociaal-cultureel werk. En uiteindelijk bij de Hans Hogeschool in Groningen.
1: Als?
0: Docent methodiek.
1: Oké. Ik zat even te denken, misschien wel docent muziek, maar dat was dus niet zo.
0: Nee.
1: Nou, ik vond het hartstikke...
0: Ik heb wel veel met muziek gedaan dat trouwens, maar niet in de zin van docent als muziek.
1: Nee. Nou, hartstikke leuk dat jij hier in de uitzending was. Volgende week hebben we weer een hele andere gast. Want dan hebben we namelijk Aad Doek. En Aad Doek is degene die in zijn allerjongste jeugd al voetbalde met Harry Musquet. Bij Achilles uiteraard. En die ook later Harry Musquet altijd gevolgd heeft. En die de vormgeving van deze tentoonstelling en van het boek bij de tentoonstelling heeft gedaan. Een prachtig boek wat verschenen is. En daar gaan we volgende keer met hem over praten. En over zijn voetbalherinneringen. Want Harry Musquet was behalve muzikant ook een zeer enthousiaste voetballer. Ik zie jou wel knikken, Jaap.
0: En korfbal.
1: En korfbal.
0: En volleybal.
1: En volleybal, ja. En ik weet ook dat hij graag tafeltenniste. En ik weet ook dat hij graag biljartte. Dus de sport zat er wel in.
0: Absoluut, ja, zeker.
1: Wat is jouw laatste herinnering aan Harry Musquet? Aan de levende Harry Musquet?
0: Dat zijn toch die tochten die we maakten met de honden, pijlenboog op de rug.
1: Ja.
0: En naar Ballorheide, Kamsheide, Boswachter, Afmoerzaan, Kattenkwaad uit vuurtjes stoken en dat soort dingen. Ja, avontuur.
1: Avontuur. Avontuur nog boven de muziek, zeg maar.
0: Ja.
1: Dat zijn de herinneringen.
0: Ja, absoluut. Ja.
1: Dat zijn de herinneringen die bij Jaap Hilbrandy overgebleven zijn. Het wordt zo langzamerhand tijd om deze uitzending af te sluiten. Uiteraard met dank aan Jaap Hilbrandy. Vroeger van de Old Fashion Jazz Group en daarvoor nog van de Mixers. Dank ook aan Björn Brouwer die de techniek hier heeft gedaan. En dank aan de mensen van het Drents Museum. Het vele publiek wat hierbij aanwezig is. Volgende week zondag om 2:45, dan hebben we de volgende opname. En wilt u er gewoon bij zijn, dan kan het. We staan gewoon midden op de tentoonstelling. En dan kunt u de uitzending gewoon volgen. Nou, en dan nog even wat betreft die Assen Bluesdagen. Gebeurt ontzettend veel. Want het is 30 jaar geleden dat die bluesdagen in Assen dat die ontstaan zijn. Daar was Harry Musquet trouwens ook weer bij betrokken. Net zo goed als hij betrokken was bij de oprichting van het Cuban de Blizzard Museum in Grollo, was hij hier ook bij betrokken. Heel uitgebreid programma, dat op vrijdag start in het Drents Museum. Hoe kan het ook anders? In de statushaal van het Drents Museum. Maar dat is alleen voor genodigden. En op zaterdagmiddag en zaterdagavond en op zondag, dan is er heel veel te doen. Maar daarvoor zou ik u adviseren, kijk even op de website www.bluesassen en dan vindt u dat allemaal. Nou, één artiest die daar uitgebreid optreedt, zowel bij de opening, bij de kick-off, als in de nieuwe kolk en dan met de uitgebreide band, dat is Ralf de Jong. De nieuwe cd is van hem uit, die wordt op 2 april in Verslag in Borger wordt die, gepresenteerd. In elk geval in Drenthe gepresenteerd. De cd Lonesome Man en Ocean of Love, een dubbel cd. En daarvan tot slot draaien wij Both Feet on the Ground, Ralf de Jong.

0: van de Swamps in Louisiana tot de Drentse Hei. Blues Radio Drenthe.
1: Muziek voor Volwassenen is een programma voor sentimentele oudere jongeren en fijnproevers. Boordevol muziek die u doorgaans niet op de radio hoort. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.
2: Gitarist Kenny Wayne Shepherd uit Louisiana nam zijn nieuwe album Dirt on My Diamonds op in Los Angeles met zijn vaste zanger Noah Hunt en de voormalige drummer van Stevie Ray Vaughan, Chris Layton. Kenny Wayne Shepherd, You Can't Love.

Kenny Wayne Shepherd, You Can't Love Me. Joe Bonamassa heeft ook een nieuw album, Blues Deluxe Volume 2. En hij nam het op in Nashville bij producer Joss Smith. En deze Joss Smith is ook de producer van Eric Gales, Joanna Connor, Joanne Shaw Taylor en Mark Broussard. Joe Bonamassa, Is It Safe to Go Home?

Joe Bonamassa, Is It Safe To Go Home? Donovan, dat is een singer-songwriter uit Glasgow. Hij had grote hits, Colors, Universal Soldier. Dit is een eigen compositie en dit werd geen hit, maar het werd wel een cultnummer. Het werd gecoverd door The Truth, The Animals, The Soul Survivors en Santa Esmeralda. Donovan. Hey Jeb.

Donovan, Hey Jib, Blackberry Smoke, dat is een band uit Atlanta, Georgia, met zanger Charlie Starr. En de band toerde al door Amerika met de Dizzy Trucks Band, de Zac Brown Band en Lynyrd Skynyrd. Blackberry Smoke, You Hear Georgia.

0: Blackberry Smoke, You Hear Georgia. De Sir Douglas Quintet, dat was een band uit San Antonio, Texas, met zanger-gitarist Doug Sam. En de band had een wereldhit met She's About the Mover. Dit is het verhaal van een spoorwegarbeider die in 1893 veroordeeld werd voor moord. De Sir Douglas Quintet, The Story of John Hardy.
1: This is the story.

The Sir Douglas Quintet, The Story of John Hardy. Ash Grunwald, dat is een bluesartiest uit Australië, en hij nam zijn album Mojo op in Amerika met Terry Evans, Joe Bonamassa, Natalie Barnes, Eddie Clearwater en Kim Wilson. En op dit nummer wordt Ash Grunwald begeleid door de Teskey Brothers. Ain't My Problem.

0: anymore.
1: Radiostations wekken de indruk dat er tegenwoordig geen smaakvolle muziek meer wordt gemaakt. Johan Derksen bewijst het tegendeel met zijn album van de week.
2: Getting Old van Luke Combs is het album van deze week. En vlak voordat Luke Combs zou afstuderen aan de universiteit, stopte hij met zijn studie. Hij reed de volgende dag naar Nashville om daar een heuse countryster te worden. In 2016 verscheen zijn debuutsingle Hurricane en het werd de nummer 1 hit in Amerika. Luke Combs, Joe.

Luke Combs, Joe. De Byrds wilden van de Bob Dylan covers af. Dit is dan ook een eigen compositie van Chris Hillman en Roger McQuinn. Het was een prima single die niet verder kwam dan 29 in de Amerikaanse hitparade. The Byrds, So You Want to Be a Rock'n'Roll Star.

The Birds, So You Want to Be a Rock'n'Roll Star. The Stumble, dat is een bluesband rond de Engelse zanger Paul Melville met Schotse begeleiders uit de blues scene van Glasgow. Het is een spectaculaire liveband en dit komt van het album The Deal, The Stumble, The Right Kind of Lie.

a stumble. The right kind of lie. Het is de laatste single van de Spencer Davis Groep met zanger Steve Winwood die het nummer ook schreef. En hij nam afscheid met een top 10 hit in Engeland en Amerika en ging verder met Traffic. De Spencer Davis Group. I'm a man.

Spencer Davis Group, I'm a Man. Aaron Boyd, dat is een singer-songwriter in Kentucky. In 2019 verscheen zijn debuutalbum Until the End en voorlopig is hij alleen beroemd in Lexington, Kentucky. Maar zijn nieuwe album, Coming Undone, kan voor een doorbraak zorgen. De zangeres die u hoort is Abby Hamilton. Aaron Boyd, Hard Times Like These. Nee.

Aaron Boyd, Hard Times Like These. De Move uit Birmingham had in Roy Wood een uitstekende songwriter en dat leverde een hele serie hits op. Dit werd een top 5 hit in Engeland. The Move, I Can Hear the Grass Grow.

The Move, I Can Hear the Grass Grow. U heeft geluisterd naar Muziek voor Volwassenen, een programma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Louter bestemd voor sentimentele oudere jongeren en liefhebbers van smaakvolle muziek. Van Morrison blijft naar de lopende band albums produceren. Deze keer een album met 19 oude hits. Dit was in een ver verleden een hit voor The Everly Brothers. Van Morrison, When Will I Be Loved?

0: Harry's Blues. The Way Up North. Van de katoenvelden naar de grote stad.
1: Yeah. Welkom luisteraars, welkom bij Harry's Blues, bij The Way Up North. De reis die wij gemaakt hebben in Amerika van de katoenvelden van de Mississippi Delta naar de grote steden, naar de industrie in het noorden. Met de muziek mee. En daarin heeft de rivier de Mississippi ook een belangrijke rol gespeeld. Want dat was deels de verbinding. Stroom opwaarts naar Chicago toe wonen, de langste rivier van Amerika, de Mississippi. En bij Memphis in de Mississippi, daar ligt een prachtig museum.
2: Ja, er ligt een eiland hierin eigenlijk.
1: Ja.
2: En dat eiland, dat heet Mud Island. En op dat eiland, daar is een heel mooi museum. Is daar. En echt een prachtig museum. Want dat kunnen die Amerikanen wel. Die kunt op een gegeven moment. Ze bent natuurlijk super commercieel, maar je kunt ook heel goed dingen opzetten. En dit museum, op dat eilandje in de Mississippi, dat was een prachtig museum wat een heel mooi overzicht gaf over wat er allemaal op die rivier gebeurd is. En erom toe natuurlijk ook.
1: En op een hele rustige dag kwamen wij door zo. We kregen de hartelijke medewerking van de mensen van het museum.
2: Ja.
1: Met dank daarvoor dat wij door radioopnames mogen maken. Dat wij er ook met de cameraopnames mogen maken. En wij stappen door, ja, is eigenlijk heel rustig in dat museum rond. Eigenlijk ook niet precies wetende wat ons door allemaal te wachten stond.
3: In 1700 waren er ongeveer 1500 Choctaws in het zuidoosten van de Mississippi. En hun taal was similar to the neighboring Chickasha. Dat was een andere taal. Die bent toen later natuurlijk verdreven. Die bent richting Oklahoma gegaan. En daarna kwam dus. Then the state came in. Amerika, die ging ze ermee bemoeien en daarna kwam. Oorspronkelijk waren het allemaal subtropische bossen waar die mensen in jagen en zo. En er waren er ook heel andere dieren, waren hier, waren er in de Mississippi Delta. Zoals Kaoma County, dat betekent eigenlijk zoiets als, iets als panter of zoiets. Die dieren werden allemaal uitstorm en die bossen werden allemaal kaapt. En toen kwamen de katoenvelden en de soja en al dat andere. En ook de zwarte mensen, hè,

0: die op de velden moesten werken. Zijn dit waren de oorspronkelijke bewoners, de Choctaws. Ook een heleboel namen, ja, dat zei ik zo net al. Zoals Mississippi betekent natuurlijk de vader van alle rivieren. En dat is ook uit de Choctaw-taal.
1: De Fransen, die hebben hier ook nogal wat gedaan trouwens, hè?
0: Ja, dat waren de ergste slavenhandelaars van allemaal. De Engelsen die hebben als eerste ook die slavenhandel afgeschaft, hè? En de Nederlangers en de Fransen binnen langs de deur. Nederlanders hebben ook geen beste rol gespeeld daarin.
1: Er zat handel in.
0: Ja.
1: Mensen in Blikbert, had die de neiging hadden om hun gebied uit te breiden of zo met koloniën, hè?
0: Ja, de Fransen en de Engelsen, die hebben hier ook jarenlang vochten, hè, om allerlei gebieden.
1: Ja, daar staan we net bij,
0: ja.
1: Bij alle het wapentuig.
0: Ja. De eerste waren de Spanjaarden hier natuurlijk, hè.
1: Het is niet erg droog hier trouwens.
0: Nee, je ziet hier niemand. Mensen waren wel vriendelijk. We mochten, eigenlijk stonden op het papier dat wij hier niet mochten filmen en radio maken. Nee. Maar wij moesten even zeggen dat dankzij de goedheid van het Mississippi
1: Museum. Mud Island Museum
0: van de Mississippi. Dat de courtesy dat wij hier dan. En dan was het goed. Nou ja, dat, bij deze.
1: Het is wel mooi voor elkaar hier. Ja. Dat valt me op dat bij zo'n educatief project als dit is, dat ze door wel een bulle geld insteekt. Ook al komt er dan weinig volk naar mijn idee.
0: Ja. Al die rivierboot, nee daar. De Ride.
1: Nou, door is hem kieken, ja.
0: En je hebt de President en de Natchez en de Mayflower. Nou ja, een heleboel natuurlijk. Brian's New Showboat, dat was natuurlijk zo'n boot waar je op kon gokken en zo. En waar ook bandjes speelden en zo. Kijk, showboat. Showboats brachten entertainment to the people, naar de mensen toe. Nu, er was niks te doen in die plaatsen waar ze leven. En dan kwam er zo'n boot voorbij, daar kon je opstappen.
1: Ja.
0: En dan, nou, dan kon je feest vieren.
1: Een drijvend theater.
0: Ja, precies.
1: Tja.
0: Gambling, everything.
1: De kolk.
0: Ja. De kolk te water.
1: Hollywood, zie je, die boot heet ook Hollywood of zo.
0: Ja, en er werd van alles gespeeld. Van, je kon alles zien, een soort van. Madison shows leken wel op het water. Kijk, van Shakespeare tot opera, comedy singing. Mm-hmm. En dan ook magic, goochel.
1: Ja.
0: De Robert E. Lee hier, jongens.

0: Lekkere riverboat-sfeer uit de 30e jaren. Een opname uit 1931 van Duke Ellington en his Cotton Club Orchestra. The River and Me. Met onder andere Johnny Hodges op klarinet.
1: Ja, juist.
0: En Chick Bullock, dat was de man die voor de zang zorgde. De Mississippi en de rivier en de bodem en het museum. Het prachtige Mud Island Museum in Memphis.
2: Een hele grote bode, Robert, zoals jullie weten, of zoals de luisteraar misschien niet weten, Robert E. Lee, dat was de aanvoerder, de generaal van de zuidelijken in de gevechten tegen de noordelijken.
3: De burgeroorlog.
2: In de Amerikaanse burgeroorlog, ja. Een hele geliefde man was dat, Robert E. Lee.
3: De Civil War.
2: Ja, de Civil War. Er is ook nog een trein naar hem nu, die naar het zuiden loopt. En dus ook uiteraard ook een boer.
3: In wezen, die Civil War, dat was de strijd tussen de mensen die de slavernij vast wilden houden en de mensen die dat niet wilden.
2: Lincoln, die...
3: Die hebben toen afschaft.
2: Die hebben daar afschaft.
3: Officieel, ja. Verdeelde land.
2: In 1850 of zo, om die rooi.
3: De 63, ja. In die buurt, ja. 600.000 mensen zijn bij hem klimmen gekomen. Lassie. 600.000. In die tijd. In de
2: Amerikaan tegen Amerikaan.
3: Ja.
2: Ja. En dat allemaal hier aan de rand van de Mississippi. Waar ook nog een hele mooie boot ligt daar. Soms een rare boot. Ik weet niet. Ik moet maar eens kijken of we daarop kunnen.
3: Hier zijn nog hele andere boten trouwens. Misschien.
2: Maar wat ook wel even gezegd moet worden is dat die boten... Er waren ook vrachtboten bij die vervoerden katoen en voedsel en rijst en alles. En de rijdweer, ze werden uitgeladen en ingeladen door negers. Ook door de slaven. En dat ging ook allemaal op ritme. Ook eigenlijk op de holle. Hè? Dan kon je het langer volhouden. Dus die mensen die hebben niet alleen nog maar katoenpluk, maar die hebben ook die boten. Dat waren de zogenaamde roosterbouwers. Die hebben ook dat... Ja, rozes zouden wij zeggen, weet je wel. Dat was vroeger werk. En die hebt dat spul allemaal daar.
3: Moet je door eens lezen. Je hebt ook nog hele andere soort boten gehad. Dat waren zeg maar de boten met een vlakke bodem.
2: Ja, ja,
3: de keelboots. Ja. Daar heeft staan. The real problem often was protecting the citizens of the river towns from the keelboatmen.
2: Ja, ja. En het waren vroeger lui. Als die aan land kwamen, dan...
3: Denk het ook.
2: Ja. Platbodems.
3: Prachtig museum trouwens.
2: Ja, dit hebben ze hartstikke mooi in elkaar gezet. Het gaat steeds verder. Dus wij dachten dat het al afgelopen was. En toen kwam de juffrouw eraan en die zei... Jongens, er bent nog zeurp die ruimtes. En op een gegeven moment kon je daarop... Kon je in een vertrek waar je het water stroom en waar je precies alle geluiden hoort die op zo'n riverboot eigenlijk aanwezig waren. En je kon ook precies zien wat ze er allemaal... Met vervoer en zo, de baal, katoen en ja, nou echt alles wat er maar... En nu zijn we in de ruimte waar een man in een boot zit en er was een lightkeeper. En er waren mensen to guide de zeven, nou de goede, dat de goede reis was. Dus een soort van varende bakens. En je ziet hier ook allerlei mensen die bezig zijn met verzorgen van zakken. En aan de andere kant zie je mensen zitten die doen dan meer aan entertainment. Die zitten te gokken met een fles drank erbij en zo. Dat hebben ze wel heel mooi gedaan. Daar zit een man die misschien wel de boel regelt.
3: Hij wat van Memphis wilt weten, kan wel naar Beale Street gaan, maar dan vind je hier meer.
2: Ja, dat lijkt mij ook, ja. Dit is hier dit is prachtig gedaan. Daar hebben ze echt goed over nagedacht.
3: Ja, dit is echt een magnifiek museum, ja.
2: Ja. Prachtige foto's erbij, kijk, de mules. Ja. Waar wil je het over hebben, Willy Foster? Kijk eens, en hier die Levy workers.
3: Allemaal zwarte mensen.
2: Ja, allemaal zwarte mensen, dus die de dijken eigenlijk... De Mississippi behoeden tegen al te overvloedige overstroming en zo.
3: In 1927 is er een hele grote overstroming geweest, hè? Als je hier de krantenknipsels leest.
2: Ja, dat is St. John Lee Hooker ook over. De Mighty Flood. Met een koppel heel veel mensen bij omkomen. Hoor.
4: Read about the

begin to try.

I'll never forget it. And I know you won't either.

0: Dit is John Lee Hooker op zijn best, hè?
1: Ja, yeah, John Lee Hooker. En hier staat hij... dit is een LP die... John Lee Hook on the Blues. Dat is op een ander label, Frans label. Maar hij komt oorspronkelijk van de VJ recording... John Lee Hooker live at the Newport Folk Festival. En deed het toen een folk festival. Alleen bas, een voet en een gitaar en een man die een verhaal vertelt... over een overstroming.
0: Yeah.
1: De overstroming. The Mighty Flood of Tupelo, Mississippi. Dat is de blues op zijn best, luisteraars.
0: Ja, want door is ook heel wat blues bij je maakt, denk ik. Bij die bedijking van de Mississippi. Hè?
1: Ja, ja. Op dezelfde LP staat trouwens ook nog een stuk over Natchez is Burning. Dat ging over een grote brand.
0: Oh, ja.
1: Dus het is eigenlijk de...
0: Water en vuur, hè?
1: Ja, water en vuur. Het is de orale... De mondelinge vertelling op muziek gezet. Eigenlijk. Ja. Dus de real stuff is dit. Ik vind het prachtig. Ja, ja.
0: En dat allemaal in Mud Island Museum in Memphis.
2: Glory, glory, hallelujah.
1: En ga je een roltrap op mensen en dan hoor je...
3: Overal speelt geluid weer een rol, hè?
1: En dan ga je naar de... Music. Het gedeelte waar de music eraan te pas komt.
3: Ik ben wel benieuwd wat ze door van de markt heeft.
1: Ik hoop dat het niet te veel militaire muziek is. Dat is even leuk natuurlijk, man.
3: Nou, heb je nieuwe muziek toch ook wel eens een keer gebruikt, of niet?
1: Ja. We hebben een heleboel die muziek uit New Orleans komt. Een heleboel militaire muziek natuurlijk. Civil War and Music Galleries.

0: changing.
1: Hier hoor je. Hier zie je zelfs frissen en het donderen van de kronden. We staan naast een heel groot kanon.
2: Oh ja, kinderen, het schip waar we zo straks vandaan kwamen. Ja.
1: Ja, dat hebben ze toch wel verschrikkelijk mooi gedaan. Want je staat hier naar boven, je kijkt op het schip en je hoort met geluid hoor je die kronen. Ja, een prachtig museum hoor. Dat hebben die Amerikanen toch wel mooi gedaan.
2: Een dikke aanrode wat dat aangeeft. En je komt in Memphis, maar niet alleen nog naar Beale Street toe gaan.
1: Nee, hij wil weten over de geschiedenis van de rivier en van de stad en van de omgeving en hoe dat tot stand komt. Dan zou ik zeggen, dan moet je naar dat museum toe gaan. Dat,
2: Mud Island.
1: Ja, ja.
2: Nou, laat die burgeroorlog maar een beetje vlot verbeelden om.
1: Ja, dat is nou.
2: Dat doet die Amerikaan wel. Kijk, links.
3: He started traveling even more after he made some wreck. We didn't see him much. Then we heard he met a woman named Bertha Lee and got married.
1: Yeah, sharecropper was some filth.
3: She was a blues singer too, and they used to go around together to those house parties and juke joints.
1: Ja, dit is echt ook weer
3: prachtig. Well, he stopped making records when the depression got.
1: Eigenlijk moet je dit even. Hier hoor je gewoon een stem die de historie of de blues uitlegt. En dat komt gewoon boven ons weg in speakers. Dus ik zou wel even deur luisteren als ik was.
3: Chasing women and fussing and fighting. But he wouldn't slow down none. In 34, he got a call to go up to New York City to make records. They recorded some blueses and some spiritual
2: songs. Mooi, wat allemaal ontzettend mooi weer een hemje.
3: But just after they came back from New York, Charlie took real sick. He knew he was dying, so he started preaching. Charlie had tried to be a preacher years before. He could have made a powerful preacher, but he was always more on the blues side. Some of them say that the blues is the devil's music, but Charlie had a Christian heart. He went out praising God.
2: Charlie Patton, that's it all.
1: He got over Charlie Patton, yeah.
3: No, Charlie, I'll never forget him.
1: Ja, dit hebben ze ook weer heel mooi gedaan. Ik vind het echt te gek. Ja. Je moest kijken, een soort van... Een viool van, gemaakt van een sigarenkissie. Met vier snaren erop. Helemaal handgemaakt, dat is niet te geloven, zeg je. En dan zie je een oude bottleneck slide, dat zie je daar. En muzikale bones. Musical bones.
2: Ja, daar spullen ze met zeker, hè?
1: En hier een banjo. Kijk, nou hoor je Field Hollers erachter. Dus, zo werd er vroeger in en uit laden en werd er op de plantage gewerkt. Dit ben de Field Hollers. Je hebt een Moors café en daarnaast een Colored café. Daar mocht alleen de zwarten dus komen. Ja, dat is nauwelijks een café te noemen.

0: Ja, dat is mooi, mooi gedaan.
1: Hartstikke mooi hier. Honky Tonk.
0: Honky Tonk, ja. Black musicians performed in Honky Tonks and Duke Giants. Honky Tonk stond meestal piano, hè? There was dancing, drinking, fighting, and the ever-present sound of the blues. Oftewel, er werd gedanst, er werd gedronken, er werd gevochten en altijd was er de blues. Omstreeks 1900, ja, toen is het begonnen. Hè. Nou komt er in een...
1: Dan kom je in een honky-tonk.
0: Terecht. Ja. Kijk, en daar heb ze ook weer prachtig gedaan. Het echt een paar tafeltjes. En je ziet mensen de... En je ziet een klein podium met een halve piano, wat ik al zei. Een gitaar erbij. En een soort bargie. Ja. Dit hadden wij niet verwacht, luisteraars. Dat het zo mooi zal
1: zijn. Je rijdt WC Handy trouwens, hè?
0: Ja.
1: Je rijdt zijn boek.
0: Handy die heb hier ook een ja, St. Louis Blues. Dat is dan zijn beroemdste nummer. Maar Henny die is dus, daar heb je hier ook een park van.
1: Hij had ook een muziek in de geverijen.
0: Ja, ja, het was een zakenman ook. Het was iemand die dingen op nood kon zetten. En daar keek men dan tegenop. Ja. Hij kwam dan ook naar Klaaksdeel om een orkest te dirigeren, weet je wel, met blazers. Dus dan als je, dus, en toevallig kwam hij dan in Toewalle. Die man tegen en hoorde die muziek. En dan werden eigenlijk die muziek aan hem toekend. En ja, ze moesten natuurlijk ook een soort van in de geschiedenis een punt bepalen wanneer iemand deze muziek uitvond had eigenlijk. Want ja, je moet zeggen van toen is de blues geboren. Dat is natuurlijk niet helemaal waar. Want Handy heeft de blues niet uitvond. Dat waren de onbekende mensen gewoon. En die hebben het gewoon gebruikt, die had het nooit gehoord, die hebben het op papier gezet voor grotere formaties. Ja, daar staat daar St. Louis Blues en daar zie je de, dus hesitant blues, maar dan zie je ook meteen dat het in een heel andere sfeer terechtkomt. Van de gegoede negers, hè?
1: Ja.
0: Maar als zodanig vind ik...
1: De Memphis Blues.
0: Handy is hier dan wel groot, maar het is vooral meer een ophangbord aan de geschiedenis van de blues. En als zodanig is het natuurlijk wel leuk, maar hij is niet de man die de eerste blues speelde. Dat heb ik niet duur van, laat ik het zo zeggen.
1: Ja. Qua muzikaal gezien heb je veel voor de verspreiding daarin geweest, door het op papier te zetten. Ja.
0: Maar dan nog meer voor grote orkesten. Dat had niet zoveel bij de country blues te maken, van mijn gevoel. Ja, dan heb je hier nog een prachtig... Het begin van de radio, zou ik maar zeggen. Kijk eens wat mooie alle buizen, jongens, erachterin. En hier dan een grammofoonmeubel van Victrola, dat waren de allereerste. Men praat ook niet over een grammofoon, maar men praat over Victrola. Dus de eerste bluesplaat die werden op die Victrola werden ze.
1: Er een plaat opleggen van het OK label, ja. Uit New York.
0: Ja, dat was ook een hele...
1: Oh ja, die hier achter ook staan, de OK Race Records.
0: Ja. Ja, dat waren de platen voor de zwarte bevolking. Hier, Minnie Douglas.
1: Memphis Mini,
0: ja. Begun a career on Beale Street. Popular throughout the 30s and 40s. A strong vocal style and guitar technique blended the sophisticated urban blues with the simplicity of the rural Delta blues. En daar is een mooie foto van haar nog. Dat is een mooie vrouw.

0: Memphis Minnie vanzelf. I'm not a bad gal. Lizzie Douglas, Memphis Minnie.
1: Ja, nou, ik denk ook niet dat ze een verkeerde vrouw West is. Ik denk dan dat het een hele goede vrouw West is.
0: Ja.
1: En als je ooit nog eens het boek van Nothing But The Blues, ook door een meneer Cohn samengesteld, die trouwens ook die prachtige cassette van Robert Johnson samenstelde heb. Die dubbelaar. En hij dat boek, dat is een prachtig fotoboek. Het kost een paar stuiver, maar dan heb ik wat moois. En daar staat de beroemde foto van Memphis Minnie in. Met de gitaar om mijn nek. En het is een prachtige vrouw, een prachtige foto trouwens ook. Het boek heet Nothing But The Blues. Dus luister, als je het ooit in de handen kunt krijgen, dan moet je dat maar eens een keer proberen.
0: Die rivier, de Mississippi, die heeft trouwens wel heel veel invloed gehad in de muziek en zo. Hè?
1: Ja, dit komt op heel veel stukken voor.
0: Ja, ja. En ook dat de rivier de muziek van stad naar stad gebracht heeft natuurlijk.
1: Ja, het is natuurlijk een hele belangrijke verkeersader geweest door transport van goederen, van mensen, van dieren. En men noemt het niet voor niks de vader van alle rivieren, want dat betekent Mississippi eigenlijk in het Choctaw, in de Indiaanse taal. En dat blijkt ook duidelijk uit het aantal nummers wat daarover geschreven is. Het is een hele belangrijke rivier eigenlijk toch wel.
0: Ja, en de samenhang tussen de staat Mississippi en de rivier Mississippi, ja, dat is evident natuurlijk.
1: Dat is overduidelijk.
0: Ja, de staat die grenst van noord naar zuid aan de rivier.
1: Aan de rivier, ja.
0: Ja, met aan de uiteinde, aan de ene kant New Orleans met een hele eigen muziekcultuur. En aan de andere kant in het noorden helemaal Chicago natuurlijk.
1: Ja, ja, ja. Het loopt helemaal deur. De Missouri die komt er op een gegeven moment ook nog weer bij in.
0: Ja, en dan wordt de rivier ook echt groot. Hè?
1: Ja, ja, ja, dat is een enorme stroom.
0: De komende uitzending, daar komen wij er uiteraard nog weer op terug. Want ook St. Louis, dat ligt aan de Mississippi.
1: Ja.
0: En even doorboven komt de Missouri komt in de Mississippi en wordt door een enorme brede rivier. Ik denk dat een van de meest bekende stukken die over de rivieren maakt is, dat wel Allman River is.
1: Ja, Allman Rivier, zou ik als bijna zeggen. Nou ja, vader van alle rivieren, dat is ook waarschijnlijk een Allman.
0: Ja.
1: Hier, dit stuk, dat heet de Allman River.

0: Klassiek stuk dit, hè? Paul Robeson met The Old Man River.
1: Ja.
0: Onvergetelijk, die prachtige rivier met dat eiland door zo. Mud River Island. Of Mud Island, Mud Island ja. Museum. Ja. Ja. Er zat nog meer in, want wij waren nog... we waren in de 30e jaren, de 40e jaren waren wij blij, maar voor Tito moest de kieken in de 50e jaren.
2: Ik kom nu in de eind 50 jaar, in de 60 jaar terecht, ook helemaal aanlegd. En dan zie je, wie komen we hier opnieuw tegen? We komen opnieuw komen de studio eigenlijk van Sam Phillips tegen. Ja. Kijk, zie. De G&M Studios in New Orleans en Sam Phillips. Memphis Recording Service. Recording Service, hè? Een recording dienst als het ware. Je kon gewoon. Hij nam gewoon ook mensen voor geld op mijn rekening. Ja, nou, dat is wat we zo straks hebben gezien in Sun. Hier zie je dan de jukebox staan. En de basgitaar kwam toen binnen. Andere microfoons, de Fender, Stratocaster toen al. En de soul music heb je hier. Van Stax, hè? Van Jim Stewart en Estelle Axton. Stax Records. Die eigenlijk de soulmuziek hier introduceren. En die, waar Memphis vooral bekend om worden is, vind ik ook. Hè? De echte sound van Memphis ook. Hè?
0: Mooie microfoon hier, hè? Die.
2: Ja, prachtig. En dan komen we bij de afdeling Elvis natuurlijk, waar een hele afdeling aan gewijd is. Hoe kan het ook anders, want Elvis vertegenwoordigt natuurlijk nog steeds een belangrijk financieel aspect van Memphis.
0: Ja.
2: Een van de barokke kostuums die Elvis aanhaalt, die zien we hier. En we zien de Shotgun House daar in Tupelo, waar hij geboren is. Yeah.

0: Ja, zo bent bij het museum bij Ruud, hè?
1: Ja. Mooi museum, Mud Island. En ook mooie muziek van Preston Shannon, Midnight in Memphis.
0: Dat is een van de
1: nieuwlichters, hè? Ja.
0: Ja. En zo heeft Memphis al een enorme muzikale historie, natuurlijk.
1: Ja, het Stax, Sun, Elvis. Hoeveel mensen hebt daar niet speeld, werkt,
0: ja,
1: zwoegt.
0: Ja. Tot aan de dag van vandaag aan toe.
1: Tot aan de dag van vandaag.
0: En steeds maar weer die rivier die op de flanken van de stad Mississippi voor het decor zorgt.
1: Ja, we hebben er nog een avond, hebben we daar zitten eten. En dan kun je zo over de rivier heen kijken. Over de prachtige plek. Daar kon je vis en zo eten. Ja, wat wil je er anders eten bij de rivier, hè?
0: Mooie plek, Memphis. Een stad met waar het hart een beetje uithaald is.
1: Ja.
0: Een stad in opbouw eigenlijk weer.
1: Ja, helemaal dat achter dat Peabody Hotel een heel groot stuk braakliggend trein was er weer. Allerlei nieuwe grote gebouwen neerpoort.
0: Maar ook een stad met een hele geschiedenis. En soms ook een hele gewelddadige geschiedenis. Maar door over een andere keer meer. Je hebt het boek er weer bij, Ling. Het boek Muddy Waters, The Mojo Man van Sandra B. Toews. En vandaag, Harry, pakken wij de Prisoner is een beetje bij. Dat past ook wel bij een museum. Want Muddy Waters is, zoals in het boek te lezen valt, ook geregeld in de Prisoner vallen.
1: Ja, ik zie dat hij de W.C. Handy Award kregen heeft.
0: Dat is specifiek op bluesgebied, denk ik, hè?
1: Specifiek op bluesgebied in 1983 voor de Single of the Year.
0: Ja.
1: En voor Rock Me Muddy kreeg hij de Grammy Award in 1978.
0: Ja, en die heeft hij volgens mij, als ik de lijst van de Grammys erbij pak, dan heeft die wel.
1: Heb je vaker?
0: Ja, die heeft hij vaker gehad. Er een heel aantal heeft die kring, zie ik hier in 1979 voor de LP Muddy Waters. 1978 voor de LP I'm Ready. 1977 voor Heart Again, hij had bijna een abonnement op. 1974 voor de Muddy Waters Woodstock album. En in 1972 heeft hij hem voor de eerste keer gekregen voor de London Muddy Waters session. Nou, laten we maar beginnen met Got My Mojo Working, part 1.
1: Ja.
0: Want daarvoor kreeg hij
1: in 83
0: de Grammy.
1: W.C. Handy Award.
0: Ja.
1: Single of the Year. Mojo Working.

Just don't work on you.

0: Het nummer waar hij later de WC Handy Award voor kreeg. 1983, Single of the Year. Dit was een opname uit 1969. En dit was al met blanke mensen erbij.
1: Ja, ja, ja. Mike Bloomfield.
0: Op gitaar, ja. Paul Butterfield.
1: Een van de meest... vind ik een van de beste mondharmonica spelers die vooral qua soul... die ik ooit gehoord heb eigenlijk.
0: Ja. Donald Dunn op bas.
1: Ja, later ook in de Blues Brothers.
0: Ja. Ja. En dan denk ik de Otto Spann uiteraard op piano.
1: Ja.
0: Sammy
1: ja.
0: Lee op slagwerk. En uiteraard Muddy Waters zelf. Ja, er is wel een straat naar hem genoemd, hè?
1: Ja, in Chicago heb je de Muddy Waters Drive. Dus, ja.
0: En zo wie heb jij het nog niet schupt in Haasenap in Grollo?
1: Nee, maar ja, god.
0: Kan dat komen, Harry?
1: Ah, nee, ik heb al een beeldje. Dus,
0: Nou, daarom. En in 1992, toen kreeg Muddy Waters een Lifetime Achievement Grammy Award. Er is ook een bij de Willie Dixon Foundation is een beursnorm vernoemd.
1: Ja, een scholarship.
0: Ja, de Muddy Waters Scholarship. En dan is er één keer in het jaar op 21 april, sinds 1988, is er in Clarksdale de McKinley Muddy Waters Appreciation Day. Dus hij heeft toch wel een beetje de eer gekregen die hem wel toekomt.
1: Ja, zeker. En,
0: ik vind het wel grappig trouwens, positief teruggestond er in de VARA-gids. Er is zo'n discussie over de artiest van de eeuw, want die moet nou natuurlijk ook verkozen worden. Hè?
1: Oh ja, in het kader van, ja, daar word je ook
0: ach,
1: heel niet goed van.
0: Nee. Maar ik vind het wel grappig dat er een ingezonden brief op steun, want van iedereen die noemde van alles en nog wat, maar van iemand die zei van, ja, maar denk eens aan een van de grondleggers van de hedendaagse popmuziek, aan Muddy Waters.
1: Nou, ik vind dat Muddy Waters dan de artiest van de eeuw moet worden. Als het dan toch zo moet.
0: Dan merken wij, dan nomineren wij die voor de artiest van dit millennium, Harry.
1: Ja, vind ik een heel goede keuze.
0: Goed, wij draaien nog een stuk van een LP die genomineerd is, of die een Grammy gekregen heeft. Vorig was een de WC Handy Award. Deze LP die heeft in 1978 een Grammy gekregen. De LP I'm Ready, en daarvan het stuk Rock Me.

0: Rock Me, compositie van McKinley Morganfield.
1: Ja, en ik ken hem weer van de Otis Span.
0: Ja.
1: Maar ja, dat Big Joe Williams schreef Baby Please Don't Go, die stiet hier ook alweer Murray's in eigen naam onder. Het is een paar woorden veranderen en het is van hun.
0: Ja. Met de bezetting van Pinter Perkins op piano, Jimmy Rogers op gitaar, Bob Margolin op bas, Willie Smith op slagwerk en Jerry Portnoy op de mondharmonica.
1: Ja, ja, ja. Hele boel tremolo's, boel zelfde noten. Maar het is sound, hè? De sound.
2: Volgende week in Harry's Blues.
0: Een stad heeft niet alleen nog zien mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker gekend. Mooie kanten, maar heeft ook zien donkere kanten. En dat heeft Memphis ook zeker gekend.
1: Ja, denk maar eens aan.

Samenstelling en presentatie Harry Musquet en Albert Haar. En zoals altijd met dank aan het Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en de VPRO Radio. Wat ons betreft, tot aan de week.

0: Alleen Stok Grollo. Blues Radio Drenthe.
1: De nalatenschap van Harry Musquet. Een programma voor liefhebbers van blues en Americana. Productie en techniek, Freek Medendorp. Samenstelling en presentatie, Johan Derksen.

Huey and the Blizzards, King of the World. Bluesgitarist Albert Collins uit Houston nam zijn album Cold Snap op in Chicago met de band The Icebreakers. En dat beviel zo goed dat de heren zijn begeleidingsband bleven. Albert Collins, I Ain't Drunk.

Albert Collins, I Ain't Drunk. Michael Burks uit Arkansas stond in 2000 op het Chicago Blues Festival en hij werd meteen gecontracteerd door Alligator Records, het beste blueslabel van Amerika uit Chicago. Michael Burks, Strange Feeling.

Michael Burke's Strange Feeling. Tommy Castro uit San Francisco is een blueszanger met een blue-eyed soulstem. Hij werd al eens gekozen tot Entertainer of the Year en Band of the Year in Amerika. Tommy Castro, Backup Plan.

Tommy Castro, Backup Plan. David Kearney uit Texas noemde zichzelf Guitar Shorty. Hij ging naar Los Angeles en daar begon hij een band met de jeugdige Ray Charles. Later verhuisde hij naar Seattle en daar werd hij de mentor van een jeugdige gitarist van Jimi Hendrix. Guitar Shorty, We the People.

Rita Shorty, We the People. Marcia Ball uit Louisiana leerde van professor Longhair piano spelen en Irma Thomas was haar voorbeeld als zangeres en ze is razend populair in de clubs langs de Gulf Coast van Texas. Marcia Ball, The Party's Still Going On.

Acacia Bowl, the party's still going on. Roomful of Blues uit Rhode Island is een van de oudste bluesbands van Amerika, ooit opgericht door gitarist Duke Robillard en nu met zanger Phil Pemberton en gitarist Chris Fagan. Roomful of Blues, that's a pretty good love.

full of blues. That's a pretty good love. Bluesgitarist Smoking Joe Kubek uit Dallas heeft zijn naam te danken aan het feit dat hij altijd stond te roken tijdens concerten. En tweede gitarist Noise King is de zanger van de band. Smoking Joe Kubek. Have blues, will travel.

Smoking Joe Kubik, Half Blues Will Travel. Son Seals uit Arkansas kwam in 1973 naar Chicago en daar werd hij het huisorkest in de Expressway Lounge. Hij speelde altijd op goedkope Norma-gitaren. Hij was namelijk van mening dat het om de gitarist ging en niet om de gitaar. Son Seals, Going Home.

0: name it, boy. All the girls down there got the meat on their bones. I may even go back to Little Rock, Arkansas. I know the girls over there got the meat on their bones.
1: Some Seals Going Home. Gitarist Buddy Guy en mondharmonica-speler Junior Wells vormden jaren een duo in Chicago. En ze toerden ook samen in het voorprogramma van de Rolling Stones door Amerika. Dit komt van hun album Alone and Acoustic. Buddy Guy en Junior Wells. Give me my coat and shoes.

Buddy Guy en Junior Wells, Give Me My Coat and Shoes. Geneva Magnus uit Detroit groeide op in pleeggezinnen, omdat zowel haar vader als haar moeder zelfmoord pleegden, en dan kom je vanzelf in de blues terecht. Het komt van haar album The Devil Is an Angel 2. Geneva Magnus slipped, tripped and fell in love.

Geneva Magnus slipped, tripped and fell in love. Johnny Winter uit Texas speelde altijd alsof zijn leven ervan afging. En na een optreden in Frankrijk overleed hij op een hotelkamer in Zwitserland. Johnny Winter, Mojo Boogie.

Johnny Winter, Mojo Boogie. Dit was de nalatenschap van Harry Musquet, een bluesprogramma van Freek Medendorp en Johan Derksen. Luther Allison overleed in 1997 en daarvoor woonde hij ruim 20 jaar in Parijs, maar hij begon zijn carrière in de Westside van Chicago met Magic Sam, Freddie King, Otis Rush en Eddie Clearwater. Dit komt van zijn album Blue Streak, Luther Allison, All the King's Horses.

0: Mississippi Delta tot de Drentse Veen. Blues Radio Drenthe.
1: Een hele goede avond en welkom bij Harry's Blues. De winter die ligt weer achter de rug en we kunnen ons opmaken voor het voorjaar. Tenminste, als alles goed gaat. Mooie muziek in ieder geval, dat is altijd goed. Muziek van Carolyn Wonderland, Skylar Rogers, Dion Taylor, Lloyd Jones. Maar ook Lacey Lester bijvoorbeeld, Valerie June en Johnny Mestro en Mama's Boys. We beginnen met David Gogo, man uit Canada. Christine!

Nee, een single van This Man uit Canada, David Gogo Christine. Helemaal gewoon live opnemen eigenlijk in de studio in deze coronatijden. Carolyn Wonderland, de volgende. Carolyn Wonderland uit Texas, uitstekende gitariste. Die tegenwoordig speelt bij John Mayall als solo-gitarist erbij. Maar ze heeft ook zelf al een aantal cd's gemaakt. Dit is van een cd uit 2017. George Thorogood die schreef een nummer, ook titelstuk van een cd van George Thorogood, Bad to the Bone.

Ja, dat is een hele andere uitvoering van George Thorogood, die het geschreven heeft. Maar wel een mooie uitvoering. Akoestisch, met Caroline Bonneland zelf op gitaar. Het nummer is, eigenlijk afgeleid van een nummer van Muddy Waters, van Man is Boy. Zo heeft George Thorogood dat ook geschreven. Hij heeft ook zelf gezegd hoor, dat hij eigenlijk dat hij die door van afgehaald heeft. Caroline Wonderland was dat. Nou, we blijven nog even bij de zangeres. We gaan naar Skylar Rogers. Al eerder wat van gedraaid in Harry's Blues. Deze zangeres uit Chicago. Uitstekende zangeres. Dit is het titelstuk van haar nieuwste cd. Fire Brother.

Ja, uitstekende cd van deze Skyra Rogers, de cd Fire Brother. We gaan hem terug naar Canada. David Gogo, ook een Canadees. En Diana Taylor is ook een Canadees. Ze komt uit Saskatchewan. Dan staat met een prachtige naam, vind ik altijd, in Canada, Saskatchewan. De muziek die ze maakt, die noemt ze een beetje prairie blues. Nou ja, de ruimte die hij door in haar geval en de muzikale vertolking die zij eraan geeft, die staat op de cd Spirits in the Water. En daarvan het nummer Down the Bloodline.

0: Dione Taylor, Down the Bloodline van de cd Spirits in the Water. Lloyd Jones, daar houden we al eens eerder wat van gedraaid. Een duet met Delbert McClinton onder andere van zijn cd Tennessee Run uit 2020. Door van nog een nummer, mooi nummer, Chicken Bones.
1: All right.

Ja, duidelijk het gevoel dat Dr. John, dat hij ook ergens in de buurt was, want de invloed van de New Orleans-stijl is nadrukkelijk aanwezig op deze CD van Lloyd Jones, Tennessee Run. Het is blues, daar hoor je dit soort muziek op zondagavond tussen 6 en 7 en op donderdagavond tussen 10 en 11. Drie keer een uitvoering van hetzelfde nummer. In dit geval een nummer uit 1961, denk ik, van Lazy Lester, de mondharmonica virtuoos. En de aanleiding daarvoor is een nee-cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. Die cd die kwam bij mij op de tafel terecht. En ja, dan gooi je ze hem kijken, was die er allemaal op? Nou, veel eigen werk van deze meneer Mastro, dat is althans zijn artiestennaam. En ook nog een paar nummers die van een ander waren. En een daarvan die was geschreven door een Jay West. En Jay West, dat is een pseudoniem, kun je eigenlijk zeggen, van J.D. Miller. En J.D. Miller, dat was de man van het Excello-label in Eunice in Louisiana. En doornam Lazy Wester, Lazy Lester, die nam door altijd op. Nou, dan het plaatje rond, zeg maar. Dus drie keer het nummer If You Think I've Lost You. En de eerste uitvoering, die is van de nieuwe CD van Johnny Mastro en Mama's Boys.

De eerste versie van If You Think I've Lost You van Johnny Mastro en Mama's Boys. Bent u uit Amerika? Ik kom van oorsprong uit New York, maar hij is dwars over een stuk. En woont tegenwoordig in Los Angeles. Monte Monica speelde er uiteraard, want dat was ook wel te horen op dit nummer. En een echte live band. Ik geloof dat ze wel meer dan 4000 optredens in Donne hebben al alles bij elkaar. Johnny Mastro en Mama's Boys. Op die heb, dan draai ik nog een nummer in deze aflevering van Harry's Blues. Het origineel, dat is uit 1962. Ik heb het in Noorkeken, geen 61, maar 1962. En toen uitgebracht op het Excello-label van J.D. Miller. J. Miller. Ik kan me herinneren dat wij in 1993, Harry Musquet, Jean Legrand en ik, op onze reis in Amerika, dat wij toen in Eunice in Louisiana uitkwamen. En toen ben we naar die winkel geweest, naar die studio geweest. Want het was een winkel en een studio en een opslagplek. Alles bij elkaar van J. Miller, van het oude Excello-label. En de originele tapes die stonden nog boven op zolder. Hij leurde ons vol trots, leurde ons het materiaal zien van onder andere van Lazy Lester, maar ook bijvoorbeeld van Slim Harpo. De uitvoering die wij hoort, die is dus uit 1962. Lazy Lester met If You Think I've Lost You.

Het origineel van If You Think I've Lost You van Lazy Lester, oftewel Leslie Johnson, want dat was zijn originele naam. Een paar jaar terug is hij overleden in 2018. En deze opname die is uit 1967 origineel. Het is dus geschreven in 1962, maar het is uitgebracht in 1967 op het album True Blues. Nou, dan nog een derde versie, en die is ook tamelijk recent, namelijk uit 2020 van de CD West Texas Blues. En die is van Mike Flanagan. In het verleden wel, of het verleden, nog niet zo heel lang alleen, al eens een keer wat eerder wat van het draait van die CD. Uitstekende CD. Hij is vooral een goede sessiemuzikant. Hij is organist en speelt op allerlei werkspullen met onder andere vaak samen met Sue Foley. Ik weet niet of hij in Austin woont, maar het zou me niet verbazen. Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost.

Jawel, de organist was dat. Dat was Mike Flanagan met zijn versie van If You Think I've Lost You. Drie versies draaiden we ervan. Het origineel uit 1962, toen het geschreven is. Van Lazy Lester, uitvoering uit 1967. De aanleiding, dat was de nieuwe cd van Johnny Mastro en Mama's Boys. De cd Elmore James for President. Mooie titel trouwens, Elmore James for President. En de laatste die we draaiden, dat was van de cd The West Texas Blues. Van Texas gauw naar Tennessee, naar Memphis om er precies te wezen. Want daar komt de zangeres Valerie June, die komt over vandaan. Een uitstekende zangeres die een zeer gevarieerd repertoire eigenlijk heeft. Met een mixture van folk, blues, gospel, maar ook soul zit erin. Country, zelfs wat Appalachians en wat bluegrass-achtige muziek. En door is een nieuwe cd van u gekomen van Valerie June, The Moon and Stars. En door van Call Me a Fool.